0: NL. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Die brengt je naar de ingang. Pannenkoek.
1: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort.
0: Hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in het donker.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

Barcelona is natuurlijk bijna Nederlands. En nou, dat merk je in principe ook aan uitdrukkingen natuurlijk. Welke uitdrukkingen? Nou, bijvoorbeeld dat ze zeggen van, ik ga iemand de laan uitsturen, ja? Nou, zeggen ze nu van, ik zal iemand de Catalaan uitsturen. Oh zo. Nou, en de flamenco is ook veranderd. Wat dan? Nou, dat is de vogeltjesdans.

over benadering zien dat ik mijn contract toch liever heb in pesetas dan in euro's. Hoezo? Nou, gisteravond zei iemand op de televisie van, de euro wordt van ons allemaal. Ja, wie was dat dan? Ja, dat was de minister van Binnenlandse Zaken. Oh, wie is dat dan? Nou, ik ken hem niet. Het is de Spaanse peper.

Nou, ze zijn heel erg goed voor ons hier. Want ik zat laatst in een restaurant. Dus zeg ik tegen de serveerster van... ik wil balletje mayo eten. Nou, dan hebben ze de hele zaak voor ons ontruimd. La la.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: ken ze één voor één.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06 53 37 4799 of bel met 0592 70 30 30.

is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06 53 37 47 99 of bel met 0592 70 30 30.

er iemand van je heen gaat, dan is het net of je een deel van je leven verliest. Op dat moment stort je wereld in. Dan dus

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen, dit is het Zaterdagmorgencafé met Freddy Schutrup.

0: is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06 53 37 4799 of bel met 0592 70 30 30.
1: Ik heb al jarenlang gedroomd van een vrouw zoals jij. Eén die van me houdt en zegt, jij maakt me blij. De tijd staat niet stil voor mijn innig gevoel.

Dit is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06 53 37 4799 of bel met 0592 70 30 30.

Dit is het lekkere interactieve zaterdagmorgencafé. Stuur een WhatsApp naar de studio 06-5337-4799. Of bel met 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Land unter. Menschenschiff. Die Luft aus.

Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: ver.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op de naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Je gaat de komende drie uur luisteren naar de TT-uitzending van Omroep Maat. Met van 4 tot 6 de TT-show en van 6 tot 7 de TT Top 100.

0: Hilversum. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
2: Ronkende motoren, knallende feesten, de TT is in volle gang.
3: En maat is erbij.
2: De beste analyses, de leukste sfeerverslagen.
3: De TT volg je natuurlijk bij Maat.
4: Goedemiddag en welkom bij de grote TT-show van Omroep Maat. Het is zaterdagmiddag. De komende 2 uur staan we uitgebreid stil bij de TT van Assen. Vandaag bij mij in de studio, medepresentator en TT-veteraan Luc Ensing.
5: En de veteraan die groet u allen.
4: Heel mooi. Achter de knoppen de onovertroffen Rudy Bos. Samen met onze verslaggevers Willem-Jan Koops en Gerco Harms analyseren we de races van vandaag, proeven we de sfeer op het circuit en nog veel meer. Daarna staan we stil bij ander nieuws, blikken we vooruit naar vannacht met onze eigen Nienke van der Nadoort en Paul Keizer. Ook hebben we natuurlijk lekker veel muziek. Het mag duidelijk zijn, de afgelopen dagen waren heet, heel heet. Vanavond kan het weer wel omslaan. Er wordt regen en onweer verwacht. De organisatie van het TT-festival houdt de situatie nauwlettend in de gaten en neemt indien nodig maatregelen. Vooralsnog is het niet duidelijk of het echt gaat spoken hier in Assen. Als er nieuws binnenkomt, dan hoor je het natuurlijk als eerste bij Maat. Dat allemaal straks. Eerst Ed Sheeran met Sapphire.
2: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
3: En Maat is erbij.

0: Dat was Sapphire met Ed Sheeran. We moeten het hebben over stikstof. Geen populair onderwerp, maar wel heel belangrijk. Nieuwe stikstofmaatregelen raken namelijk boeren in Noord- en Midden-Drenthe. In het Drentse A-gebied worden stikstofeisen strenger voor boeren die op 500 meter van Natura 2000-gebieden zitten. In het Elperstroomgebied, in de gemeente Aanhunsen, en het Mantingerbos en Mantingerzand, natuurgebied in Midden-Drenthe, krijgen agrariërs die op 1 kilometer vanaf de natuurgebieden zijn gevestigd strengere normen opgelegd. Klap voor tientallen boeren. Ook in het dorpje Zeegse, gemeente Tinaarlo, is het besluit hard aangekomen. Aan de hoofdweg, 50 meter van zo'n natuurgebied, runnen Fred Boelens en zijn vrouw Andrea Darwinkel samen met hun zoon Stan een melkveebedrijf. Aan de lijn Fred Boelens. Fred, ben je daar?
1: Ja, hallo.
0: Ja, fijn dat je er bent. Okay. Die situatie schets ik goed. Hè? Je zit op, of jullie bedrijf zit op 50 meter van zo'n gebied?
1: Ja, bij ons aan de overkant van de weg begint het Natura 2000 gebied van de Drentse A, zeg maar.
0: Ja, echt jullie.
1: Alleen, jij zei van dat in Drentse A een zone van 500 meter geldt, maar volgens mij is het hier ook 1000 meter.
0: Oh, dat is hier ook 1000 meter. Oh, dan klopt het. Klopte mijn research niet? Jij zal het beter weten. Ja.
1: Hey, want voor ons maakt het niet zoveel uit.
0: Nee, check. Goed. Gisteren werden deze nieuwe maatregelen aangekondigd. Wat was je reactie?
1: Nou ja, we hadden al wat geruchten gehoord natuurlijk. Dus het zag er al niet best uit. En dat is eigenlijk alleen maar bevestigd.
0: Ja, want kan je ons even kort meenemen? Wat betekent dit voor jou? Of voor jullie?
1: Nou, eigenlijk is het nog een beetje onbekend. We weten nu dat we nu midden in de zone liggen, zeg maar. En dat daar beperkingen gaan gelden. Maar wat die beperkingen precies zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus we zijn een biologisch melkveebedrijf, dus we hebben al... Sinds 2019, daar wordt eigenlijk min of meer de pijldatum gedaan, hebben we al heel veel bereikt op stikstofgebied. En dat is eigenlijk, moet dat op het konto van mijn zoon geschreven worden, want die heeft er allemaal voor elkaar gebokst.
2: Top.
1: Die heeft het bedrijf inmiddels ook al eigenlijk al overgenomen.
0: Oké. Okay.
1: Dus we zitten alleen eigenlijk nog... Of financieel in het bedrijf, zeg maar. En voor de hand- en spandiensten, zou ik maar zeggen.
0: Ja, maar ik begrijp van je, jullie hebben dus al, zijn al sinds 2019, dus nou, dat is dik 7 jaar, zijn jullie al bezig met je uitstoot beperken. Maar toch gaat dat niet voldoende zijn om aan de nieuwe eisen te voldoen.
1: Nou, dat is dus de vraag. Dat is de grote vraag. Kijk, er wordt gezegd van ja, je kan op verschillende manieren door technische innovaties en minder koeien en weet ik wel allemaal voer, zou je eventueel naar extra dingen kunnen doen. Maar ja, het wordt wel steeds moeilijker natuurlijk. En het grote probleem wat ik nou eigenlijk heb met deze wet die eraan zit te komen, die moet naar door de Tweede en Eerste Kamer natuurlijk. Maar als het eenmaal een wet is... Dan heb je in feite een strap om mijn nek hangen die in de loop van de jaren kunnen ze bepalen hoe ver ze die aan gaan trekken.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een groot probleem.
0: Dus eigenlijk als boer, als ondernemer ook, want dat ben je eigenlijk per definitie, heb je nog altijd geen duidelijkheid, maar je weet wel dat er iets boven je hoofd hangt.
1: Ja, nou ja, dat is al heel lang zo natuurlijk.
0: Ja, dit is inderdaad, zo kondigde ik hem ook al een beetje aan. Dit is natuurlijk inmiddels een redelijk bekend riedeltje van telkens maar weer nieuwe regels, nieuwe wetten. Word je daar als boer, nou ik zal het niet een gesloten vraag stellen. Hoe ga je daar als boer mee om met die jarenlange onzekerheid?
1: Nou, je wordt een beetje immuun voor op een duur.
0: Okay.
1: Zo van, het zal wel weer. Hè? En nou, net dat ik zeg, onze zoon die heeft dus, die zit sinds een jaar of 5, 6 in het bedrijf. En die heeft dus dat hele biologische verhaal aangepakt. En op zich gaat dat heel goed, vind ik eigenlijk. Want ik dacht vroeger altijd van, nou dat is voor ons niet weggelegd hier op droge zandgrond. Maar ik moet zeggen dat dat best goed gaat. En... Als biologische boer momenteel nog een hele mooie melkprijs. Dus dat is gewoon waar het daar om draait. En kijk, en op die manier heb je op zich op dit moment... dagelijks heb je niet zoveel de last van, zeg maar. Ja. Alleen, het is net wat je zegt, waar hangt dat boven je hoofd?
0: Huh? Ja, want ik kan me voorstellen dat ja, de dooddoener is regeren, is vooruitzien. Maar dat geldt natuurlijk voor een bedrijf als een melkveehouderij hetzelfde. Van je moet wel een beetje weten wat er de komende jaren op je afkomt om te kunnen vooruitkijken. En ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk wordt op deze manier.
1: Ja, nou, het moeilijke is dat als er dusdanige regels gemaakt gaan worden, of dusdanige aanpassingen gevraagd worden dat het niet meer haalbaar is. Kijk, daarom zeg ik van die strap om je nek. Mm. Dan gaat het knijpen, zeg maar, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja.
1: Als het niet meer uit kan, stel je voor, zeg van, nou, je mag nog 50 koeien houden of misschien nog minder. Ja, dan je moet wel je rente en aflossing kunnen betalen natuurlijk.
0: Ja.
1: Dan op een gegeven moment valt het de zekerheid onder je bedrijf weg. En ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat ook een beetje de bedoeling is, zeg maar.
0: Oh, is dat zo? Je hebt het idee dat er bewust...
1: Die indruk heb ik, ja.
0: Ja, dat boeren bewust
1: Wij zijn hier in Zeeschenaar de enigste melkveehouder. Eigenlijk in de verre omtrek. Redelijk verre omtrek. En ja, je kan zeggen van, nou ja, die ene die laten we naar zijn gang gaan. En je kan ook zeggen van, nou, naar eentje en hebben we ze allemaal opgeruimd.
0: Huh? Ja, want dat, en het doel daarachter van de overheid zou dan zijn volgens jou?
2: Ja.
1: Nou, de natuur zijn gang laten gaan.
0: Oké, dus alles moet wijken voor de natuur.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en huizen. Maar ja, ik verwacht niet dat hier heel veel gebouwd gaat worden. Hier tenminste.
2: Oké, hey Fred. Ik luister een beetje mee. Ik ben Luc Enzing. Een van de veteraan op de TT. Maar mijn vraag die borrelt nu is gewoon van, wat heb je nou nodig van onze regering om wel die duidelijkheid te krijgen? Welke gegevens zijn voor jullie belangrijk? Expliciet.
1: Ja, nou, als je zegt van, er wordt gezegd van 2035, dat is over 9 jaar, denk je van, hoe lang, dat duurt nog heel lang. Maar voor je het weet zijn ze om. Als je daar en daaraan voldoet, dan kunnen wij zeggen van, nou, dat is voor ons acceptabel. Daarmee kunnen wij ons bedrijf in stand houden, boterham verdienen en ook andere mensen betalen. En, maar daar heb je nou ook alweer. Er wordt gezegd van, ja, als dan blijkt dat het niet voldoende is voor de natuur, wat dat dan ook mag zijn, dan komen er weer aanvullende maatregelen. Dus je weet nooit waar je aan toe bent en wanneer het doek valt, zeg maar. Dus je zou ze beter kunnen zeggen van, we willen gewoon alle boeren weg daar in dat gebied, of in de provincie Drenthe. Of, hè? En zeggen van, nou, we concentreren alles in de polder of zo, of weet ik waar, door Groningen.
2: Ja.
1: Maar dat zeggen ze ook niet. Ze laten ze eigenlijk een beetje bungelen en een beetje sudderen. En dan moet je maar afwachten. Dan moet je een enorme inspanning doen en dan moet je maar afwachten. Of er over zoveel jaar of dat voldoende is geweest, dan kun je alsnog omgedraaid worden. Okay. En dat is denk ik het grootste probleem.
0: Ja, duidelijk. Dus tenminste, dat is wat je mist eigenlijk. Duidelijkheid. Een stip op de horizon waar je echt concreet naartoe kan werken, zonder dat je dan mogelijk...
1: Ja, maar dan moet die stip niet weer... Ik ben dat die stip weer verplaatst is.
0: Nee,
1: want die
0: precies.
1: Horizon die gaat steeds mee, hè?
0: Ja. Hey, en een andere vraag. Want ik begrijp dat je bent lid van de BBB, als ik het goed heb. Heb je het gevoel dat die partij jou een beetje gesteund heeft hier in Drenthe ook?
1: Eigenlijk sta ik op het punt om lidmaatschap op te zeggen.
0: Oh, meen je?
1: Ja, want ik denk, het feit dat ik daar lid van geworden ben, is al... Ik was nooit zo politiek actief of zo, maar ja. Ik denk, als wij wat willen bereiken, boeren wat willen voor elkaar krijgen, dan moeten we die mensen steunen, maar die zijn er voor ons.
0: Mm.
1: En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het... Ik wil ze niet alle de schuld ervan geven, want bedoel maar, in Femke Wiersma heeft alles geprobeerd in het vorige kabinet, denk ik. En dat is dus niet gelukt. En ja, dan kun je afvragen van waarom is dat niet gelukt? Zo'n partij die dus echt voor de boeren is opgericht, die dat blijkbaar dus niet voor elkaar krijgen. En ja, dan speelden er andere dingen. En dan, zoals nu ook dan hier in de provincie, dat de BBB best wel veel in de melk heeft te brokkelen, zeg maar, om het in het jargon te blijven. Dat er toch een, dat er toch maatregelen worden genomen die dus, waarbij boeren toch moeten inleveren. En ik denk van, waarom zit je dan? Zit je er voor jezelf of zit je echt voor de boeren?
0: Ja. Dus
1: daarom heb ik gedacht van, gisteren zag ik ook weer een filmpje van Lientje, dat allemaal weer heel verschrikkelijk is, ja. Hou er één keer op, hè, denk ik.
0: Ja, precies. Hey, en je... Ja, ik hoor een beetje een toon van...
2: Teleurstelling.
0: Ja, teleurstelling. Van komt er dan niemand nog echt voor de boeren op, als ik het goed begrijp?
1: Ja ik denk, we hadden een kans. Of wij dan. We hadden een kans om het te keren, zeg maar. En blijkbaar is dat niet gelukt, waar dan ook van komt. Dus dat is wel veelzeggend, vind ik.
0: Ja, check. Hey, en je vertelde al... Jij en je vrouw zijn nog wel bij het bedrijf betrokken, maar het is eigenlijk inmiddels al overgegaan naar je zoon Stan, heet hij volgens mij.
1: Ja.
0: Ziet hij de toekomst, dan zeg ik het maar even, echt even somber in als jij? Of heeft hij meer vertrouwen in dat het nog goed komt?
1: Ja, hij heeft wel wat meer vertrouwen erin. Maar ja, dat weet ik ook niet, hè, maar...
0: Moeten we hem vragen.
1: Hij heeft wat dat betreft wel heel veel bereikt. Want alles wat ik al vertelde, daar werd toch wel veel stikstof gereduceerd hebben, zeg maar. Wat blijkt dan op die, in je kringloopwijzer enzovoort. Dat heeft hij allemaal voor elkaar gebokst. Dus daar vraag ik me af, hoeveel rek zit daar nog in? En ook van, wil je daar nog weer verder mee gaan? Zo van, je hebt al zoveel gedaan en dan moet je nog weer een stap doen. En dan denk ik van, ja...
0: Ja, het houdt een keer op.
1: Hij wil wel heel graag hier blijven.
0: Ja. Ja dat,
1: hij
0: dat...
1: is niet zo van, nou, dan ga ik wel naar het buitenland of zo. Dan, wat ik dan nog wel eens heb, dan denk ik van, laat ze allemaal verrekken daar in Nederland. Dan ga ik wel ergens anders heen.
0: Ja, snap ik.
2: Wij willen hem ook graag houden, hoor.
0: Ja, ik ken het plaatje Zeegs ook wel een beetje. En het is wel magnifiek mooi wonen daar in elk geval. Dus dat
2: bedoel ik.
0: Ik snap hem wel.
1: Het wordt nog mooier als die laatste boer ook weg is.
2: Ja.
0: Nou, een beetje afwisseling. Ja, maar goed. Persoonlijk vind ik een beetje afwisseling in het landschap. Stukje natuur, stukje boer. Moet toch ook wel naast elkaar kunnen bestaan.
2: Absoluut.
0: Zou je denken.
1: Ja, maar nog even ter illustratie. Wat het gevaar is hier. Als wij hier toch weg moeten gaan. Of willen gaan. Wat gebeurt er dan met ons land? Dan komt een akkerbouwer. Die zet daar, ik weet niet hoeveel hectare lelies of waardappels in. En elke dag komt er een spuit over het land. Ik denk niet, mijn buren die groeien daarvan, van dat idee.
0: Ja, want dat is natuurlijk een tweede. Van ook als jullie als melkvee weg zijn, betekent niet natuurlijk dat er alleen maar boompjes en konijntjes opkomen wat dat betreft.
1: Nee,
0: check. Hey, Fred, ontzettend fijn dat je even bij ons op de lijn wou komen en te vertellen hoe jij in de wedstrijd staat. Ik hoop in elk geval voor jou en vele boeren met jou natuurlijk hier in Drenthe, dat er gewoon in elk geval veel snel duidelijkheid komt. Ik denk dat daar in elk geval heel veel behoefte aan is. En dan kunnen we vanaf daar weer verder kijken.
1: Goed, gaan we doen.
0: Hey, hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan. Hoi.
2: Hoi.
0: Yes, bedankt. Fred Boelens, een man die... Die heeft er niet zoveel zin meer in, volgens mij.
2: Ja, die ziet alle bezwaren hangen. Maar gelukkig heeft hij een zoon.
0: Ja.
2: En ik denk dat hij best nog wel wat in de melk te brokkelen heeft, om het even te zeggen.
0: Ja.
2: Het is tot een melkbedrijf. Dus ik hoop echt voor Stan dat hij gewoon lekker doorzet.
0: Ja.
2: Maar goed, dat feestje ligt heel, heel dicht tegen Arenunze aan.
0: Mm-hmm. En jouw thuisgemeente.
2: Mijn thuisgemeente. En als je nou kijkt hoe dat in elkaar zit. Wij wonen eigenlijk met elkaar in één groot natuurgebied.
0: Mm.
2: En als we dat inderdaad allemaal als 100% natuurgebied gaan zien, dan blijft er inderdaad gewoon niets over. Dus er zal ongetwijfeld daar iets moeten ontstaan aan die cijfers, aan die duidelijkheid waar ik naar vroeg.
0: Mm-hmm.
2: Die ik niet helemaal heb gekregen, omdat het gewoon niet helder wordt.
0: Nee.
2: En dat is gewoon voor de mannen natuurlijk verschrikkelijk moeilijk.
0: Ja, dat,
2: maar dat geldt niet alleen voor die akkerbouwers, dat geldt niet alleen voor de veeboeren, maar dat geldt natuurlijk ook voor het hele culturele gebeuren. Want stel je even voor, we hebben in Schipborg hebben we het Festival der A. Dat is een jarenlang gigantisch feest geweest. Daar hebben wij als Radio ANN ook heel veel aandacht aan besteed. Live-uitzendingen verzorgd. En ineens was dat ook gebeurd. En waarom was dat gebeurd? Omdat de Staatsbosbeheer, de natuurbescherming, particulieren die het niet helemaal ermee eens waren, moest dat ineens stoppen. Want de heide werd een beetje beschadigd en dat werd wel keurig hersteld. Maar goed, het was niet voldoende. En uiteindelijk is het dan een particulier geweest die een stuk grond beschikbaar stelde, waar het basiskamp van het festival eraan nu is. Dus er zijn wel mogelijkheden, alleen je moet heel erg breed zijn om het allemaal te kunnen dragen.
0: Ja.
2: En in Schipborg is dat gewoon gelukt, dus dat is natuurlijk heel fijn.
0: Ja, nou, en het is natuurlijk, kijk, we hebben het nu over, over de hele, ons hele gebied eigenlijk als, ja, als omroepmaat. Maar goed, ook hier in Assen hebben ze eigenlijk met dezelfde eisen te maken bij zoals het TT-festival.
2: Absoluut.
0: Die hebben ook allemaal geluidsnormen, stikstofnormen, noem het maar op.
2: Ja, die hebben ook, die moeten zich houden ook aan de milieubeperkingen. En omgevingsvergunningen, ze moeten alles aanvragen. Ze moeten geluidsoverlast. Ze moeten al aantonen hoeveel auto's er komen, hoeveel bezoekers er komen. En dat is ook weer die voor de stikstof, waar we het net over hadden, mm-hmm, bij Fred. Die organisaties moeten ook aantonen wat de uitstoot is van het bezoekersverkeer. Nou, zo ingewikkeld is het.
0: Ga er maar aan staan.
2: De luchtkwaliteit, afval. Nou, noem maar op. En dan nog de verkeersproblematiek die er omheen komt. Ja. Weet je, alles. En kijk eens naar de stad Assen. Warm is het vandaag. Misschien slecht weer vanavond. Maar ook Assen moet voldoen aan heel veel eisen om dit überhaupt te kunnen managen.
0: Ja. Ja.
2: Om het goed te kunnen maken en alle vergunningen rond te krijgen.
0: Ja, het is zo gecompliceerd tegenwoordig.
2: Het is echt een heel gecompliceerd verhaal.
0: Ja.
2: En als je vrijwilligersorganisaties bent, zoals we allemaal met elkaar zijn, dan is het nog veel moeilijker om al dat soort dingen maar te blijven regelen.
0: Ja, ja, je moet het allemaal dichtlopen.
2: Ja.
0: Nou ja, we blijven het volgen. Hier is het laatste precies, voor nu genoeg.
2: Voor nu
0: maar
2: genoeg.
0: Hier is het laatste woord natuurlijk nog niet over gezegd.
2: Nee, daar gaan we nog een boompje over opzetten.
0: Maar ja, precies.
2: Buiten de uitzending.
0: We gaan straks even naar het circuit, maar eerst Tina Turner, The Best.
3: Welkom op de camping.
4: Gooi die tent maar open.

0: Ja, ze zegt het zelf het mooiste. Tina Turner, de best. Gisteren werden op het circuit de trainingen al gereden. Vandaag staan kwalificaties op het programma voor de grote zondag morgen. Dan worden namelijk alle knikkers verdeeld. Verslaggever Willem-Jan Koops is onze eigen race-expert die de hele dag op het circuit is geweest en alles heeft gevolgd. Willem-Jan, fijn dat je er bent.
1: Yes, goedemiddag.
0: Ja, hey, vertel eens, val met de deur in huis. Wat viel je het meest op vandaag?
1: We beginnen met trainingen even door te nemen, de Moto3. Daar was de snelste tijd voor Maximo Kielis, dat is de leider in de WK-tussenstand. De tweede tijd was daar voor Joe Kelso, daar hebben we het gisteren ook al over gehad. Mm-hmm. De Australiër die een heel goed weekend beleeft hier in Assen. En de derde tijd was er voor Brian Uriarte. En in de Moto2 hadden we gelukkig twee Nederlanders in de Q2, want Sonte van de Hoorberg plaatste zich alsnog. Dat was dus Ivan Guevara de derde, Zonte van de Goorberg 14, Colin Veijer 15 en WK-leider Manuel González 9e.
0: Oké. Sorry, ben je er nog? Willem-Jan, je valt af en toe een beetje weg. Rudy, is er iets wat we kunnen doen om hem...
2: Ik denk dat hij misschien naar buiten moet. Daar staat hij wel wat meer in het lawaai, maar de verbinding is er wel.
1: Oh, ik wil wel even naar buiten lopen, maar die Harleys zijn momenteel aan de gang.
0: Oh.
1: En daar komt een lawaai vanaf. ik moest even ergens anders staan.
3: Zo is het goed.
1: Kijken of we hier beter bereik hebben. Zo is het goed.
0: Ja, dit klinkt goed en ik hoor ook niet al te veel gebrom van Harleys. Dus volgens mij hebben we een prachtige gulden middenweg gevonden. Ja, sorry, ik onderbrak je natuurlijk even. Ga verder.
1: Nou, dat is dus voor de Nederlanders 14 en 15. Hadden we natuurlijk meer op gehoopt. We weten dat Veijer zit met een geblesseerde schouder. Dus is natuurlijk de vraag wat je daarvan kan verwachten. Zonte van de Goorberg had er heel veel vertrouwen in. Dus ik denk niet dat hij heel tevreden is met plek 15 of 14. En het was natuurlijk heel bijzonder dat WK-leider Manuel González niet verder kwam dan plek 9.
0: Ja.
1: Dat was dan een tegenvaller van vandaag.
0: Ja, want als ik me goed herinner, reed die juist gisteren wel.

0: starten vanaf pole of op rij 3.
1: Ja.
2: Ja. Hey, iets anders. Want je hebt de Q1 en Q2 vandaag die gereden worden. En ik begrijp die coureurs die uit Q1 zich plaatsen voor de Q2. Daar is iets mee. Kan je me daar even in meenemen? Want die snapte ik nog niet helemaal. Maar jij ongetwijfeld wel.
0: Ik ongetwijfeld wel. ja, het zit zo. Je hebt de training op vrijdagmiddag. Daar plaatsen de beste 14 rijders zich voor Q2. En de rest moet zich plaatsen via Q1 voor Q2.
2: Mm-hmm.
0: Die training is dan. En na de Q1 hebben die rijders 10 minuten de tijd om zich weer klaar te maken voor Q2. Dus dat betekent echt dat je binnenkomt, nieuwe banden eronder zet, waar nodig snel naar het toilet kunt en meteen weer door moet.
2: Tjonge. En ik kan me voorstellen dat...
0: Dat is...
2: Ja, sorry. Nee, ga je gang.
0: Nee, en dat is voor... Er zitten dan twee kanten aan. Kijk, is het een voordeel, is het een nadeel? Tuurlijk, het is een nadeel dat je meteen weer op de motor moet. Maar een voordeel is dat je wel kennis hebt van de omstandigheden. Dus stel je voor, kijk, hier is, het weer is hier gewoon constant heet. Maar stel je voor dat het regent en je rijdt een Q1. Dan weet je precies hoe de banden moeten zijn, welke lijn je moet pakken. En dan heb je dan die jongens die in Q2 zitten niet.
2: Mm-hmm.
0: Dus je kunt er op sommige dagen echt ook nog wel voordeel van hebben.
2: Maar op een dag als vandaag is het een nadeel, begrijp ik.
0: Op een dag van vandaag, als het echt zo warm is, ja, dan is het in principe een nadeel. Want je hebt gewoon echt heel korte tijd om je op te laden voor de volgende training.
2: Ja, en zag je dat ook terugkomen in de resultaten? Of is dat moeilijk te zeggen?
0: Nou, er zijn dagen bij dat je echt wel jongens uit Q2 hebt die hoog eindigen op de start, op de grid. Alleen je ziet inderdaad vandaag wel dat de jongens uit Q2 of Q1 niet heel makkelijk hebben gehad in de Q2. Dus ik denk wel dat daar een 1-op-1 oorzaakgevolg is.
2: Ja, ja, nou ja. Heel cru gezegd, hadden ze in eerste instantie zich beter moeten plaatsen, toch?
0: Ja, nou, het is niet eens cru. Dat is natuurlijk gewoon zo.
2: Ja, dat is de sport.
0: Wil je dat voorkomen, ja. moet je gewoon plaatsen. Yes, dat is de sport.
2: Ja. Hey, top. Hartstikke bedankt voor deze analyse. We zijn er natuurlijk nog niet klaar met je over een... binnen een uurtje zijn we weer bij je om het over die andere grote race te hebben. De MotoGP natuurlijk.
0: Ja.
2: Ook ongetwijfeld
0: de
2: genoeg
0: sprintrace.
2: Over... Sorry, wat zei?
0: De sprintrace.
2: Oh ja, en de sprintrace natuurlijk. Ja, hartstikke mooi.
0: De sprintrace, ja.
2: Komen we straks bij je terug. Wij gaan eerst nog even naar Freed from Desire Gala. En dan gaan we verder. Bedankt.
3: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
4: De TT volg je natuurlijk bij maat.
3: Bij maat.

0: From Desire van Gala. Aan de lijn hebben we Bastiaan Koning, manager marketing en communicatie bij de Bonte Wever in Assen. Al jaren is het hotel en evenementenlocatie onlosmakelijk verbonden aan de TT. Vast onderdeel daarvan een eigen podium op het Doevenkamp. Bastiaan, leuk dat je er bent.
1: Ja, goedemiddag. Leuk dat ik erbij kan zijn.
0: Altijd, tuurlijk. Fijn. Hey, om met te beginnen bij het begin. Die band tussen de Bonte Wever en de TT, hoe is die ontstaan?
1: Nou, die lijntjes liggen eigenlijk al best wel lang. We hebben goede connecties met het festival en ook met het circuit. Twee jaar geleden zijn we voor de eerste keer aanwezig geweest bij het TT-festival met een horecapunt bij de stunts die daar toen werden gegeven, bij Action on Wheels. We hebben toen gezegd van we willen heel graag groter groeien. Dus we willen in de toekomst ook heel graag een eigen podium. Mm. En dat is dus voor dit jaar is dat voor het eerst gerealiseerd aan de Doevenkamp.
0: Ja, wat gaaf. Ik zei dat het al eerder was, maar dit is het eerste jaar.
1: Dit is ons allereerste jaar inderdaad dat wij een eigen podium echt op het City Festival hebben.
0: Oh, spannend.
1: Ja, dat was het zeker ook. Maar we zijn heel tevreden hoe de eerste twee dagen zijn verlopen. Dus we zijn heel tevreden.
0: Ja, want een korte samenvatting van de afgelopen twee dagen. Een paar hoogtepunten die eruit sprongen voor jou.
1: Ja, we hebben vrijdag hadden we echt de vuurdoop. Het concert dat we toen op het podium hebben staan was Q Music Foute Party. Met bijvoorbeeld Mental Tio die kwam draaien en als afsluiter hadden we Jannes. Gisteren was het eigenlijk een muzikale tijdreis van de 70s tot de 90s. Dus we begonnen bijvoorbeeld met de tribute bands van Boney en Daddy Cool. Daarna hadden we Henk Westbroek met Het Goede Doel hadden we er staan. En later op de avond hadden we Teaspoon, Two Brothers and Four Floor en June. Dus dat waren we echt in pump op de 90s.
0: Yeah.
1: En dat zijn eigenlijk een beetje de concepten die wij normaliter ook in de Bonte Wever hebben staan. Die hebben we dan vanuit de Bonte Wever dan naar de Doevenkamp gebracht, naar het festival.
0: Ja, leuk. Want het klopt dat de Bonte Wever naast dit podium, wat jullie nu dus voor het eerst gelukt is, eigenlijk altijd veel meer organiseren rondom de TT, toch?
1: Nou ja, alleen dit jaar, omdat dit zo'n groot project is, hebben we nu echt puur de focus op ons eigen podium.
0: Ja.
1: Maar goed, in de Bonte Wever gaat het natuurlijk zelf ook allemaal gewoon door. Want die zit natuurlijk helemaal vol met bezoekers van het festival en de TT zelf. Maar ook de teams en dergelijke overnachten heel veel in de Bonte Wever. Dus daar gaat het ook gewoon door. Maar op het festival is echt de focus echt op ons eigen podium.
0: Ja, maar het is dus inderdaad de Bonte Wever deze week staat gewoon in het teken van de TT, ook gewoon met alle gasten en iedereen die er komt
1: eigenlijk
0: kijken.
1: Wel, inderdaad. Ja, klopt.
0: Ja, leuk.
1: Een en al TT nu. Nou, dat geldt eigenlijk natuurlijk voor heel Assen, maar dat is bij de Bonte Wever niet anders.
0: Nee. En ben je zelf een beetje een TT-ganger, motorsportfan?
1: Nou ja, zeker. Ik zit morgen op de Winterdijk-tribune, dus ik ben zeker aanwezig. Goed is meer in ieder geval, want het is hartstikke warm.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben zeker liefhebber. En ook van het festival. Heel Assen staat natuurlijk op de kop dan. Dus dat geeft ook wel een hele bijzondere en leuke sfeer. Dus ik mag er graag bij zijn.
0: Ja, en als we dan even naar vanavond kijken. Natuurlijk, ja, voor veel mensen is dit de avond. Een paar dingen die er bij jullie uitspringen waar mensen zeker even moeten gaan kijken.
1: Nou, vanavond hebben wij het concept dat we altijd in het Bonte Wever staan, Legend of Rock, op het podium. Dat zijn zeg maar tribute bands van bekende rockbands. We beginnen even aan mijn hoofd met de tribute band van Guns N' Roses, daarna AC/DC. Maar eigenlijk is de headliner echt Stahlzeit, dat is de tribute band van Rammstein.
0: Oh ja.
1: Dus dat belooft heel spetterend optreden met vuur en explosies en noem maar op. Dus de mensen moeten daar echt even een kijkje komen nemen.
2: Hard rock.
0: Ja, dit is het zware werk dus.
1: Echt het zware werk vanavond.
0: Ja,
1: dat past ook wel een beetje bij de TT. Een beetje ruig, een beetje motoren. Dus
0: ja, hoort erbij.
2: Hoort er zeker bij.
0: Ja, misschien wel voor de mensen met de gevoelige oren goed om even oordoppen in te doen.
1: Er worden ook ballads en rustige nummers gespeeld door. Dus eigenlijk voor ieder wat wils.
0: Nou, geweldig. Okay. Hey Bastiaan, hartstikke fijn dat je even in de show kon komen en vertellen wat jullie allemaal te doen hebben. Gaat hartstikke leuk worden.
2: Succes vanavond.
1: Denk het wel. Kom allemaal langs.
0: Ja, bedankt.
2: Ja, hoi.
1: Helemaal goed. Oké.
0: Fijne dag. Wij gaan ook gelijk door, want als het goed is, Gerco Harms staat op het circuit en heeft weer een prachtige gast voor ons gevonden. Gerco, ben je daar?
2: Welkom, Gerco.
3: Ja. Ja, dankjewel Jos en Luc. Ik sta niet. Ik zit deze keer.
2: Zo.
3: Ik kwam bij de KNV de box binnen. En het is buiten nog steeds wel warm, moet ik zeggen. En ik kreeg een beetje het gevoel van, ja, het gaat wel heel veel over mannen. Ik moest iets meer met dames gaan doen.
0: Uitstekend.
3: Nou, ja. En ik heb haar gescoord. Ik heb hier naast mij zitten tweevoudig wereldkampioen motocross Lotte van Drunen.
2: Hallo.
4: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Lotte, hoe oud ben je?
4: Ik ben 18 jaar, ik word bijna 19 van de zomer.
3: Tweevoudig wereldkampioen motocross. Zo kennen wij elkaar natuurlijk al een beetje van de motocross. Hè. Ik zit natuurlijk op Besterbork en daar kennen we elkaar wat van. Maar ja, ik zei al van de laatste keer dat ik jou daar heb zien rijden, was volgens mij 85e zee. Toen ging er wat mis en het ging om het kampioenschap. Toen was jij verschrikkelijk boos.
4: Ja, dat is een tijdje terug. Als iets om een kampioenschap gaat en het lukt niet helemaal, dan is dat natuurlijk een teleurstelling. Nou heb ik me nu wel geleerd mezelf een beetje onder controle te kunnen houden. Maar ja, dat zijn wel bijzondere herinneringen.
3: Hey, en even naar het begin, hè. Hoe oud was je toen je de motor werd gezet? Want zo gaat het met papa's.
4: ik was 4 jaar op mijn 4e verjaardag. En een heel klein roze motortje. En daar is het allemaal begonnen.
3: En nu tweevoudig wereldkampioen.
4: Ja, bizar. Ook eigenlijk als je dan terugkijkt naar... Ja, je begint met het idee van leuk als hobby. En dat het dan door de jaren heen eigenlijk gaat uitpakken als een carrière. Dat verwacht je helemaal niet. En tweevoudig wereldkampioen als 2 maal de jongste ooit is natuurlijk iets heel bijzonders. En daar ben ik ook zeker weten trots op.
3: Ja, je was wereldkampioen in 24 en 25. Dus 24 was jij 16?
4: Net 17 toen ik de titel won. En vorig jaar net 18 toen ik de titel won.
3: Ja, dan ben je ook wel heel jong natuurlijk, hè?
4: Ja, dat is ook eigenlijk best wel bizar als je erover nadenkt. Kijk, de eerste vrouwelijke wereldkampioen, die was 18 en een paar maanden. En ja, ik was 17 en 30 of 31 dagen toen ik mijn eerste titel pakte. Dus dat is gewoon, dat gaat de geschiedenisboek in. En dat is iets bijzonders. En ik vind het altijd wel belangrijk voor mezelf om bijzondere dingen te doen. En het was ook wel echt mijn doel om de jongste ooit te worden. En dat ben ik nu.
3: Ja, heel stoer, heel stoer. Hey, en dit seizoen, hoe gaat het nu?
4: Helaas een niet zo'n goede start gehad. Ik ben ook in de tweede wedstrijd van ons kampioenschap uit de lucht gesprongen. Toen lag ik helemaal oud op de grond. En toen werd ik wakker en ik denk, ik moet verder. Toen heb ik nog wel doorgereden en wel een paar punten kunnen pakken. Maar daar had ik eigenlijk achteraf helemaal niks aan. En eigenlijk is mijn kampioenschap hier nu voorbij. Nou, en toen op de terugweg van die wedstrijd dacht ik eigenlijk bij mezelf, ik wil een nieuw avontuur. En toen ben ik gaan appen en rondbellen voor een plan voor Amerika. Ik wilde naar Amerika toe, dat ging ook beginnen. En dat plan, dat was eigenlijk 2 uur later kreeg ik een telefoontje dat het geregeld was. En ik stapte in het vliegtuig, ook nog niet zeker wetende of dat ik echt een motor zou hebben. Maar ik kwam eraan en alles stond er. Het was wel een moeilijk avontuur. Maar ik heb ook wel ook daar tegenslagen gehad. En dan moet ik eerlijk zeggen dat mentaal best wel zwaar kan zijn. Maar daar heb ik me goed overheen kunnen zetten. En ik heb daar gewoon op het podium gestaan. En ik denk dat geen één enkele andere vrouwelijke motocrosser dat in mijn situatie had kunnen doen.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Maar je zegt net van het seizoen voorbij. Als Herlings een keer van zijn motor valt of een keer uitvalt, een keer 0 scoren heeft, kan hij steeds wereldkampioen worden. Waarom is jouw seizoen dan voorbij na 1-0 scoren?
4: Helaas hebben wij bij het dameswereldkampioenschap maar 5 wedstrijden dit jaar. Vorig jaar 6. Dus het schommelt een beetje. Maar ja, we hopen natuurlijk dat het er meer zouden worden. En ja, als je dan 1 wedstrijd mist of 1 manche mist, dat is gewoon een te groot puntenverlies voor het aantal punten wat wij totaal kunnen halen. Dus eigenlijk heb ik de wereldtitel voor dit jaar uit mijn hoofd gezet. En gaan we er het beste van maken wat wel mogelijk is.
3: Nou, Amerika was al 1 doel. Die was natuurlijk al prachtig. Daarnaast Arnhem komt nog. De Nederlandse Grand Prix, daar rijden de dames wel.
4: Ja, Arnhem staat wel op mijn lijstje die ik echt graag wil winnen. Ik heb daar vorig jaar helaas niet kunnen winnen. Maar dit jaar is de bedoeling dat ik daar wel ga winnen. En ik ga ook nog tussen de mannen mee proberen te doen. In Lommel in België. Waar ik ook ontzettend naar uitkijk. En wat er nog meer op mijn pad komt, dat weet ik de komende weken.
3: Je hebt natuurlijk als klein meisje reed je tussen de mannen. Hè, maar op een gegeven moment wordt dat verschil wordt dan toch wel wat groter. Maar je hebt wel vaker op latere leeftijd MX2 bij de mannen gereden, toch?
4: Ja, ik heb dit jaar denk 8 punten gescoord tot nu toe. 2 jaar geleden toen ik 16 was ook al punten gescoord. Dus dat is allemaal heel bijzonder. En ik sta nou bijna bovenaan. Ik heb bijna de meeste punten die de dames ooit hebben kunnen halen. Dus dat is wel iets wat ik heel graag wil verbreken. En ja, ik ben nog zo jong dat ik daar eigenlijk nog tijd genoeg voor heb. Maar ja, dat wil ik zo snel mogelijk doen. En ik denk dat Lommel daar wel een mooie optie voor zou kunnen zijn.
3: Ja, nu zijn we hier op het TT-circuit in Assen met asfalt. Heb je wel eens op asfalt gereden?
4: Nee, nog niet. Zou ik zeker weten wel een keer willen proberen. Maar wie weet in de toekomst. Het is niet helemaal mijn ding. Ik ben natuurlijk meer van het zand, het diepe zand. Dus, wie weet.
3: Maar je gaat wel een keer proberen toch een keer op Assen te rijden?
4: Nou ja, als dat zou kunnen, zou dat ook zeker wel een droom zijn die uit zou komen. Ik vind het ook sowieso heel vet om te kijken. En ik denk als ik er zelf op zou zitten, dat ik niet weet wat me overkomt.
3: Nee, het is weer wat anders weer als motocross, hè. Hey, dankjewel voor dit moment en vreselijk veel succes in Arnhem.
4: Dank u wel, ontzettend bedankt.
3: Jongens, dit was Lotte van Drunen. Zoals ik al zei, tweevoudig wereldkampioen motocross. Dus ook motoren is best wel voor dames, hoor. Het is niet alleen maar heren.
0: Hey, Gerco, voordat we je laten gaan. Want jij bent een zeer ervaren motorrijder. Luc. Ja. Luc weet er ook het nodige van. Even voor mij als complete idioot op dit gebied. Ik snap dat in heel veel sporten dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn fysiek sterker. Dat is logisch, daar hoeven we niet over te hebben. Alleen, ik snap niet helemaal waarom het in de motorsport draait het toch om de motor, die levert toch de kracht. Dus waarom...
2: In de motorsport?
0: Ja, waarom is het... Ik snap niet, waarom maakt het uit of je een man of een vrouw bent, of je snel bent op een motor? Hebben jullie daar een logische verklaring voor?
3: Ik heb Lotte nog naast me zitten. Ik ga Lotte vragen. Lotte vragen in de studio van... Maar motocross, motorsport überhaupt. Waarom zo'n verschil tussen mannen en vrouwen? Die motor doet het toch?
4: Ja, dat is iets wat de mensen zeggen die er misschien iets minder verstand van hebben. Maar nee, het is ontzettend zwaar. Kijk, ik heb zelf nog niet op de weg gereden. Dus hoe zwaar dat vergeleken met motocross is, dat weet ik niet. Maar je moet je maar even voorstellen dat als je dan 25 tot 35 minuten met een hartslag van gemiddeld sommigen zelfs boven de 200 zitten. Nou ja, dan dat is wel zwaar. Dat kan ik je wel vertellen.
3: Ja, dat is zeker gelijk. Ik heb wel alle ervaringen. En ik denk als ik nu op mijn crossmotor op Westerbork een paar ronden zou rijden. Nou, ik denk twee rondjes, dan lig ik op apengamen. Nee, motocross is natuurlijk heel zwaar.
0: Yeah.
3: Het is bij de wegrace, hè, zoals bij de T bijvoorbeeld, is de motor wel iets meer bepalend, denk ik, als bij de motocross. Maar ook dit soort jongens. Kijk, hebben een Colin Feyer, hè, die heeft dan wat problemen met zijn schouder, met schouderblessure. Ja, dan red je het gewoon niet. Het is gewoon lood en loodzwaar. Het is niet maar wat mensen denken van, ah joh, hè, dat is in de Formule 1 natuurlijk ook zo. Denken mensen ook van, dat lukt ze wel. Hè. Ze rijden een beetje in de auto. Maar ja, als je kijkt hoeveel jongens, hoeveel vocht ze verliezen dan alleen al ineens op wedstrijd. Dus motorsport maakt niet uit. Het is best wel een hele zware sport.
0: Ja, het is ook gewoon fysiek uitdagend. Het is dus inderdaad niet wat idioten zoals ik zeg. Van ja, precies. Van je zit toch op een motor. De motor doet het werk. Er komt echt wel meer bij kijken dan alleen dat.
3: Er komt veel meer bij kijken. Ik had vanmiddag collega Diederik de Vries, heb ik nog een presentatie meegemaakt, hier ook in de box. En die zei van, kijk maar naar Colin Feyer. En die traint zoveel op zijn racefiets bijvoorbeeld. Als hij nu zomaar zou overstappen naar de racefiets in plaats van de motor, dan zou hij zelf misschien wel vooraan mee kunnen doen. Die jongen die trappen zoveel wattage. Die jongens zijn zo super fit. Dus het is niet gewoon een beetje motorrijden. Zeker niet.
0: Nee, nou geweldig. Hartstikke bedankt Gerco voor deze uitleg en het prachtige interview. Heel bijzonder. Je gaat nog niet van het circuit weg. Gelukkig, we spreken je over binnen een uurtje nog even een keer.
3: Ja, tot dan.
0: Hartstikke bedankt. Wij gaan eerst nog even naar Nickel for Goodbye van Raccoon. En dan zijn we bij je terug.

0: Nickel for Goodbye van Raccoon. Ja, niet voor iedereen is de TT een groot feest. Voor sommigen veroorzaakt het namelijk veel te veel herrie. Onze verslaggever Mark Koster sprak onlangs iemand die er een iets andere mening op nahield. We gaan even luisteren.
1: Corrie de Bruin.
2: Vertel.
1: 92 jaar.
2: Ja.
1: U zit in een revalidatiecentrum in Assen tegenover de kermis. Hoe erg is het?
2: Bedoel jij de kermis?
1: Ja.
2: Hoe erg is die kermis? Helemaal niet erg. Ik vind het, je hoort het, het is leuk. En het is niet altijd. Het zijn maar een paar dagen in een heel jaar. Nou, daar moet je niet over zeuren. Het is gewoon gezellig.
1: Maar dan bent u wel een totale uitzondering. Want u zit hier in een revalidatiecentrum.
2: Ja.
1: Heel veel mensen hebben er wel heel veel last van, hè, van die kermis voor de deur.
2: Ja, dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik niet. Want ik doe zelfs mijn oordoppen niet uit. Dus ik heb mijn gehoorapparaat in. En als ik die niet in heb, dan kan ik jou niet verstaan. Dus het zou een zalige iets zijn als ik er een hekel aan zou hebben om die dingen uit te zetten. Ik heb ze gewoon aan, jongen. En wie heeft er nou last van? Nou, en als jij er last van hebt, dan doe je mijn oordoppen in.
1: Maar vindt u dan dat die oudere mensen, u bent zelf ook op leeftijd, een beetje aan het zeuren zijn over geluidsoverlast?
2: Nou ja, weet je, zeuren, dat is dan weer zo negatief. Maar ik denk van, als je oordoppen hebt, doe ze dan maar uit. Dan hoor je het niet. En dan kan je ook niet zeggen van, het is zo'n lawaai. Die lui, die horen het niet, joh. Ze zijn allemaal zo doof als een kwartel.
1: Oh, dat is
2: het. Ja, wat dacht je, die hebben allemaal oorapparaten. En dan zitten ze te zeuren over dat het zo'n lawaai is. Allemaal onzin.
1: Ja, uw man zit heel hard te lachen. U komt hier op visite. Wat vindt u van de mensen die zeggen dat er geluid zich overlast is?
3: Nou, moet je eens luisteren. Mark is hier voor ons 70-jarig huwelijksinterview. En dan moet je luisteren. Ik bedoel, al die jaren heb ik zo min mogelijk mijn vrouw tegengesproken. Wat denk je dan van zo'n dag als vandaag? Helemaal niet. Hey, hallo. Ja.
1: Oké, geweldig, dankjewel.
0: Grijze man.
2: Dit is toch mooie muziek? Was het nou grijs muziek? Ja,
4: je hoort het nog een beetje op de achtergrond. Het is toch mooie muziek?
0: Ja, precies. En een zeer verstandig man. Spreek je vrouw niet te veel tegen. Zeker niet op je huwelijksdag.
4: Nee.
0: Mannen, nou,
4: ik zal het onthouden.
0: Ja, precies. Dank je. Ik neem hem ook mee naar huis. Hey mannen, jullie zijn allebei... Ik noemde je al TT-veteranen. Rudy bijvoorbeeld. Nou weet ik, normaal gesproken ontvlucht jij Assen echt?
5: Dat was mijn plan wel, ja. Maar ja, het was zo warm. We hadden echt een camping geboekt. En we zouden dus niet aanwezig zijn in Assen. Maar goed, het was nou zo heet. We hadden zoiets van, nou, dit is ook niet lekker. Nou, dan maar in het lawaai.
0: Ja, precies. Wat even voor de mensen die het niet weten. Rudy woont op een paar meter afstand van een van de drukkere TT-campings. Dus dat is gewoon vanaf woensdag is dat lawaai, motoren, vuurwerk, gebral.
5: Ja, nee, ik was gisteravond, ik lag in bed. Ik was nog druk aan het meezingen met Ramstein en zo. Dus ja. Ja, doe haast. Ja, toen was het in één keer stil. Het was tegen 00:30. En toen ging het volume toch wel wat naar beneden op de camping.
0: Oké, okay, toen was er iemand langs gelopen met van jongens even dimmen.
5: Ja, ja, waarschijnlijk dan.
4: En jij lag gewoon in bed.
5: Ik lag in bed, ja.
4: Okay. Ja, kan zijn dat
5: triple thermopane, maar nog kon ik meezingen.
4: Ja, ja.
0: Hey, en jij, Luc? Jij was wel van de TT?
4: Ik was wel van de TT, ja hoor. Ik heb ook jarenlang motor gereden. Wij gingen dan niet met de motor naar TT, maar omdat je dan ook wel eens iets wilde drinken onderweg.
0: Mm.
4: Nou, ik heb jaren gereden op de motor en daar altijd me heel prettig bij gevoeld. En dat vertelde ik ooit al eens een keer in een introductie van waarom is iemand op de motor nou een echte motor? Is geen coureur, maar waarom zit je op de motor? Wat voor gevoel is dat nu?
0: Mm.
4: Toen heb ik dat vertaald zo van als je een motor hebt en het maakt niet uit wat voor type het is. Je doet je pak aan, je zet je helm op, dan is het net of je even in een andere wereld stapt. En die andere wereld, die geeft je wat mogelijkheden.
0: Mm.
4: Kun je die gashendel opendraaien. Niemand zegt er dan iets van. Of er is wel iemand in de buurt die van het lawaai niet kan slapen. Maar dat, hebben die helm op, ze zien je toch niet. Want jij
5: je bent snel voorbij, wou je zeggen.
4: Ja, maar...
5: kan je kenteken niet zien.
4: Je bent het niet zelf. Je bent die ondeugende qua jongen in je.
0: Oké.
4: Hoe oud je ook bent, hoe jong je ook bent, als je de motorfiets stapt, dan gebeurt er iets met je.
0: Oké. En
4: al die mannen die nu naar het circuit gaan, 98% daarvan heeft datzelfde gevoel.
0: Ja? Dat is het geheim volgens jou?
4: Dat is het geheim.
0: Weet je, een andere identiteit neem je aan eigenlijk.
4: Ja, want jij bent de motorrijder. Jij bent een van die velen die hard rijden en gek doen en enzovoort enzovoort.
0: Ja.
4: Ook al ben je niet zo, maar toch val je eronder.
0: Ja, precies.
4: En dat is een heerlijk gevoel dat je bij zo'n club hoort. Heerlijk, hè?
0: ik vond het wel grappig. Ik reed hier vanochtend in Assen in. Een uurtje of 9 zal het zijn geweest. En dan zie je allemaal al van die clubjes. Clubjes, en volgens mij zijn er veel mannen, denk ik dan. Ja. Maar inderdaad, 5-6 mensen die dan waarschijnlijk ook een beetje voor de hitte aan. Die waren al op weg, die waren al een beetje aan het toeren. Waren mij aan het inhalen met veel te snel, want ik zat gewoon keurig op de cruise control op 100 kilometer. Zo braaf ben ik wel.
4: Ja, maar dat, als motorrijder dan heb je iets anders. Heb je een andere gedachte.
0: Kijk.
5: Ja, muziekje is op.
0: Oh, het muziekje is op.
5: Muziekje. Nou. Ja, ik heb 5 uur op de klok.
0: Tijd voor nieuws dan.
4: Dan is het tijd voor nieuws.
5: Ik ga benieuwd. Ja, gewoon afgelopen.
4: Gewoon dat, doen we dat toch.
6: Dit is Omroep Assen. Met het nieuws van 5 uur.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Ronkende motoren, knallende feesten, de TT is in volle gang.
9: En maat is erbij.
8: De beste analyses, de leukste sfeerverslagen.
9: De TT volg je natuurlijk bij maat.

0: The Script Hall of Fame. Welkom terug bij de grote TT-show van Omroep Maat. Aan de lijn een hele bijzondere gast. Arjan van der Burg, vrijwilliger en penningmeester bij de stichting Riders for Health. Arjan en een...
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag Arjan, daar was je al. Ik was je nog even aan het aankondigen.
1: Nou,
0: ga
1: rustig door.
0: Nou, hartstikke goed. We pakken hem gewoon weer op. Arjan en een enorme groep vrijwilligers samelen geld in waarmee de gezondheidszorg in Gambia wordt ondersteund. Arjan, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, heel goed, fijn. Je hebt er gewoon heel veel zin in, dat zien we graag.
1: Altijd.
0: Nou, super. Hey, ik laat het jou even zelf introduceren verder. Waarvoor zamelen jullie precies geld in?
1: Wij zamelen geld in om het transport voor de gezondheidszorg in Afrika, zeg maar, beter te maken. Want dat was, tot en met de jaren 90 was het echt een drama. Er was, zeg maar, gewoon in heel Afrika eigenlijk geen medisch transport. Zoals ambulances en dergelijke voertuigen, ja, die hadden ze allemaal niet. Dus dat was allemaal heel lastig. En wij zijn ooit halverwege de jaren 80 begonnen met 5 motorfietsen. Dat was toen in het kader van UNICEF. En dan samenwerk je dan met motocoureur Randy Memola. Mm, okay. En daar is, zeg maar, Riders for Health uit ontstaan. En de Nederlandse tak, de Riders for Health Benelux, heeft zich vanaf eind jaren 80, zeg maar, bezighouden met name in Gambia.
0: Oké. Okay. En verzorgen dus medisch transport specifiek voor Gambia?
1: Ja, dat klopt. We zijn zeg maar in de jaren 80 met 5 motorfietsen begonnen. Dus we zijn vanuit de motorsport ontstaan, dus vandaar de motorfietsen.
0: Ja.
1: En we zijn, zeg maar, tot net de jaren, eind jaren 2000, hebben we eigenlijk alleen maar motorfietsen gedaan. En vanaf dat moment vroeg de overheid in Gambia ons van, ja, kunnen jullie ook andere voertuigen leveren?
0: Mm-hmm.
1: En vanaf dat moment zijn we, zeg maar, de leasemaatschappij geworden voor alle medische transport in het land.
0: Oh, wauw. Dus eigenlijk als je in Gambia in een ambulance ligt of via een motorfiets geholpen wordt, dan is dat geregeld via jullie?
1: Ja, we hebben motorfietsen, we hebben, zeg maar, zijspannen waar in het zijspan, zeg maar, een brancard opgelegd kan worden.
0: Ja. Yeah.
1: We hebben inderdaad ambulances voor de gewone wegen. En we hebben in de tussentijd hebben we ook speciaal ontwikkelde tuk-tuks die dus in het slechte landschap zwangere vrouwen kunnen transporteren. Maar dat kan niet met heel veel hobbels en dergelijke, want dat is niet zo handig. Dus die zijn daar speciaal weer voor omgebouwd.
0: Ja, wat bijzonder. Oh. Want ik kan me voorstellen dat er grote delen van Gambia zijn die met de auto eigenlijk niet te bereiken zijn. Dus dat je eigenlijk wel een motor moet gebruiken om daar... Ja. Op een redelijke tijd te kunnen komen.
1: Dat klopt. Er lopen 2 snelwegen, zeg maar, van de westkust naar de oostkust, bovenlangs en onderlangs. Maar alles daarbuiten is, zeg maar, zandpad of gewoon een hobbelpaadje.
0: Ja, ja, en dan ben je dus aangewezen op, nou ja, misschien een paard en anders de motor.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Hey, en klopt, ja. Als ik me niet vergis, jij staat op het circuit met een stel andere vrijwilligers. Wat doen jullie daar precies om geld op te halen?
1: Nou, wij zijn begonnen ooit met de helmgarderobe op het TT-circuit. Daar hebben we in tussentijd hebben we daar 2 van. Onder de hoofdtribune, dat is de allergrootste, zeg maar. En we hebben nog een kleine op de Stekkerwal, dat is de zuidkant van het circuit. Daar kunnen mensen dus hun helmen en hun pakken inleveren. En kunnen ze het eind van de dag dan weer ophalen. En sinds een jaar of 10 zijn we ook met merchandise begonnen. Wij verkopen, zeg maar, overjarige TT en andere MotoGP-wedstrijden merchandise. Alleen wij zijn de enige organisatie die dat mogen verkopen, omdat wij intussen het officiële goede doel van MotoGP zijn geworden.
0: Kijk.
1: Ja. Dus ja, en anders werd, zeg maar, vanwege de rechten werd die kleding altijd vernietigd. En omdat we nu het officiële goede doel zijn, mogen wij dus die overjarige t-shirts verkopen.
0: Oh, fantastisch. Dus enerzijds de fans die iets willen hebben wat eigenlijk al uit de roulatie is, kunnen nog bij jullie een slag slaan.
1: Ja.
0: En het
1: ja.
0: is voor het goede doel. En dingen worden niet vernietigd, dus ook nog een stukje duurzaamheid.
1: Ja, klopt.
0: Nou,
1: ja.
0: Dus een prachtige drieklapper dan, lijkt me.
1: Ja, zeker. Ja. Daar zijn we ook heel blij mee, hoor.
0: Ja, prachtig. Hey, en motorliefhebbers in het algemeen, je hebt dus vaak veel met ze te maken. Is dat een beetje een vrijgevige groep?
1: Ja, ja. Dat zijn onze ervaringen wel. De meeste mensen denken, het zijn allemaal een beetje aparte mensen.
0: Mm.
1: Maar dat valt heel erg mee. En helemaal met de TT, want dan is het publiek natuurlijk zo ongelooflijk breed. Dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Kijk, de helm gaat erop. Dat maakt voor mensen niet uit voor welk doel het is. Want ze willen gewoon hun helm en hun bak kwijt.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor, bijvoorbeeld voor de verkoop van de merchandise is dat wel heel vaak. Dat we inderdaad ook de funfactor krijgen. Dat mensen zeggen, ja, we kopen gewoon altijd bij jullie shirts. Omdat alles wat jullie daarmee verdienen gaat gewoon naar het goede doel.
0: Ja, prachtig. Hey, en met hoeveel vrijwilligers reizen jullie nou... Oh, volgens mij kwam er even iets langs gereden. Ik begin even opnieuw. Met hoeveel vrijwilligers reizen jullie nou af naar Assen en staan jullie op het circuit?
1: Op de twee hoofddagen van de TT, zeg maar de zaterdag en zondag, staan we gemiddeld met 35 tot 40 mensen.
0: Oh, kanonnen. Dat is een beste groep vrijwilligers. Ja. Er zijn echt heel veel mensen die bereid zijn om een vrije weekend en ook nog natuurlijk het raceweekend op te geven voor dit goede doel.
1: Ja, dat klopt. Dus alleen wij merken ook, net zoals als andere mensen die met vrijwilligers werken, het wordt wel steeds minder en steeds moeilijker om nieuwe mensen te krijgen, zeg maar.
0: Oké. En ik weet dat het in veel stichtingen dat er ook een stukje vergrijzing optreedt. Is dat bij jullie ook een issue?
1: Ja, dat klopt. Dat speelt bij ons ook heel erg. Dus ze proberen inderdaad wel heel veel jonge mensen bij te krijgen, maar dat is gewoon heel erg lastig.
0: Ja, nou dan bij deze geef ik je even de gelegenheid om even een minuut, misschien minder van een minuut, even een pitch te houden. Waarom is juist dit project de moeite waard om je als vrijwilliger voor in te zetten?
1: Nou, we hebben gewoon een hele, hele enthousiaste club die bij alle grote evenementen op het circuit, zeg maar, samen dat geld binnenhalen. En met name dat groepsgevoel en met z'n allen gewoon dingen doen. En dan ook nog eens een heel goed doel steunen. Dat maakt het gewoon leuk. En je komt natuurlijk gewoon heel vaak op het circuit.
0: Ja. Prachtig. Nou, ik bedoel, wie wil dat nou niet? Luc, voel jij je al geroepen?
1: Dat lijkt mij ook.
2: Ik voel me wel een beetje aangesproken eigenlijk.
0: Nou ja.
2: Hey, maar op hoeveel staan jullie alleen op het circuit in Assen? Of heb je nog meerdere plekken waar je dit soort dingen kunt activeren?
1: Nee, we hebben in het verleden ook de merchandise verkoop in Engeland gedaan tijdens de MotoGP.
2: Ja.
1: Alleen ja, vanwege de Brexit was dat allemaal moeilijk, want dan zit je allemaal met invoerrechten, uitvoerrechten. Oh. Dus dat was te ingewikkeld gewoon.
0: Ja, okay. Jammer.
1: Dus eigenlijk doen we nu alles vanuit het circuit, zeg maar. En dat heeft ook deels te maken dat we inderdaad niet genoeg vrijwilligers krijgen om op andere plekken ook nog te doen. In het verleden deden we ook nog wel eens IJsspeedway en wel andere evenementen ook in het land. Maar dat is gewoon bijna niet meer te doen.
2: Nee.
0: Ja, jammer.
2: Maar goed, dat is voor de vrijwilliger op zich, die zich dan kan gaan aanmelden, is het wel een uitdaging om een plekje te vinden waar ook verder in Nederland daar een beroep op kan worden gedaan.
1: Ja, we hebben vrijwilligers die ook inderdaad uit het midden en het westen van het land komen. Dus die komen dan gewoon voor een paar dagen hier naartoe.
2: Ja.
1: En we regelen dan meestal even een campingplekje en dan blijven ze hier gewoon een paar dagen.
2: Ja.
0: Nou, mooi. Dus
1: dat is altijd wel te regelen.
2: En ondertussen krijg je ook nog een beetje mee van de races.
1: Nou, met de team is het allemaal wat afgeschermd, zeg maar. Dus dat is wat lastiger, maar je krijgt altijd wel wat mee.
2: Ja, oké, want dat is voor die...
1: Het geluk dat zeg maar tegenover de helm gaat erover, staat meestal in ieder geval een groot scherm. Dus dan krijgen de race op zich altijd wel mee.
2: Ja, en je zegt van een helm gaat erover, maar ik hoorde je net ook zeggen dat je daar ook pakken hebt hangen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Met warme dagen dan kun je ook je pakken en laarzen kun je bij ons inleveren.
2: Oké, en jullie passen daar goed op?
1: Ja, wij passen daar heel goed op. Ja, daar kan het verder niemand bij, behalve wij.
2: Oké.
0: We wachten weer even op de...
2: Ja.
0: Ja, hartstikke goed.
2: Je kwam er één langs.
0: Ja, precies. Dat was er weer één. Hey Arjen, wat een prachtig project.
2: Ja, absoluut.
0: Ik hoop dat jullie nog dit weekend ontzettend veel ophalen voor dit prachtige doel. En natuurlijk hopelijk dat ook iemand dit hoort en denkt, dat is de club voor mij, daar wil ik me bij aansluiten.
1: Ja, en als mensen inderdaad meer willen weten, kunnen ze altijd even kijken op onze website www.riders.nl.
0: Geweldig. Arjen, hartstikke bedankt. Fijn dat je even tijd hiervoor had en veel succes nog.
1: Geen probleem, dankjewel.
0: Wij gaan verder met Train Drive-By.
3: Welkom op de camping.

0: Train Drive-By. En daar zijn we weer. We hebben ondertussen ook verbinding met onze verslaggever op het circuit, Willem-Jan Koops. Willem-Jan, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bedankt. Hey, beginnen bij het begin. Lijkt me altijd een goed idee. MotoGP en de sprintrace. Laten we beginnen met de sprintrace. Kan je die even toelichten? Want ik ken het concept een beetje, maar hoe werkt dat precies bij de MotoGP?
1: We doen even nog even één klein stapje ervoor.
0: Oké, ja.
1: Ook de MotoGP heeft gewoon een tijdtraining op zaterdag. En ook een Q1 en Q2. Mm-hmm. En daar was het Jorge Martin die de pole position pakte.
0: Ja.
1: En dat was wel heel bijzonder voor hem, want hij is de wereldkampioen van 2024. Hij heeft een heel moeilijk 2025 gehad. En dat is voor het eerst in 616 dagen dat hij de pole position pakte. Dus dat was voor hem een mijlpaal.
0: Wow.
1: Hij zei ook in een interview dat pole position pakken op Assen, dat moet je ook in je carrière hebben meegemaakt. Dat is hem nu gelukt. Dus een dolgelukkige Martin. En toen was het om 3 uur tijd voor de sprintrace. Kijk, de sprintrace, dat is een verkorte wedstrijd. Dat is een wedstrijd van meestal een minuut of 20.
0: Mm-hmm.
1: Dat doen ze nu sinds, ik meen, 3 jaar. En het is een beetje net zoals in de Formule 1. Af en toe hebben ze een sprintrace. En hier is die structureel erbij.
0: Dus okay.
1: De coureurs hebben op een seizoen van 20 wedstrijden 20 sprintraces. Dat betekent dat ze 40 keer moeten starten. En ook daar zijn de meningen over verdeeld. Want coureurs zeggen van ja, ho eens even. Dan moeten we een keer zoveel wedstrijden rijden. En alle risico's van dien. En die hebben we liever niet. Maar ik denk dat commercieel gezien is het voor de organisator wel heel belangrijk. Want het trekt natuurlijk extra mensen op zaterdag.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk niet dat ze er nog vanaf komen. En dat is dus op zaterdagmiddag de sprint.
0: Ja. En jij als liefhebber, blij met die races dan? Of snap je de coureurs wel?
1: Nou, ik snap de coureurs ook wel goed. Kijk, een sprintrace, omdat het een kort wedstrijd is, zijn de punten ook alleen voor plek 1 tot 9. En het is de helft van een normale aantal punten.
0: Oh.
1: Dus ik snap heel goed dat die coureurs zeggen van wij lopen wel ook dan dat risico. En het is natuurlijk ook, je moet je voorstellen, als je een race hebt van 20 rondjes, dan kun je rustig je race opbouwen. Kun je een beetje met je bandenmanagement bezig. Kun je rustig kijken om voor te komen. En in de sprint is het is maar 30 rondjes. Dus iedereen, of 13 rondjes. Dus iedereen gaat gewoon vanaf kiet af aan vol erin. En ja, dat maakt ook de kans op valpartijen meer. Dus ik snap de coureurs wel. Alleen het is voor het publiek is natuurlijk wel prachtig dat je die jongens gewoon een extra keer ziet rijden.
0: Ja, ja, tuurlijk. Hey, en je had het er al even over de kwalificatie. Was vandaag, vielen daar nog andere dingen op?
1: Ja, ik vond het wel heel opvallend. Je hebt Carl Crutchlow, dat is een 40-jarige Brit. Die valt in bij LCR Honda, dat is een oude team. En dit is nu de derde wedstrijd dat hij invalt voor de geblesseerde Johan Zarco. En er was vorige week wat tumult van mensen zeiden van ja, hij zit zo ver af van het niveau van de rest. Omdat hij heeft 2 jaar niet gereden. En dat zag je gewoon in de rondetijd heel erg.
0: Mm.
1: Hij zat steeds 2 seconden achter de nummer 1 en laatste. En het is dit weekend zo waar dat hij binnen 2 seconden van de nummer 1 zit. Dus hij staat nog wel in de achterhoede, maar wel heeft de aansluiting met de rest gevonden. En wat het extra leuk maakt, is hij werd gebeld door het team van wil je bij ons invallen? En hij had eerst zelf zoiets van ja, ik heb er geen zin in en ik doe het niet. Toen kwam hij thuis en toen vroeg zijn vrouw van hey, ben je nog gebeld door het team? Hij zei ja. Hij zei, ga je doen? Nee. Ze zei, nou, ik heb toestemming gegeven. Ga lekker rijden. Ook leuk, is ook leuk voor de dochter. Kan ze het ook zien hoe papa aan het racen is. Dus hij is er nu voor het derde weekend weer bij.
0: Oh.
1: Dat vind ik dus persoonlijk wel een prachtig verhaal.
0: Ja, ja. Wat geweldig.
2: Ik ook.
0: Ja, en dat wel grappig dat dan dat team dus ook weet van we kunnen het wel bij hem vragen, maar het is eigenlijk slimmer om het gewoon rechtstreeks via zijn vrouw te regelen. Dan weten we zeker dat hij er niet onderuit komt.
1: Klopt. Als we die gewoon aan boord hebben, dan krijgen we Carl er wel bij. Dus dat was, toen ik dat las ook, dat artikel daarover, vond ik, ja, ik vond het prachtig.
0: Ja, ja, prachtig. Geweldig. Ja, er zitten natuurlijk zoveel verhalen achter dit soort evenementen. Dat is fantastisch.
2: Ja.
0: Hey,
1: en dan moeten we het ook even hebben over de sprintrace zelf. Want er is geraced en Raúl Fernández kwam over de finish als winnaar. Gevolgd door Ayo Gura, zijn teamgenoot. Dat is voor het team de eerste keer dat ze een 1-2 hebben in een sprintrace. Fabio Gian Antonio werd derde. WK-leider Marco Bezzecchi werd vierde. Martin, de nummer 2 in het WK, werd vijfde. En Marquez werd zesde. Dus Bezzecchi doet, nadat hij eigenlijk het hele weekend al snel is, nu ook weer goede dingen in de punten. Het zijn maar 3 punten die hij wint, maar op een WK van 20 races. Elk punt telt. Dus ik denk dat Bezzecchi wel de mentale winnaar is van vandaag.
0: Ja, mooi. Hey, en morgen natuurlijk de grote dag, kan je wel zeggen. Hoe kijk jij daar naar uit? Verwacht je bijzonderheden? Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, ik ben vooral heel blij dat... kijk, de afgelopen 2 wedstrijden was Marc Marquez niet te kloppen door de concurrentie. En ik was er een beetje bang voor. Marquez kan ook goed op assen. Dat we het hier ook weer zouden krijgen. En ik vind het dus tot nu toe heel mooi om te zien dat het een heel gemêleerd gezelschap is aan de kop. Dus ik denk dat de MotoGP morgen ook een hele mooie wedstrijd kan worden. En het zou mij niet verbazen als Ayo Gura, de Japaner, dat hij nog wel eens kan gaan voor zijn eerste MotoGP-zege ooit. Want hij is de laatste weken zo sterk en zit nu ook het hele weekend weer erbij. Hij rijdt goed. Dus ik denk dat we daar nog wel eens misschien door kunnen worden verrast.
0: Ja, oké, dus dat is eentje om in wat dat betreft in de gaten te houden.
1: Ja, ik zou die wel als Dark Horse erbij zetten.
2: Dark Horse.
0: Hartstikke mooi. Hey, en we gaan het er niet lang over hebben, maar vandaag was het ook een iets koelere dag. Was het ook, was dat merkbaar op de tribunes? Was het minder erg dan gisteren?
1: Ja, je zag minder paraplu's en parasollen. Ik was even achter de tribune geweest, toen sprak ik wat mensen. Zeiden dat het een stuk beter te doen was dan gisteren. En nou ja, die kijken ook weer uit naar morgen. En die zeggen ook van ja, morgen als het goed is nog weer iets koeler.
2: Ja.
1: Dus ja, het moet een hele mooie dag worden.
0: Nou, geweldig. Hey, Willem-Jan, hartstikke fijn dat je het even voor ons allemaal volgt en samenvat. Dat helpt mij in elk geval enorm.
2: Ik heb nog één vraag. Ja.
0: Oh ja, Luc komt er nog in.
2: Ik wil nog graag weten hoeveel verschillen zit tussen de eerste 10 rijders.
1: De eerste 10. Nou, dat is in de MotoGP is dat wat groter altijd. Dus er zat tussen de nummer 1 en nummer 10 zat in de wedstrijd 9,5 seconden.
2: Okay.
1: Dat klinkt niet veel, maar dat is in de MotoGP best wel wat.
2: Ja.
1: Dan verlies je toch wel veel in het zijn 13 rondjes en dan is het best wel een gat. Maar voorin aan de kop van het veld was het mooi compact. Ja, en dat is toch wel het mooiste natuurlijk in een wedstrijd, dat het aan de kop compact is.
2: Juist. Daar gaan we naar kijken.
0: Hartstikke goed. Super. Willem-Jan, bedankt.
2: Dankjewel.
0: Morgen voor de grote wedstrijd zijn we er gewoon weer bij. Fijne dag, hè?
1: Yes, tot morgen.
0: Hoi.
1: Hoi. Hoi.
0: En dan gaan wij naar Brian Adams, Summer of 69.
3: Ronkende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
4: En Maat is erbij.

0: Bryan Adams, Summer of 69. En nog altijd op het circuit voor ons verslaggever Gerco Harms. Hoe is het daar, Gerco? Hou je het een beetje vol?
1: Zit je in de auto?
0: Ja. Ja.
2: Nou, dit was het perfecte moment om even naar mij door te schakelen. Ja. Nou, live was live. Kan niet. Je hoort dat de Red Bull Rookie Cup race 1 komt net weer voorbij. Ja. Dus moeten we even rustig zijn. Ja, weet je, jullie zeiden natuurlijk van meiden motorsport. Hoort er ook wel een beetje bij natuurlijk. Nou ja, ik heb natuurlijk donderdag op de camping al oma van 75 voor de microfoon gehad. Net Lotte van Drunen. En ik ging dus daarna even achter de hoofdtribune kijken. En ik kwam gisteravond in Assen al in het VVV-kantoor. Al wat shirts tegen van motormeiden.
0: Mm-hmm.
2: Sta ik hier achter de hoofdtribune bij de motormeiden checkpoint.
1: Zo.
2: Motormeiden checkpoint. Ik moest wel motormeiden zeggen, heb ik gehoord. Dus ik heb het nu al 3 keer gezegd. Ik sta naast
3: Davy
2: en
3: Celine.
2: En jullie zijn van de motormeiden.
3: Klopt helemaal. Ja. We staan hier vandaag bij het TT Checkpoint om een beetje ervoor te zorgen dat iedereen een mooie plek heeft om rustig langs te komen als er bijvoorbeeld iets aan de hand is. Dus even inchecken met alle gebeurtenissen die er vandaag zijn. Dus als er bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag is of je moet even rustig ergens zitten, dan kan je bij ons langskomen en dan bieden we je de ruimte en plek daarvoor. En we hebben genoeg luisterende oren hier zitten.
2: Maar nu... Ja, lijkt het wat alsof dat voor dames is, maar ik heb begrepen, dat is niet waar.
4: Nee, motormeiden voor vandaag is voor iedereen. Zeker.
2: Dus mannen, vrouwen, alles daartussen, alles kan langskomen.
4: Zeker, ja.
2: En hadden jullie het druk vandaag?
4: Gelukkig niet. Nee, viel wel mee. Ja.
2: Ze komen even voorbij gereest. Kom ik daar wel overheen, heren, of niet?
0: Het is fijn dat je af en toe even wacht. Want als ze zo dichtbij zijn, dan is het wat ingewikkeld. Maar dank je.
2: Ja, live als live kan niet. Hè? Nee. Helemaal geweldig. Maar goed, het is dus niet alleen maar voor meiden. Maar jullie zijn hier vandaag voor iedereen. En jullie zijn morgen ook nog?
3: Ja, klopt. Morgen zijn we hier ook. We staan eigenlijk gewoon ook achter de hoofdtribune. We zijn niet te missen naast de EHBO. Dus als iemand een plekje moet hebben, dan zijn we hier zeker nog aanwezig.
2: Hey, en buiten dat, hè? Buiten nou dit checkpoint hier, waar staat de rest van het jaar motormeiden voor?
3: Ja, we proberen gewoon een mooie groep te organiseren om te laten zien dat in de motorsport ook gewoon vrouwen, meiden aanwezig zijn en een plek op eisen. Dat we gewoon met z'n allen rustig ritten kunnen organiseren en rijden in alle rust gewoon eigenlijk. Een beetje leuke ritjes met z'n allen, giebelen. Praten voornamelijk. Dat wil de man vast niet hebben tijdens hun ritten. Dus dat kunnen we met z'n allen lekker gewoon theekrantje houden.
2: En wat organiseren jullie dan allemaal in het jaar?
4: Er worden ritten met elkaar georganiseerd. Ze organiseren ook vakanties. Volgens mij gaan ze dit jaar ook nog naar Frankrijk.
3: Dolomieten.
4: Er worden ook bochtentrainingen gehouden door het hele land heen. In onze ervaring is dat vaak wat verder weg vanaf hier. Maar het is het hele jaar door. Het hele seizoen.
2: Oké, maar het is ook dus niet alleen maar voor de motortoertochten, begrijp ik, maar ook proberen wat meer dames in de motorsport te krijgen?
4: Ja, zeker. Ja. Wij spreken heel veel mensen aan van, hey, ben je oké? Okay? Er
1: komt weer een rondje voorbij.
2: Ja.
4: Wij hebben heel veel mensen hier langs gehad, dus dan maken we daar gewoon een praatje mee. En we hebben hier flyers liggen die we hebben meegegeven. Dus wij proberen heel veel... Nou ja, bij de ritten zijn het altijd dames. Daar heel veel bij te betrekken. Of ze wel of geen motorrijden.
2: Oké. Nou, dank jullie wel. Ik vind het leuk om de motormeiden... Dat is al de 5e keer ontmoeten hebben. Ja, had ik beloofd.
3: Bij 6 krijg je bingo.
2: Bij 6 bingo. Oh, dan moeten we nog even doorgaan. Hey, dames, hartelijk dank hiervoor.
4: Dankjewel.
3: Dankjewel. Veel plezier.
2: Hey, wat ik wel grappig vind, heren. Ik moet echt iedere keer denken nu aan het nummer. Dat staat op het album 50 jaar TT Assen. Ik weet niet meer wie dat toen geschreven heeft. Maar er is een TT-nummer. En dat gaat op een gegeven moment zo van... waar blijven ze nou, Mr. TT Jaap Timmer? Daar komen ze weer aan. En dan hoor je ze ook die motoren... voorbij komen.

0: ik echt aan denken tijdens dit interview.
1: Ja, dat was ook echt zo.
2: Helemaal geweldig.
3: Ja.
2: Maar wat ik ook wel even wil zeggen over de warmte nog even. Ik hoorde net Willem-Jan zeggen dat het meeviel vandaag. Maar de geluiden van mijn kant, wat ik allemaal hoor, is dat mensen juist warmer vonden. Want het is wat drukkender. Dus iedereen heeft het heftiger dan gisteren. Gisteren was het gewoon heel heet. Mm-hmm. Maar vandaag is het drukkend, waardoor... Ja, ik heb gewoon geen droge mensen gezien, denk ik.
3: Okay.
2: Dus iedereen vlucht ook gelijk van de tribune af naar die tijd. Dus ja, ik heb het geluid achter de hoofdtribune dat mensen het eigenlijk wat heftiger vonden allemaal.
3: Okay. Ja. Hangt er misschien inderdaad ook net vanaf misschien nog wel waar je zit, kan ik me voorstellen.
2: Dat denk ik ook.
3: Ja.
2: Dat denk ik ook.
3: Maar ja. Het ja. Loopt dus in elk geval het heel snel leeg daar, ook begrijp ik, als de grote races geweest zijn.
2: Ja, weet je, ik sta achter de hoofdtribune hier en er lopen nog genoeg mensen door. Maar ik heb een foto naar de redactie gestuurd van eerder vandaag. Heb ik een foto van bovenaf gemaakt. Ja, dan is het gewoon, dan kun je echt letterlijk over de koppen lopen. Ja, dat is nu niet meer zo. Kijk, de diehards blijven zitten voor de Harleys en de Red Bull Rookie Cup. Mm-hmm. Die hebben net allebei hun eerste race gehad. Hè, maar het grote publiek gaat dan wel gelijk weg, ja.
3: Ja. Hey, ik was nog wel even benieuwd. Die Harley Cup... Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Want dat, van die Harleys die ken ik als die...
1: Ze maken lawaai.
3: Ja, ze maken lawaai en volgens mij ze gaan niet heel erg hard, toch? Dat is een beetje misschien dat ik me hier heel impopulair mee maak. Maar het is een beetje voor mannen die op een bepaalde leeftijd zijn. En vooral het om de image geven meer dan om de motor. Maar klopt dat een beetje?
2: Nou, dat denk ik niet, want het zijn niet zomaar de Harleys van de straat af. Het zijn echt wel zwaar opgevoerde Harleys.
3: Okay.
2: En, en ze gaan ook wel serieus hard, hoor. Kijk, het wordt de baggers genoemd, hè. Er zouden tassen aan zitten. Nou zitten gewoon koffers aan de zijkanten. En ook deze mannen gaan er serieus hard mee, hoor.
3: Okay.
2: En ik verwacht eigenlijk... Ik had bij de persconferentie hier in mei... heb ik nog een interview gehad met Michael van der Mark. En die was ook gevraagd, en dat is een superbike-coureur... om daaraan mee te doen. Maar goed. Hij moest invallen in Arcon, dus hij kon niet. Maar het wordt ook serieuze coureurs opgezet, hoor. Dus het is, het is wat heftiger als wat iedereen denkt.
3: Ja.
1: Dus ik dacht eigenlijk dat het gewoon een beetje agendavulling was of zo.
2: Nee, dat denk ik zeker niet. Want ik heb ook gevraagd van, joh, waarom... De diehard TT-ganger zegt van, jongens, vroeger hadden wij de C-span.
1: Ja.
2: Ja, en dat vindt dat iedereen dat eigenlijk wel terug moet komen. En ik heb het ook bij Benny Strooyer vorige week gevraagd. Maar Benny zegt ook van, ja, weet je, dat heeft gewoon met geld te maken. En ik zeg, maar waarom zetten ze dan wel die Harleys hier neer en dan bijvoorbeeld niet de zijspannen?
1: Ja.
2: Want ook die hebben gewoon serieus een goed gevuld startveld. En dan, ja, dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik kijk naar die Harleys hier, voor mij waren er 9 of 10. Dus ja, het is leuk om een keer te zien, maar van mij hoeft het niet.
3: Nee. Want nou goed, jij weet dat ongetwijfeld en anders weet Luc het misschien. Is wat dat betreft het circuit ook toch een beetje aan het experimenteren? Kijken van de tijden zijn misschien wat veranderd. Wat werkt wel? Waar willen mensen voor komen kijken? Is dat ook wat gewoon speelt?
2: Nou, ik denk dat dit niet... De TT-circuit heeft hier niet zoveel in te mengen, denk ik. Dit is gewoon Dorna die bepaalt. We hebben nu de Red Bull Rookie Cup hier. Die hebben we natuurlijk al vaker hier gehad. Daarnaast heb je nog wel eens wat vulling eromheen van Nederlandse klassers. Maar dat gebeurt gewoon niet meer. En ik denk dat dit wel een Dorna-dingetje is geweest. Ze reden in Amerika, zaten ze er ook bij in het programma. Dus ik denk dat het gewoon een Dorna-dingetje is.
3: Ja. En even voor de luisteraar. Dorna is de overkoepelende... de eigenaar eigenlijk, toch?
2: Ja, dat is de organisator achter de MotoGP, ja.
3: Ja, precies. En die bepalen uiteindelijk wat er aan evenementen, aan races gehouden wordt.
2: Ja, kijk, alles gaat om geld, hè, dus dit ook weer.
3: Ja, tuurlijk. Zo is het wel, helaas. Ja. Hey, ja. Gerco, hartstikke bedankt. Laatste vraagje nog even. Morgen alweer de laatste dag. Sinds maandag ben je even op allerlei plekken voor ons geweest. Ga je het een beetje missen, denk je?
2: Nou, Ik moet wel heel eerlijk zijn, het was wel een heftige week voor mij, hoor. Ik heb er enorm van genoten. Dit was ook voor mij natuurlijk niet helemaal nieuw, maar op deze manier wel. Hè. 4 dagen camping en dan 3 dagen circuit.
3: Ja.
2: Ik heb wel besloten dat ik morgen, ik ga gewoon lekker met de mannen naar de Talud. Ga ik even lekker race kijken en ik heb een afspraak voor morgenmiddag klaar. Kijk, gelukkig begint jullie programma 4 uur, dus dat is na de MotoGP.
3: Ja.
2: En dan heb ik weer gewoon weer een top interview klaarstaan voor morgenmiddag, denk ik.
3: Nou, hartstikke leuk. Kijken we naar uit. Voor nu, Gerco, doe het rustig aan. Geniet van je avond. En wij gaan naar Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.
4: De TT volg je bij maat.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Voordat we verder gaan, een mededeling van Luc.
1: Nog een kleine mededeling wil ik even doen op aanvulling met het interview van Willem-Jan. Want Willem-Jan die wilde graag nog even ons attent maken op het feit wanneer het allemaal gaat beginnen morgen. En er is dan de Moto 3, die start om 11 uur morgenochtend. En dan de Moto 2, die start om 11:15. En dan de GP, de race van morgenmiddag. En die begint om 14:00.
0: Geweldig, dankjewel Luc. En inmiddels aangeschoven bij mij, onvolprezen collega's Nienke van der Nadort en Paul Keizer. Goeiedag jongens.
2: Hallo.
0: Ja, want vanavond moeten jullie er weer aan geloven.
2: Zeker, ja.
0: Ze verslaan formaat de grote TT-nacht. Paul, beginnen we even met jou. Jij hebt namelijk heel veel onderzocht rondom het geweld wat er ooit was op de TT-nacht. En misschien soms nog steeds wel is. Vannacht ga jij eraan geloven? Ga je nou een beetje met knikkende knietjes de stad in vandaag? Of,
2: Nee, ik ben geen ijfblokker die dusdanig bang is. Maar spannend is het natuurlijk wel. Want het is natuurlijk wel mijn eerste TT. Want de meeste luisteraars die de andere shows al hebben geluisterd, die kunnen ook horen momenteel. Ik kom hier niet vandaan. Maar het was mijn eerste echte TT nacht. We hebben natuurlijk al wel twee nachten geleden zijn we geweest, maar dat is een meer gemoedelijke nacht. En de zaterdag staat toch wel echt onbekend een beetje de beruchtste te zijn. Ik heb een aantal Assenaren ook gesproken daarover en die zeiden ook, het komt vooral omdat er veel mensen van buiten de stad komen. Die komen dan hier naartoe en die weten dan niet zo goed. Die zien het meer als een zuipfestijn en niet als een echt stadsfeest, zoals de Assenaren het zien.
1: Maar het was altijd op de vrijdagavond, hè? En de TT was zaterdags.
2: Ja.
0: Ja. Hey, maar daar vraag ik me wel bij af. En Luc, Rudy, jullie kunnen dit beamen dan wel ontkrachten. In hoeverre is het echt waar dat zaterdag zo ruig is? En in hoeverre is dat gewoon een manier om mensen zoals Paul en ik bang te maken voor de nacht?
1: Ik denk dat de ruigheid op zich wel verdwenen is sinds al die festivals zijn georganiseerd en steeds groter wordt. Maar vanuit het verleden, dus eind jaren 60, begin jaren 70, was het inderdaad meer dat wij als Assenaren ook voelden dat men van buitenaf ons wel even zou leren wat er moest gebeuren.
2: Ja.
1: Ja, dat sta je natuurlijk niet toe.
2: Nee, precies. En dan komen de strippers natuurlijk.
0: Ja, ja,
1: nou dat was een beetje de oplossing voor het hele gebeuren.
0: Ja, het is een geweldig verhaal. Voor wie hem nog niet gelezen heeft, een enorme reconstructie van Paul. Die heeft uitgezocht hoe een stel strippers naar Assen werden gehaald om eigenlijk het geweld te beteugelen. En dat deden ze met verven, kan je wel zeggen, denk ik.
2: Zeker, zeker. En ook, we hebben die vrouwen eindelijk een naam kunnen geven, want die hadden ze al die jaren nooit gekregen.
0: Nee. Stukje echte onderzoeksjournalistiek van ons eigen Paul Keizer. Hartstikke mooi. Gaan we even verder. Nienke?
3: Ik heb even gepeld hoe het gaat, nou gaat verlopen vanavond met het festival. Want er is nogal wat wisselvallig weer voorspeld. Het is echt een beetje 50-50 lijkt het wel. Of het nou over Assen heen trekt. Mm-hmm. En als het dat wel doet, dan zijn dat grote onweersbuien. Grote, korte onweersbuien met heel veel neerslag in een korte tijd. En nou, dat is niet zo fijn voor het festival. Ik heb al even met de mensen achter de schermen van het festival gesproken. Die zeggen ook dat het heel onzeker is en dat ze nog echt niet kunnen zeggen wat er vanavond gaat gebeuren. Ze hebben continu contact met de weerdiensten. En zo'n groot festival is natuurlijk wel voorbereid op alles. Dus voor alle scenario's zijn er plannen. In het ergste geval wordt het afgelast, maar dat is nog helemaal niet te zeggen. Maar dan kom ik even op het volgende. Want als het dus wel heel hard gaat regenen, betekent dat dus dat het heel erg glad op de weg gaat worden. Het is namelijk misschien niet heel onbekend dat na een lange periode van droogte dat er olie, stof, rubber op die wegen blijft liggen. En vooral als het dan korte buien zijn, dan gaat dat water zich op het wegdek vermengen met die olie en die rubber. En dan wordt het spekglad. En nou zeg ik dit ook nog even omdat er natuurlijk heel veel motorrijders, ik heb vandaag ook heel veel motorrijders zonder pak gezien trouwens. Mm. Ik snap het ergens omdat het zo heet is, maar let goed op als je naar huis rijdt vanavond en het heeft geregend. Want het wordt echt spekglad. En een paar tips. even een paar tips. Hou vooral afstand. Trek niet te snel op. Ga niet te snel afremmen. En check je bandenspanning. Dat kan heel veel schelen.
0: Okay.
3: Dus even een paar tips. En als het op het festival misgaat, ik zou zeggen, neem gewoon een poncho mee. Neem een paraplu mee. Misschien zal het ook wel lekker afkoelen na zo'n bui. Kijk, als het gewoon alleen even een harde bui is, dan is het allemaal prima. Hè? Daar kunnen we best wel tegen hier in Nederland.
0: Tuurlijk, we zijn niet van suiker.
3: Precies, maar goed, onweer en harde windstoten, dat is wel een groot probleem.
1: Ja.
3: Bijvoorbeeld het festival heeft een paar jaar geleden, hebben zij vijf minuten van tevoren moeten beslissen om de hele boel stop te zetten. Omdat er toch heel wisselvallig toch ineens bui wel over assen heen zou trekken. Toen waren ze al voorbereid door alle doeken en dergelijke los te halen die niet meegenomen konden worden door de wind. Ik weet niet wat ze nu gaat doen. Ik heb ze echt vlak voordat ik hier aanschoof nog even aan de lijn gehad. Ze weten het zelf ook nog niet. Ze zijn het gewoon continu in de gaten aan het houden voor ons.
0: Ja, nou, wordt vervolgd dan. Hey, heel in het kort nog een vraag aan jou. Want jullie gaan dus straks de grote nacht in. Dit is eigenlijk een vraag voor mezelf, want dit vind ik gewoon fascinerend hoe journalisten hun werk doen. Elke reportage heeft weer zijn eigen uitdagingen, dat hoort erbij. Dat is de charme van het vak ook.
3: Mm.
0: Maar op zo'n avond als dit, een hele stad vol mensen met een borrel of twee op, laten we wel wezen, dat hoort er ook bij.
3: Mm-hmm.
0: Verwacht je daar problemen mee als verslaggever? Of?
3: Nou goed, wij vallen best wel op. Hè. We zijn in die knalgroene pakken te vinden. We worden ook veel herkend. En vaak op een goede manier. Maar wij zijn ook met z'n tweeën. En dat helpt ook wel weer. Met een microfoon komen mensen al gauw op je af. En vaak de mensen die op je afkomen hebben niet per se vervelende bedoelingen.
0: Mm-hmm.
3: Donderdag waren wij in de stad. Toen werden we hoogstens een beetje lastig gevallen. Dat er af en toe even iemand door de camera heen kwam zwaaien of zo. Nou ja, als dat het is, dat knippen we er gewoon uit.
0: Ja.
3: Vanavond gaan we overigens in samenwerking met RTV Drenthe de stad in.
0: Gaaf.
3: RTV Drenthe zendt altijd een speciale radioshow uit op zaterdagnacht. Van 8 tot 12. En dan zijn er verschillende verslaggevers in de stad die live verslag gaan doen. En dat gaan wij ook vanavond doen. Ter promotie ook een beetje van Maat. Als een soort goed begin van de samenwerking. Hè? Want daar staat die voor Maat ook wel een beetje voor.
0: Super tof.
3: Dus dat gaan we vanavond doen.
0: Leuk.
3: Ja.
0: Oké, en je hebt dus, mocht het echt misgaan, dan heb je krachtpatser Paul bij je. En die,
2: krachtpatser?
1: Ja.
2: Nou, maar je vroeg net ook, als je gefascineerd bent naar hoe de werkwijze is met dronken mensen en dergelijke, dan als verslaggever. En je merkt wel een verschil in hoe je ze benadert. Is als je met dronken mensen werkt, en dan is het ook vaak meer een leuk item, ben je dienstbaar in ieder geval de quote. En als je een regulier verslag doet, ben je dienstbaar voor het onderwerp en dienstbaar voor de inhoud. Dus er zit wel een andere werkwijze en ook de manier hoe je vervolgvragen stelt. Ik ga niet de diepte induiken samen met die mensen. Bijvoorbeeld onze laatste TikTok over bij Nederland-Tunesië, die gaat best wel goed momenteel. En je ziet ook, dat is niet een inhoudelijk denderend item, maar het is heel leuk. Omdat je dienstbaar bent naar de quote. Hoe je kijkt wat zorgt voor iets leuks. En ook dat de mensen in de video zelf het ook leuk vinden. Want je wil niet dat iemand die dronken is de video terugziet de dag daarna en denkt, oh shit. Oh shit.
3: Daarbij wil ik ook nog zeggen van de mensen die soms een beetje gek in onze video's komen, die zijn echt vrijwillig naar ons toegekomen.
0: Yeah.
3: Hebben gevraagd om aandacht eigenlijk. En die wisten donders goed waar ze aan mee. Wij zijn er heel streng en wij willen geen misbruik maken van beschonken mensen.
0: Nee.
3: Dus de meeste mensen, ook die wij spreken op straat, komen eigenlijk naar ons toe.
0: Ja. Leuk.
1: Ja.
0: Nou, super. Gaat een mooie avond worden dan. Hartstikke bedankt hiervoor. Wij gaan nog even naar Bon Jovi, It's My Life.
4: Hey meisje, ga je mee brommerskikken?

0: Bon Jovi, It's My Life. Aangeschoven bij ons Henk de Jonge en Paulus Homoet. Henk is gitarist en Paulus is zanger van de band Midnight Rendezvous. Vanavond op de nieuw Café Image Stage. Maar nu hier, welkom mannen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, heel in het kort, wat voor muziek maken jullie?
1: Rock, hè? Hard rock. Kijk. Jaren 80, jaren 90.
0: Lekker.
1: Ja.
0: En vanavond zijn jullie hier met een speciale reden. Namelijk niet alleen even om te laten weten dat jullie vanavond live gaan en iedereen moet komen luisteren. Maar jullie hadden ook eigenlijk een speciaal verzoek.
1: Klopt. Wij hebben dus eind vorig jaar, begin dit jaar, een mooi nummer uitgebracht. Hebben we opgenomen in de studio. Dat is Heroes.
0: Van Bon Jovi oorspronkelijk?
1: Nee, of van David Bowie.
0: Oh, sorry.
1: Ja. 1977, David Bowie, ja.
0: We hadden net Bon Jovi, excuus, sorry.
1: Ja, geen probleem. En weet je, die past gewoon precies bij wat wij in gedachten hadden. De vrijwilligers, de mensen van de horeca, de werknemers, noem maar op. Iedereen die buiten de TT om zich inzet met dit weer, daar is hij eigenlijk voor, hadden wij bedacht.
2: En allemaal heroes.
1: Dat zijn allemaal heroes, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Prachtig. We gooien maar gewoon in. Rudy, kom er maar door.

0: Midnight Rendezvous met Heroes. Straks om 9 uur op de nieuwe café Image Stage. En nu alvast hier bij ons. Prachtig gebaar voor alle mensen die zorgen dat het festival en het circuit draaiend blijft. Zonder al die mensen hadden wij deze show ook niet gehad. Dus ook daar namens ons ontzettend bedankt daarvoor. Ik was Jos Smit. Met mij in de studio Luc Enzing, Rudy Bos, Midnight Rendezvous. En natuurlijk voor ons op pad Willem-Jan Koops, Gerco Harms, Nienke van den Nadoort en Paul Keizer.
1: Dit is Omroep Assen, met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis staan met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur. En grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radionieuws.
3: Samen vieren we 101 jaar TT en Assen. Daar hoort natuurlijk muziek bij.
4: In de TT Top 100 tellen we daarom af naar het ultieme race-nummer.
3: Van gillende gitaren tot gevoelige ballads.
4: Alles komt voorbij.
5: Alles komt voorbij.
3: Waar je ook luistert, met Jari en de Top 100 kom je helemaal in de TT-stemming. De TT Top 100 met Jari de Jonge. De soundtrack van de TT Assen.
4: De 100 beste race-nummers, exclusief bij Maat.
6: Het is de voorlaatste dag van de TT Top 100 en wij waren gebleven bij...
4: Nummer 29.
6: En die is voor CCR. Dit is de Sweet Hitchhiker.

0: De scheurende gitaren van de band van John Fogerty op nummer 29. De mannen van Creedence Clearwater Revival, maar dat kun je makkelijker zeggen. Je kunt het gewoon afkorten als CCR. Ja, zo simpel is het ook wel weer. Welkom, welkom!
1: Samen vieren we 101 jaar TT en Assem.
0: Zeg dat!
1: Natuurlijk muziek bij.
2: In de TT Top 100 tellen we daarom af naar het ultieme race-nummer.
1: Van gillende gitaren tot gevoelige ballads.
2: Alles komt voorbij.
3: Alles komt voorbij.
1: Waar je ook luistert, met Jari en de Top 100 kom je helemaal in de TT-stemming. De TT Top 100 met Jari de Jonge. De soundtrack van de TT Assen.
2: De 100 beste race-nummers, exclusief bij Maat.
0: Ja, en ik vond het toch zo bizar, hè? Wij begonnen maandag deze allereerste editie van de TT Top 100. En dan zitten we nu gewoon al op de één na laatste dag van deze week, hè? Van de TT-week in zijn algemeen. Morgen is de afsluiter, natuurlijk met de mannen van de Dirty Boulevard. En dan is het gewoon alweer klaar. Hoe snel is dit allemaal gegaan? Nou, goedenavond, iets over zessen. We zijn weer begonnen. Het is inmiddels de zesde dag van de TT Top 100. En wij tellen af naar de nummer 16. Dat betekent dat wij echt alle jaartallen door elkaar gaan krijgen. En ook alle liedjes en stijlen door elkaar. Het kortste nummer in dit uur is 1 minuut 49. En het langste nummer dit uur is 6 minuut 5. Het oudste nummer die komt uit de jaren 60. En het jongste nummer die komt uit de jaren 10. We gaan alle kanten weer op. Ik klink wat rauwer. Ik klink wat zwoeler. Ja, oké. Ik heb de TT gewoon gevierd, het mag ook wel, hè. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We zijn aanbeland bij de...
2: nummer 28.
0: En die is voor de Foo Fighters. Dit is bij Omroep Maat Wheels in de TT Top 100.

0: Nou, hold je maar goed vast.
1: Ja, de mannen van de Dutch Boys hier in de TT Top 100. Zij stonden genoteerd op nummer 27 met Ik holler met mijn brommer op. Ja, de frontman van de Dutch Boys, die zijn we helaas al kwijt. Maar dat hoefde voor de mannen van de Dutch Boys niet te betekenen dat ze er helemaal mee gingen ophouden. Nee, sterker nog, ze hebben gewoon weer een doorstart gemaakt en ze spelen weer in alle grote tenten en feesten en noem het allemaal maar op. En dan met de zoon van de overleden frontman van de Dutch Boys. Nou ja, je zegt het wel vaker, het zit in je familiebloed. Het wordt doorgegeven en dat soort dingen. Nou, dat geldt denk ik ook wel voor de Dutch Boys. Een fantastisch mooi voorbeeld. En zij stonden ook in de lijst op een mooie positie. Ja, we zijn aangekomen bij de volgende. En die staat genoteerd op
2: nummer 26.
1: En dat gaat dan over Driver's Seat van Sniff en de Tears.

0: Die top 100 met Jari de Jonge.
1: De 100 beste racenummers, exclusief bij Maat.
0: De soundtrack van de Titi Assen.
1: Nummer 25.

Ja, eigenlijk krijg je gewoon twee voor de prijs van één, hè, met dit nummer. Want je krijgt een vliegtuig, want ze zingen over de airport. En het zijn, ja, de Motors. En daarom staat hij dus ook zo hoog genoteerd in de TT Top 100 editie 2026. Want ja, heet je band de Motors, dan maakt het niet uit of je een one day fly bent geweest. Want we hebben daarna nooit meer wat van deze gasten weer gehoord. Maar ze staan wel lekker hoog in de TT Top 100. Want dit is toch wel de lijst over het geluid van motoren. Het geluid van brandend rubber. Alles wat met de TT te maken heeft. En ja, als je bandje dan Motors heet, dan kan ik me goed voorstellen dat er veel mensen zijn die daarop hebben gestemd. Drens Trots dan op nummer 24 in de TT Top 100. Die Daniel Logus, die komen we nog volgens mij één keer tegen, als ik het goed heb. Zeker, hij staat net niet in de top 10. Maar ja, die komen we dan morgen pas tegen. Maar eerst op nummer 24, de A28. Het is een nummer dat Bianca uit Oostende zo weer terugbrengt naar de periode dat zij vaak naar de motoren ging zwaaien. Want die gingen natuurlijk allemaal over de A28 weer helemaal terug naar hun eigen steden. En ook Jos uit Bijlen, die zegt er hetzelfde over. Ja, het uitzwaaien. Het is altijd het laatste moment. En dan sluit men de TT gezamenlijk allemaal af. En dan staan er honderden mensen rondom de A28 te zwaaien en te kijken naar die motoren die dan allemaal in een rijendik weer weggaan. Ik snap dat die zo hoog is geëindigd. En iedereen heeft er wel een beetje dezelfde motivatie bij. Een mooie plek voor Daniel Logus in de TT Top 100 met A28.

0: Het was de Long and Lonesome Road van Shocking Blue in de TT Top 100. Zij hebben een mooie plek bemachtigd, hoor. Zeker weten. Ik ben de lijst even aan het opzoeken op nummer 23. Uiteraard stonden zij genoteerd. Want hij werd gedraaid achter de nummer 24, A28 van Daniel Logus. Ja, over die Shocking Blue, daar komen leuke motivaties voor binnen. Zo zie ik hier eentje van Bert uit Meppel. Hij heeft op deze plaat gestemd, want we kennen allemaal de plaat Venus. Maar deze Nederlandse rockband had veel meer moois in huis. En laten we eerlijk zijn, welke man had in die tijd stiekem geen oogje op frontvrouw Mariska Ferris? Met een titel als Long and Lonesome Road past deze Nederrock klassieker bovendien perfect bij de TT Top 100. En daarom heb ik erop gestemd. Nou, dat is een mooie motivatie, Bert. Fijn dat je hebt gestemd en hij is ook hoog in de lijst gekomen. En over de volgende plaat, daar heeft Richard uit Klazinaveen weer wat over te vertellen. Het gaat namelijk over Panama van Van Halen. Stiekem zit er toch een mooi Nederlands tintje aan deze band. En dat maakt hem voor mij extra bijzonder. Maar de doorslag, dat is eigenlijk dat iconische geluid van die ronkende motor midden in het nummer. Alleen daarom al verdient Panama een plek in de TT Top 100. Nou, ik kan je vertellen, hij is hoog in de lijst gekomen. Net geen top 20, hij is genoteerd op
1: nummer 22.

0: Ja, daar was hij, hè. Het was het lijflied van deze hele gehele TT-week. Het is het nummer dat wij eigenlijk gewoon al de hele week gebruiken voor deze TT-week, deze TT-top 100 en deze TT-show. Want ja, het is gewoon een leuk dingetje om overheen te praten. Maar de plaat zelf, die is eigenlijk ook best goed, hè. Ik zal eens even kijken. Ik moet even kijken of ik hem erbij kan pakken. Want ja, die hebben wij volgens mij wel, hoor. Eventjes checken. Ja, ga in de tussentijd even wat voor jezelf doen, hoor. Ik ga hem erbij pakken natuurlijk. Oei, oei, oei, waar heb ik hem in staan? Dat had ik natuurlijk even kunnen voorbereiden. Nou, wat rot, heb ik hem nou niet. Nou, wat vervelend. Ik dacht toch echt... Nou, misschien kan ik hem wel even zo laten horen. Kijk, daar komt hij nog een keer, hè. Kijk, we zijn al begonnen, hè, voor de duidelijkheid. Laten we dat even voorop stellen. Kijk. Ja!
1: Daarom vieren we 101 jaar TT en Assen. Daar hoort natuurlijk muziek bij.
0: Nou, bla, bla, bla. Kijk.
1: Helemaal in de
0: hop, zo. Ja! Nou, kunnen we het zo wel doen. Dat is de freeride van... Het is echt de zaterdagavond, hè. Het is echt... We worden melig met z'n allen. We hebben het allemaal een beetje gehad, volgens mij. De freeride van de Edgar Winter Group. Die stond in ieder geval genoteerd op nummer 21 in de Maat TT Top 100. Want daar zijn we mee bezig tot morgen 7 uur. Dan is het eindschot gegeven aan deze lijst. En tegelijkertijd is ook dan het eindschot gegeven aan de TT-week. Dan zit het er gewoon alweer op. En ik wil er nog niet aan denken, want er komt vanavond nog een fantastisch TT-programma aan. Met onder andere natuurlijk Danny Vera op het hoofdpodium. En daar ga ik zeker even kijken. De nummer 20 in de lijst dan. Ja, we zijn echt bij de laatste 20 aangekomen, beste mensen. Die zou je wellicht ook in een andere versie kunnen kennen. En welke versie is dat dan, hoor ik je afvragen? Nou, wat dacht je van deze versie uit 1991?

0: Wijngaard.
1: Dat is niet zo'n fijn idee.
0: Die scoorde hier een gigantische hit mee. Maar het origineel, dat was van ene Eddie Rabbit. Ja, mag je meteen weer vergeten. Ik moet ook zeggen, volgens mij heeft hij nooit een andere hit gehad. Maar die ene grote hit die hij had, dat was wel het origineel van deze Henk Wijngaard. Hij staat genoteerd op nummertje
2: 20.
1: Hoewel

Ray Charles in de TT Top 100 en Hit the Road Jack stond genoteerd op nummer 19 in de lijst. Ja, en als je dan een keer niks te doen hebt, dan raad ik je aan om een keer die film te kijken over Ray Charles. Volgens mij heet die film gewoon Ray Charles, of als je zoekt op Ray Charles Movie, dan moet je die een keer gaan kijken, want het is een fantastische film. Het is echt zo knap gemaakt en zo emotioneel, maar zo fantastisch gespeeld door de hele casting. Dus mocht je een keer niks te doen hebben, dan is dat een klein kijkerstipje van mij. Het langste nummer in dit uur van de TT Top 100 is voor Deep Purple. 6 minuten 6 voor Highway Star. Zij staan genoteerd op nummer 8.

0: brandende motoren, knallende feesten. De TT is in volle gang.
1: De TT volg je natuurlijk bij maat.
0: Bij maat.
1: Nummer 17.

0: Wij stapten mee in de auto, de grote Amerikaanse pick-up truck van Willie Nelson en On The Road Again. Hij stond genoteerd op nummer 17 in de TT Top 100. En dat betekent dat de één na laatste dag van deze hitlijst erop zit. Morgen is de feestelijke apotheose, mag ik toch wel zeggen, van de TT Top 100. De allereerste editie. Het is zo mega snel gegaan. Maar vergeet niet, morgen hebben we nog veel liedjes te gaan, hè. De laatste 16, daar zijn wij morgen aan toegekomen. En er komt fantastisch veel mooie muziek voorbij. Henk Wijngaard hebben we net nog behandeld. Komt sowieso voorbij. De Manic Street Preachers komen voorbij. De Golden Earring komen voorbij. Tom Cochrane komt voorbij. En ja, dan zijn we in de top 10 beland. En als je die wil zien, ja, dan moet je even naar de site gaan van omroepmaat.nl. Dan vind je een mooi nieuwsitem over het feit welke plaat er twee keer in de lijst staat. En dan kun je naar beneden scrollen. Dan vind je de lijst. Kun je lekker meelezen. Je kunt hem ook op Spotify vinden onder de Maat Titi Assen Spotify-lijst. Dus dan kun je hem even checken daarmee. En morgen dan de laatste paar nummertjes. Dan tellen we met z'n allen af richting de ultieme nummer 1. De ultieme Titi-song van 2026. Zo kun je dat dan wel zeggen. Bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier met de rest van de programmering. En ik spreek je uiteraard morgen weer voor de laatste dag van de Titi Top 100.
1: Nummer 16.

0: is Omroep Assen. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor
2: Radio
1: jongeren.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
5: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Goedenavond allemaal, ik open deze vergadering. Welkom aan de leden van de raad, commissieleden, collegeleden, mensen thuis die meekijken op de tribune. Ook veel collega's van Financiën en andere collega's. Ook logisch vanwege de stukken die op de agenda van vandaag staan. We hebben 2 afmeldingen van mevrouw Oortwijn en mevrouw Reinders. En ja, u zult het al gezien hebben dat de barbecue van morgenavond geannuleerd is. Om toch hier ook maar voor de zekerheid ervoor te zorgen dat u niet morgenavond op visite bent bij mevrouw Reinders zonder dat ze er rekening mee gehouden heeft. We gaan naar de vaststelling van de agenda. Wenst iemand daarover het woord op dit moment? Nee, stellen we hem zo vast. En ik hoor al wat geluidjes. Zou ik ook weer mogen vragen om iedereen die geluidjes op de telefoon, iPad of wat dan ook heeft, om ze even uit te doen. Dat voorkomt gênante momenten. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Ook geen vragen voor het vragenhalf uur. En er is nog 1 openstaande vraag van gemeentebelangen over de toegankelijkheid van de pol. En een vraag van Pro over verkeersdrukte in Rolde. En voor de rest zijn alle vragen beantwoord. Dan zijn we bij de vaststelling van de besluitenlijst van de raad van vorige week. Wenst iemand daarover het woord? Ook niet, dan stelt u die vast. En dan zijn we bij het onderdeel jaarrekening 2025 en begroting 2027 van verschillende gemeenschappelijke regelingen. Die hebben we natuurlijk vorige week openierend besproken. En nu ligt het voorstel besluitvormend voor. En het voorstel is om een algemene zienswijze in te dienen bij een aantal van de GR'en. Dus ik kijk de kring maar rond wie hier over het woord wenst. Mevrouw Boelen zie ik, denk alle fracties. Ja, mevrouw Boelen.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Tijdens de opinierende vergadering van vorige week hebben we namens gemeentebelangen onze aandachtspunten en vragen meegegeven over de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Wij danken het college voor de beantwoording. De gegeven antwoorden zijn voor onze fractie voldoende geweest. Gemeentebelangen kan zich vinden in de voorgestelde zienswijze. Terecht wordt daarin aangegeven dat ook gemeenschappelijke regelingen rekening moeten houden met de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren voor staan. We vinden het belangrijk dat daarbij blijvend wordt gestuurd op doelmatigheid, efficiëntie en kostenbeheersing. Tegelijkertijd erkennen wij het belang van regionale samenwerking en de waarde die de gemeenschappelijke regelingen voor onze inwoners hebben. Wij kunnen daarom instemmen met dit voorstel. Tot zover.
8: Dank u wel, meneer Stol.
9: Dank u wel, voorzitter. Dank voor de antwoording in het eerste termijn. We zien dat de GR's veel inzetten op de opbouw van de organisatie, het opleiden van medewerkers en goede werkplekken. En dat gaat ook gepaard met de begrotingswijzigingen en verhoogde begrotingen. Ook meer werk, het wegwerk van achterstallig voorraad, is aan de orde. En we begrijpen dat de gevraagde financiële steun noodzakelijk is. Het zijn immers ook onze eigen organisaties die het werk voor ons verrichten. Maar toch mogen ze er ook op gewezen worden dat de kosten goed in de hand gehouden moeten worden. En de gemeente geen pot met goud en heeft staan aan het einde van de regenboog. En we moeten ook uitkijken wat hun uitgaven betreft. Dus we kunnen ook instemmen met de zienswijze. We hebben alleen over de WPDA nog een opmerking. Wij hadden daar gevraagd dat we voor aan hun zien een toename van de bijstandsuitkeringen. En daar is toen wel op gereageerd. Maar de vraag was ook van of daar een oorzaak voor aan te wijzen was. En voor de rest hebben we over wat WPDA betreft hebben wij ook nog dat we ook aandacht vragen voor de positie van kleine ondernemers in onze gemeente. We hebben nog steeds de indruk dat de focus van de WPDA vooral ligt op de grotere bedrijven en grotere plaatsen. Uit de signalen die wij nog steeds ontvangen blijkt dat veel kleine ondernemers niet bekend zijn met het bestaan van de WPDA en de ondersteuning die het kan bieden. En juist deze kleine ondernemers vormen een belangrijk onderdeel van onze lokale economie. Daarom vinden wij dat er blijvend ingezet moet worden op de zichtbaarheid en vindbaarheid van WPDA. Wacht niet alleen af tot ondernemers zich melden, maar zoek hen actief op. Ga met hen in gesprek en maak duidelijk wat de mogelijkheden zijn. En we geven dit graag mee aan de wethouder en hopen dat dit nadrukkelijk wordt meegenomen in de verdere uitvoering van het beleid. Dank u wel, voorzitter.
8: Dank u wel, mevrouw De Groot.
10: Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de vorige vergadering is door het college meerdere malen benadrukt dat de gemeenschappelijke regelingen van ons zijn. En D66 onderschrijft dat en juist daarom vinden wij de voorgestelde zienswijze erg terughoudend. Als wij gezamenlijk eigenaar zijn van deze organisaties, hoort daar ook een actieve inhoudelijke betrokkenheid bij. Tegelijkertijd realiseren we ons dat een zienswijze daarvoor in het proces aan de late kant komt. De invloed is op dit moment beperkt. Juist daarom zijn er in Drenthe afspraken gemaakt om raden eerder bij de voorbereiding van begroting en beleidsontwikkeling te betrekken. En wij hebben de indruk dat die mogelijkheden in de praktijk nog onvoldoende worden benut. D66 wil daar graag samen met de andere Drentse gemeenten verder over in gesprek. De bespreking van de begroting heeft ons ook een andere les geleerd. Bij het werkplein Drentse A, WPDA, bleek dat er onduidelijkheid over de financiële gevolgen van uitvoering van de kadernota werk en inkomen is ontstaan. Dat blijkt niet zozeer een probleem van de begroting te zijn, maar meer van de besluitvorming die daaraan vooraf is gegaan. Daarom vragen wij van het college om ons toe te zeggen dat toekomstige kaderstellende voorstellen met mogelijke financiële gevolgen voor de gemeente standaard worden voorzien van een financiële onderbouwing en een beschrijving van de financiële risico's. Daarmee kan de Raad de inhoudelijke ambities en de financiële consequenties daarvan tegelijkertijd in samenhang afwegen. Om die reden trekken we wel het amendement wat we de vorige keer aangekondigd hebben op de zienswijze richting de WPA in. We komen nog wel met een amendement op de zienswijze voor Samen Drenthe. Ook de vorige keer al ingebracht, maar nu wel aangepast, ook op basis van wat er in de Raad over gezegd is. Wij hoorden namelijk met name zorgen over de extra verantwoordingsverplichting en dat die ten koste zouden kunnen gaan van de uitvoeringscapaciteit. Dat is natuurlijk niet onze bedoeling. Het gewijzigde amendement vraagt daarom geen nieuwe rapportages, maar een betere benutting van de bestaande PNC-cyclus. Het vraagt om inzicht in hoe belangrijke investeringen bijdragen aan de beleidsdoelen, waarbij we erkennen dat de effecten van preventie niet altijd direct meetbaar zijn. maar door de samenhang tussen beleidsdoelen, activiteiten en ontwikkelingen van relevante indicatoren inzichtelijk te maken, krijgt de Raad meer grip op de effectiviteit van het beleid zonder de uitvoeringsorganisatie onnodig te belasten. Tot zover.
6: Dank u wel. Ja, meneer Mulder.
11: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, vanavond de begroting van onze gemeenschappelijke regelingen. En voor het grootste gedeelte kunnen we ons ook aansluiten bij de voorgaande woorden. Een belangrijk moment, want hoewel regionale samenwerking noodzakelijk is, moeten we kritisch blijven op kosten. Zeker met het oog op de grote druk op de gemeentelijke financiën in het komende ravijnjaar. In de conceptzienswijze staat dat we een toekomstige taakstelling niet uitsluiten. De VVD-fractie wil dit concreter maken. Wij stellen voor om alle gemeenschappelijke regelingen nu al de opdracht mee te geven om voor de begrotingsronde 2028 met concrete ombuigingsvoorstellen te komen. Dit geldt wat ons betreft voor de VRD en de Omgevingsdienst. In de vorige open hier in de vergadering noemden wij ze gekscherend nog onverzadigbare geldslurpers. Ja. Maar laat ik het vanavond met een knipoog wat vriendelijker formuleren. Het begint soms een beetje te lijken op rupsje nooit genoeg. De VRD vraagt om extra middelen, terwijl juist taken zijn overgeheveld naar andere organisaties. En bij de ODD zien we de overheid stijgen door herhuisvesting. Minder taken of nieuwe panden zouden juist moeten leiden tot een kritische blik op de eigen organisatie, in plaats van een automatische hogere bijdrage voor de gemeente. Voor het werkplein Drentsch A, WPDA, vraagt de VVD om een heldere focus. Begeleiden naar werk moet absolute prioriteit blijven. Daarnaast is het werkplein momenteel te weinig zichtbaar binnen onze gemeentegrenzen. Wij willen dat het WPDA een concreet actieplan opstelt om proactief de verbinding te zoeken met lokale ondernemers en organisaties binnen de ANNZ om juist daar onze mensen te plaatsen. Tot slot de governance. Het borgen van de samenwerking tussen de AANT-gemeenten is cruciaal om grip te houden op deze grote regelingen. Wij pleiten voor een regelmatige, actieve informatievoorziening vanuit de GR'en, zodat onze raadsfocusgroepen de raad tijdig en goed kunnen informeren en adviseren. Helemaal in lijn met de woorden daarnet van mevrouw De Groot. Dank u wel.
6: Dank u wel. Meneer Petsinger.
12: Dank, voorzitter. Nou, het meeste is al gezegd en we hebben vorige week al een hele uitgebreide inbreng gehad. En alle onze vragen zijn toen beantwoord. We hebben dan ook geen aanvullende vragen. En we kunnen ons aansluiten bij het indienen van de zienswijze ten opzichte van de amendement van D66. In principe kunnen wij meegaan in dat amendement als het echt niet leidt tot extra administratieve druk. Dat is iets wat wij absoluut niet willen. Tot zover.
6: Dank u. Als u meneer Mulder ook even de microfoon uit doet. Ja, dank. Dan geef ik het woord aan mevrouw Hilgenga namens het college.
13: Dank u, voorzitter. Er zijn nog een aantal vragen gesteld, met name over WPDA. Ja, de vragen over in het algemeen kijken naar doelmatigheid, effectiviteit en kostenbeheersing. Dat geldt voor alle GR'en en laat ik daar als eerste even op ingaan. U allen heeft de gelegenheid om deel te nemen aan de intergemeentelijke werkgroep die wij speciaal voor het afstemmen van de zienswijze van de gemeentes hebben opgesteld. En ik denk dat dat een heel goed medium is als u zegt, ik wil hier verder mee, ik wil actiever hiermee zijn om dat ook instrument ook in te zetten. Want voor de meeste GR'en geldt dat wij slechts 1 van de 12 zijn. En dat het dan ook belangrijk is om in gezamenlijkheid daarin op te treden en daar uw mening weer te geven. En ja, anderzijds is het, en dan kijk even naar de VVD, die zei ja, eigenlijk zouden we daar nu al duidelijk over moeten zijn en dan zou u vanavond met een amendement daarvoor moeten komen. Dus dat is aan u. De zienswijze zoals die nu voor ligt is de zienswijze die door het college is vastgesteld. Dan eventjes nog richting het CDA. U noemde, heer Stol, dat er een toename was van het aantal bijstandsgerechtigden. Nou, op dat punt moet ik u zeggen dat dat weliswaar nu opvallend lijkt in vergelijking met andere gemeenten, maar dat dat nog steeds ook onder het landelijk gemiddelde zit. Dat de cijfers altijd enige vertraging hebben, dus ook niet altijd een heel actueel beeld geven van hoeveel er op dit moment is. Dus een concrete verklaring van dat moment kan ik u niet geven. En dan benoemde u nog de kleine ondernemers, waarvan u vindt dat die onvoldoende bediend worden. Ja, in de verslaglegging en de jaarstukken wordt slechts heel kort daarover gesproken. Maar we maken ook prestatieafspraken met Werkplein Drentse A. En daar zullen we de aandacht voor de kleine ondernemers zeker meenemen. Dan nog even op D66. Ook over belang van duidelijke kaderstelling. Ja. Neem het vooral ook mee naar de werkgroep en probeer daar ook in gezamenlijkheid dat op te trekken. Lijkt me heel waardevol om dat op die manier te doen. Dan had ik nog een vraag gehoord over de GGD. Nee, dat was niet de vraag. Dat ging over uw amendement. Dat amendement dat is inhoudelijk correct en dat laten we aan het orde van de raad over. Tot zover.
14: Ik had volgens mij nog de vraag van meneer Petsinger gehoord over de administratieve last of dat heel veel meer werk kostte. Als het amendement van D66 zou worden aangenomen of dat uitvoerbaar is.
13: Het amendement van D66 is wat ons betreft goed uitvoerbaar. Het blijft veel meer als de vorige versie op hoofdlijnen. En daarmee geeft u in ieder geval een heel duidelijk signaal over dat u het belangrijk vindt dat er meer informatie in de jaarverslagstukken staan die met cijfers onderbouwd en concreter. Tot zover.
14: Dank u wel. Ik weet niet of de andere collegeleden nog ergens het woord over willen voeren. Dan nog even met de andere pet over de VRD, de veiligheidsregio. Ik denk dat het ook voor andere gemeenschappelijke regelingen geldt. Want daar hebben we eigenlijk al vorig jaar, het jaar ervoor, een taakstelling neergelegd. Eigenlijk van ga overal nog eens met een stofkam doorheen. En heel eerlijk moet je gewoon de conclusie trekken dat dat gebeurd is. Maar dat dat uiteindelijk alleen maar geleid heeft tot een uitzetting. Dus we kunnen nu opnieuw vragen van kijk er nog eens goed naar. Maar ik denk echt dat het een hele lastige situatie wordt. Ook gelet op alles wat beschreven staat. Daarom ligt het voorstel er ook op die manier voor. Dan weer door tweede termijn. Heeft iemand toch behoefte om in tweede termijn te reageren? Mevrouw de Groot.
10: Ja, er is nog één vraag waar ik geen antwoord op gehoord heb. En dat gaat om de vraag over de WPDA. De situatie die is ontstaan nadat de kadernota is aangenomen zonder dat de financiële consequenties vooraf inzichtelijk zijn gemaakt. Daar heb ik gevraagd of het college kan toezeggen dat daar in de toekomst anders mee omgegaan wordt. Hè, dat vooraf financiële consequenties en risico's duidelijk worden gemaakt. Ben ik ook wel benieuwd hoe de andere raadsfracties tegenover het amendement staan. Ik heb vanuit PRO een reactie ontvangen. Vanuit de VVD hoor ik wat steunende woorden, maar ook niet helemaal. U vraagt vooral om meteen over te gaan tot ombuigingen. Nou, naar aanleiding van de reactie van de portefeuillehouder denk ik dat het misschien nog wel belangrijker is om eerst eens inzicht te krijgen in de resultaten van wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus ik reken eigenlijk ook een beetje op uw steun. En aan de andere kant richt ik natuurlijk dezelfde vraag. Tot zover.
14: Dank u wel. Tweede termijn, meneer Mulder. Ja.
11: Ja, ik had nog wel graag antwoord gehad op ons voorstel voor dat concrete actieplan. Hè, om proactief de verbinding te zoeken met lokale ondernemers en organisaties binnen de ANUS. Om daar onze mensen te plaatsen. Dank u wel.
14: En misschien ook op de motie van D66. Heeft u daar een mening over?
11: Die zullen wij steunen.
14: Pro nog voor tweede termijn? Niet? Mevrouw Boelen?
15: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil even reageren op het amendement. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat de raad tijdig wordt betrokken bij belangrijke ontwikkelingen en de financiële gevolgen ervan. Dus dit amendement sluit daar bij ons, wat ons betreft, goed bij aan. Dus daarom zullen wij het amendement steunen. Tot zover.
14: Meneer Stol?
16: Ja, dat kunnen wij ook beamen. Wij gaan ook mee met het amendement.
14: Dank u wel. Dan is er volgens mij nog één vraag voor Hilgega.
13: Ja, de vraag met betrekking tot WPDA. Het is zo dat de kadernota, zoals die wij hem gezamenlijk hebben vastgesteld, een vrij hoog ambitieniveau kent. En wij hebben die kadernota ook meerjarig vastgesteld. Dus we hebben ook niet de ambitie om alles in één jaar uit te voeren. En er is een gedeelte van de ambities uit pijler 1 en 2, zoals die in de kadernota staan beschreven, opgenomen. En die is verwerkt in de begroting en andere delen nog niet. En dat betekent dat ook pas op het moment dat uw raad meer middelen daarvoor vaststelt, wij ook daarin vervolgstappen kunnen zetten. En dat is ook de volgorde waarin we werken. Dus het kan, het is niet de bedoeling dat, dat los van de financiële budgetten er vanuit WPDA gewerkt wordt aan die kadernota. Behalve als op het moment dat het past binnen de middelen zoals wij die hebben beschikbaar gesteld.
14: Ja, mevrouw Groot.
10: Nou, dat was een heel verhelderend antwoord. Het was alleen niet het antwoord op mijn vraag. Want mijn vraag is, en ik moet het misschien even aan de hand van een voorbeeld verduidelijken. Wij hebben volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor die kadernota vastgesteld. Volgens mij doen we dat dan over 2 of 3 jaar weer. En waar het mij om gaat, is dat we dan eigenlijk op het moment dat wij met elkaar het ambitieniveau bepalen, dat we dan ook al inzicht krijgen in wat de financiële consequenties daarvan zijn. En natuurlijk kan dat niet helemaal tot in detail uitgewerkt zijn, maar wel globaal welke investering hoort daarbij. En mijn vraag is of dat een volgende keer bij vergelijkbare voorstellen duidelijker gemaakt kan worden.
14: Hilga.
13: Ja, ik snap heel goed waarom mevrouw De Groot dat wenselijk vindt. En ik kan me ook voorstellen dat dat een toegevoegde waarde heeft. Ik kan niet zo goed inschatten of het mogelijk is om dat in volledigheid te doen. Maar ik denk wel dat dat beter kan dan dat we het nu hebben gedaan. Dus ik kan me wel voorstellen dat we daarmee aan de slag zouden kunnen gaan.
14: Ja, nog één keer en dan ronden we dit punt af.
10: Nou, ik vraag me nog af of ik dat mag zien als een toezegging om er in ieder geval naar te streven.
14: Is dat heel gegaan?
13: U kunt in ieder geval het beschouwen als een toezegging dat ik het mee zal nemen in de gesprekken met WPDA en daarin verken wat daarin mogelijk is.
14: Dank u wel. En dan was er nog de vraag van mij over het actieplan. Het was het actieplan wat een paar jaar geleden ook al eens naar voren is gekomen, volgens mij. Hè? Of u dat ook mee wilt nemen. Is dat heel gegaan?
13: Ja, meneer Mulder. Wij hebben dus een prestatieovereenkomst met WPDA. Daarin hebben wij ook neergelegd dat we graag willen dat er actief onze ondernemers worden benaderd. Er is de afgelopen jaren ook best het een en ander op gebeurd. Onder andere in de week van de ondernemer zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd. Waar ook WPDA informatie heeft gegeven over deze regeling. Ja, dan bereik je een beperkte doelgroep. En het is zeker, denk ik, de ambitie van WPDA om samen met ons te verkennen op welke manier dat verder nog uitgebreid zou kunnen worden.
14: Oké, dank u wel. Dan zou ik het hier denk ik bij willen laten voor de bespreking. Kan ik dan concluderen dat u allemaal voor het amendement van D66 bent? Is dat het geval? Ja, dan is die ook aangenomen. Dan gaan we naar het gewijzigde voorstel daarmee. Kan ik dan ook daarvan concluderen dat u daar voor bent en deze hebt aangenomen, ja? Dan gaan we naar de jaarstukken 2025, jaarverslag en jaarrekening. En wij hebben de goede gewoonte dat we een auditcommissie hebben die ook alvast voor iedereen, voor de hele raad, even kijkt naar de stukken en daarvoor ook met een advies komt. En daarvoor zou ik het woord willen geven aan meneer Hof.
16: Dank u wel, voorzitter. Vanmiddag is de adviesbrief verspreid. U leest daarin dat de auditcommissie op 8 juni de jaarstukken heeft besproken met de accountants, het team financiën en de wethouder financiën. En dat op basis van de bespreking, zeg maar, en het accountverslag geadviseerd wordt om de jaarstukken vast te stellen. Met wel een aantal aandachtspunten. Overigens moet ik misschien nog even noemen dat ook de rechtmatigheid getrouw is opgesteld. Als het gaat om de aandachtspunten, dat wordt hier ook alweer genoemd. Die hebben jullie gelezen, denk ik dan ook. De Europese aanbestedingen, er worden soms nog te veel geld aan uitgegeven waarbij je eigenlijk zou moeten aanbesteden. Dat is niet meer in alle gevallen zo. In sommige gevallen wordt er al aanbesteed. Maar dat is een aandachtspunt. De onderhoudsvoorzieningen, het wegenbeheerplan is verlopen. Dus daar is een actie voor het college, maar uiteraard dan ook voor de raad. Het sociale domein hebben we al een paar keer besproken. En heeft ook zeker de aandacht. Maar dat moeten we zeker ook de aandacht laten blijven houden. Beveiliging van de data en de digitalisering heeft aandacht. Volgens de richtlijnen. En fraudebeheersing, waar ook al heel veel aan gebeurt, hebben we begrepen in de gesprekken met het team Financiën. Blijft een punt van aandacht. Dank u wel, voorzitter. Tot zover.
14: Dank u wel. Ik neem ook dat aan dat alle fracties hierover het woord willen voeren. Zou ik bij gemeenteplan willen beginnen? Meneer Heijerman.
17: Ja, voorzitter. Dank u wel. Even in ter aanvulling op datgene wat door de heer Hof is gezegd vanuit de ordecommissie, waar ik ook onderdeel van ben, heb ik toch nog een paar punten. En dat is met name ook punten die wij hebben. Die we naar voren willen brengen als gevolg van ook de technische vragen en de antwoorden daarop. Voorzitter, wij horen terecht van het college altijd. Heel veel informatie krijgt u via de planning- en controlecyclus. Ik hoor de vorige wethouder Financiën dat regelmatig zeggen en zeggen van daarbij wordt u goed geïnformeerd. Dat is ook mooi. Voorzitter, maar toch hebben we nu gemerkt dat er toch een aantal zaken in deze jaarrekening stonden waarvan wij zeggen van, wat is dat nou precies? En die zijn nu via de technische vragen zijn die goed beantwoord. Maar eigenlijk is dat een beetje jammer dat het op die manier gebeurt en dat het niet gewoon onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. Ik noem even de informatie over LEADER. Nou, LEADER is toch iets waarvan je zegt van dat speelt in onze gemeente. Er wordt er gezegd dat zijn 14 aanvragen zijn goed gehonoreerd. En dan ben je wel nieuwsgierig van wat is dat dan? En vervolgens hebben we dat via de antwoorden keurig gekregen. Zoiets zou gewoon onderdeel moeten zijn van de jaarrekening. Want daarmee informeer je de raad op een goede wijze waar het geld aan besteed wordt. Hetzelfde geldt voor mobiliteit. U weet ook over mobiliteit, is veel gezegd in deze raad. Er is in principe 6 miljoen voor beschikbaar, waarvan 3 miljoen vanuit subsidies. En we lezen daarover dat er gezegd wordt van er is onder andere veel gebeurd aan de Assenstraat in Rolde en overige zaken. En die overige zaken, dan is het daar even van, ja, wat bedoelt u daarmee? En ook gelukkig hebben we daar in die antwoorden een mooi lijstje van gekregen van wat allemaal gaande is. Dus in die zin is dat mooi, maar eigenlijk hadden we dat graag gewoon in deze jaarrekening gelezen. Voorzitter, en dan kom ik even op de opvang van de Oekraïners. Daarin lezen wij dat er een extra bedrag toch moet worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve. En dat gaat een bedrag van bijna 500.000 euro. Dat is een substantieel bedrag. En ik heb de jaarrekening van 2024 gelezen en daar stond in dat de reserve toereikend was en dat er niks meer hoefde te worden aangevuld. In de technische vragen lees ik vervolgens dat er gezegd is, ja, maar we hebben de risico's hebben wij nog eens onder de loep genomen en dat betekent dat dit bedrag moet worden toegevoegd. En dan, voorzitter, dan kom ik op de kwestie van, hebben we het nu over een bestemmingsreserve of moet je dit beschouwen als een voorziening? Wel, een voorziening die tref je ten behoeve van de opvang van risico's. En in mijn ogen is dit nu echt iets waarvan je dan zegt, ja, dat is een risico waar we geld voor achteruit zetten en wat bedoeld is voor de opvang van mogelijke toekomstige risico's. Dus dat dit nu een bestemmingsreserve is, dat bevreemdt ons wat. Voorzitter, dat een volgend punt. En dat gaat over debiteuren. Er staat op de balans staat een fors bedrag op debiteuren. Op zich is het ook niet zo verwonderlijk, want het is dus toestand op 31 december. En dan is er links en rechts nog wel wat te vorderen. Dan zien we er ook veel belastingdebiteuren. En gelijktijdig zien we er ook een voorziening, ook met een substantieel bedrag van 1,4 miljoen in 2024 en nu ruim 800.000 euro in de voorziening. En dat is bedoeld, lees ik ook weer in de technische beantwoording, voor de mogelijke opvang van tegenvallers in de belastingen. En ook daarin, voorzitter, krijgen wij eigenlijk niet een goed beeld hoe het nou precies zit van waar wordt de voorziening uitgevormd ten laste van welke begrotingspost. Hebben we daar een raming voor? En gelijktijdig van welke bedragen zijn nu oninbaar? En in die technische vragen zien we dan ook oninbare bedragen voor toeristenbelasting van voorgaande jaren en ook tot substantiële, met een substantiële omvang. Al met al is dat iets waarvan ik zeg van daarmee zou u ons kunnen helpen door dit in de jaarrekening nog wat duidelijker te verwoorden en toe te lichten. En dat helpt ons in onze rol als controlerend orgaan. Dank u wel.
14: Dank u wel. Voorzitter, mevrouw Neesen.
18: Ja, mag ik heel kort?
14: Mevrouw de Groot.
10: Heel kort een interruptie, want de heer Heijerman begon zijn bijdrage met in aanvulling op de heer Hof en de auditcommissie. Ik kreeg de indruk dat de heer Heijerman ging spreken namens de auditcommissie. Nu heb ik het gehoord, ik heb de indruk dat hij namens de fractie gesproken heeft, maar ik zou dat graag verduidelijkt willen hebben.
17: Meneer Heijerman. Ja, datgene wat meneer Hof heeft gezegd, dat kan ik alleen maar onderschrijven. En aanvullend ben ik begonnen met datgene wat gemeentebelang nog heeft ontdekt na die tijd.
18: Dank. Meneer Hof, wilt u de microfoon nog even uitdoen? Mevrouw Neesen.
19: Ja, voorzitter, dank u wel. Progressieve Anunt, we willen in ieder geval haar dank uitspreken richting de organisatie voor het opstellen van deze jaarstukken. Ook dank aan de auditcommissie voor de brief. Het was wel een beetje kort, maar goed, daar hebben wij, dat begrijpen we waarom die zo laat pas binnenkwam. Maar goed, wij kunnen ons wel vinden in de aandachtspunten die u meegegeven heeft. En ook wederom is natuurlijk in het rapport van de accountant te lezen wat de accountant ervan vindt. En daar mag de nieuwe wethouder Financiën haar voordeel mee doen. Dan wil ik toch nog even op een aantal punten ingaan. We hebben inderdaad ook wat technische vragen gesteld. Iets bescheidener dan gemeentebelangen. Dat was wel heel veel, geloof ik. Maar goed, dank voor de...

0: Den Haag. Want waar wij ons nog vooral zorgen over maken is over het minima en het armoedebeleid. En wij vinden dan ook dat dit, maar daar kom ik straks bij de bestuursrapportage nog een keer op terug, dat u dat sneller en beter aan moet pakken. Bij pijler 4 zien we nog steeds de worsteling van fietspaden. Niet zozeer de fietspaden zelf, maar het aankopen van grond. En wij vragen ons nou toch af, waar zit dat nou in? Willen die inwoners niet? Is er geen geld? Kunt u daar wat duidelijkheid over verschaffen? En dan het punt over de onrechtmatigheden. Dat ligt op ruim 7 miljoen, terwijl de verantwoordingsgrens op 2 miljoen ligt. U zegt in de jaarstukken, nou, dat vinden wij acceptabel. Nou, wij vinden dat maar zo-zo. En we zijn dan ook heel benieuwd wat de andere fracties daarvan vinden. En even, meneer Heijeman had een vraag over leadergelden. Nou, meneer Heijeman, er zat hier voorheen een raadslid, mevrouw Schonewille, die zit in een leader. Dus ik denk dat u nog wel ergens haar telefoonnummer heeft. Dus ik zou zeggen, bel haar vooral. Tot zover, voorzitter.
1: Heijeman.
2: Nou, voorzitter, dat is heel aardig dat u dat zegt. Maar als ik op die manier allerlei mensen en instanties moet bellen voor nadere informatie, dan lijkt me dat er wel even over dan.
1: Het is wel goed voor de sociale contacten.
2: Nee, maar die hebben genoeg.
1: Fractie van de VVD, meneer Lubbers.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons liggen de jaarstukken over 2025. Dank aan het college en de organisatie voor de presentatie van deze stukken. De auditcommissie heeft de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant constructief besproken. De VVD-fractie is content met de goedkeurende verklaring van de accountant en de getrouwe rechtmatigheidsverantwoording. Dit geeft ons het nodige vertrouwen. We zijn verheugd met het positieve resultaat over 2025 van 2,3 miljoen euro. Onze financiële positie is hiermee solide gebleven. Tegelijkertijd zien we een afnemend financieel perspectief en weten we dat er richting de begroting van 2027 een onvermijdelijk ombuigingstraject noodzakelijk is. Als VVD-fractie maken we ons dan ook zorgen over de structureel toenemende kosten binnen het sociaal domein, met name voor de jeugdzorg en de WMO, waarvoor de rijksmiddelen helaas niet toereikend zijn. Zowel de auditcommissie als de accountant hebben een aantal aandachtspunten meegegeven. Wij gaan ervan uit dat het college deze de aankomende periode oppakt en ons hierover via de auditcommissie en de reguliere planning- en controlcyclus periodiek informeert. Met deze kanttekeningen stemt de VVD-fractie in met het voorstel om de jaarrekening 2025 vast te stellen. En dan even richting mevrouw Neesen. Ik heb uw vraag richting de fracties even gemist. Kunt u die nog een keer herhalen?
1: Mevrouw Neesen.
0: Voorzitter, dank u wel. Dat ging over de totale onrechtmatigheid die op 7 miljoen ligt. Terwijl de verantwoordingsgrens op 2 miljoen zit. En de vraag is, het college zegt dat vinden wij acceptabel. Maar mijn vraag was, wat vinden andere fracties daarvan?
1: Tot zo. Meneer Lubbers.
4: Als de voorzitter het rondje even afmaakt, heb ik daar even tijd om daar even over na te denken. En wellicht daar een antwoord op te verzinnen.
1: Helemaal goed, dat gaan we doen. Mevrouw de Groot.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb ondertussen tijd gehad om mijn antwoord te formuleren op de vraag van Pro. Ik kan me aansluiten bij hetgeen mevrouw Neesen zojuist heeft gezegd. Ook wij vinden het niet nodig om de verantwoordingsgrenzen op te zoeken. Verder over de jaarrekening. Ja, die laat opnieuw een positief beeld zien, een positief resultaat. Op zich is dat natuurlijk goed nieuws, maar tegelijkertijd valt op dat we de afgelopen jaren een terugkerend patroon zien. En dat patroon is dat we bij de begroting structurele tekorten zien. We voeren discussies over bezuinigingen, we stellen investeringen uit en vervolgens sluiten we het jaar af met een positief resultaat. En ik denk ook dat dat is waar mevrouw Neesen zojuist aan refereerde. En natuurlijk weten wij ook dat een belangrijk deel daarvan wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en doorgeschoven werkzaamheden. Maar juist dat roept de vraag op of we onze begroting wel het meest realistische beeld geeft van de financiële ruimte die we gedurende het jaar daadwerkelijk hebben. Dat is niet alleen van belang voor ons als raad, ook voor onze inwoners. Als we bij de begroting moeilijke keuzes moeten maken en investeringen moeten uitstellen met een beroep op de financiële situatie van de gemeente, terwijl de jaarrekening vervolgens keer op keer een positief resultaat laat zien, is dat lastig uit te leggen. Zeker nu de coalitie een verhoging van de lasten voor onze inwoners niet langer uitsluit. Het verschil tussen begroting en jaarrekening vraagt daarom om een goede toelichting.

0: En in dat verband viel mij de aanvulling op de begrotingscirculaire van de provincie op. De provincie noemt expliciet de mogelijkheid om stelposten, bijvoorbeeld voor onderuitputting, transparant en gebundeld in de begroting op te nemen om de Raad meer inzicht te geven in de financiële positie. Wij vragen het college daarom om te onderzoeken op welke wijze de begroting een realistischer beeld kan geven van de te verwachten financiële ruimte gedurende het begrotingsjaar. Daarbij kan dan ook worden bezien of de suggestie van de provincie voor onze gemeente bruikbaar is. Wij denken dat het ons als raad helpt om betere afwegingen te maken en het maakt onze financiële keuzes sowieso beter uitlegbaar aan onze inwoners. En voor alle duidelijkheid, ook D66 heeft zorgen over de structurele kostenontwikkeling, met name in het sociaal domein. Daar moeten we scherp op sturen. Onze vraag hierover is, welke mogelijkheden ziet het college om de raad hierin beter te faciliteren? Tot zover.
1: Dank u wel. Nistel.
2: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik namens CDA onze waardering uitspreken voor de organisatie en iedereen die heeft bijgedragen aan het opstellen van deze jaarstukken. Het is een helder en overzichtelijk document waarin zichtbaar wordt wat er in 2025 is bereikt. Bovendien sluiten we het jaar af met een positief resultaat van 2,3 miljoen euro en dat is geen vanzelfsprekendheid en er verdient ook erkenning. Als relatief nieuwe coalitiepartij is het voor ons een bijzondere behandeling. Een deel van wat vandaag voor ligt komt voor uit een periode waarin wij nog van de zijlijn toekeken. Inmiddels zitten wij ook mee aan het stuur. En zoals iedereen weet is het vanaf de achterbank in een auto altijd makkelijker rijden dan wanneer je daadwerkelijk aan het stuur zit. Dat betekent dat we niet alleen mogen genieten van de mooie cijfers, maar ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor de uitdagingen die erin liggen. Gelukkig zien we in deze begroting veel positieve ontwikkelingen. We zien een gemeente die inwoners ondersteunt met isolatiemaatregelen van het nijbegun. En die zich actief inzet op duidelijke communicatie rondom duurzaamheid. We zien een gemeentebestuur die zich hard maakt voor een mildere en menselijke en eenvoudige afhandeling van de mijnbouwschade. En we zien ook dat 80% van de servicenormen wordt gehaald en dat er continu gewerkt wordt aan de verbetering van de dienstverlening. Ook het sociaal domein zien we ook een beweging die het CDA van harte ondersteunt. Meer aandacht voor preventie, zodat zwaardere en complexe zorg waar mogelijk kan worden voorkomen. En met het vastgestelde mobiliteitsplan, er is een lijstje van gekomen, wordt er dus nu ook letterlijk gewerkt aan de weg. Voorzitter, een positieve jaarrekening betekent niet dat we achterover moeten leunen. Wie verder kijkt dan de laatste bladzijde van de financiële verantwoording, ziet ook een aantal vraagstukken die onze aandacht vragen. Zo blijven de kosten, hier ook al eerder genoemd, binnen het sociaal domein, de jeugdzorg en de WMO stijgen. Op dit moment kunnen we de tegenvallers nog incidenteel opvangen. Maar uiteindelijk zullen we dat ook structureel een oplossing moeten vinden. En graag horen wij ook van het college hoe zij hier de komende jaren tegenaan kijken. Ook op het gebied van woningbouw is er werk aan de winkel. De toevoeging van 73 woningen in 2025 is een stap vooruit, maar nog onvoldoende om de ambitie te realiseren. En tegelijkertijd zien we dat er een goede basis is gelegd in de afgelopen jaren. En het CDA hoopt dan ook dat deze inspanningen zich de komende jaren zullen vertalen in een hoger aantal gerealiseerde woningen. Dan verder over de belangrijke verantwoordelijkheid en wat we ook al in het coalitieakkoord gezet hebben over de crisisbeheersing. Als we het nieuws volgen zien we dat de wereld behoorlijk warm aan het worden is. Dat we letterlijk op heel veel plaatsen al in de brand staan. En dat ook de lontjes binnen onze inwoners ook soms wat korter lijken. Juist daarom moeten we ervoor zorgen dat onze organisatie en onze inwoners goed voorbereid zijn op onverwachte situaties. Het liefst natuurlijk voordat de nood aan de man komt. Want een crisis is net als een verzekering. Je hoopt dat je hem nooit nodig hebt, maar als het zover is, dan ben je blij dat het in orde is. Voorzitter, we lezen ook in stukken over de verdere ontwikkeling van de één loket gedachte rond bestaanszekerheid. Het CDA ondersteunt deze richting van harte, maar vraagt zich wel af waar we op dit moment precies staan. Kan de wet ouder aangeven welke stappen hier in de komende periode voor worden gezet? En dan als laatste dan wil ik aangeven dat we namens het CDA dat we kunnen instemmen met het vaststellen van de jaarstukken, het afsluiten van de grondexploitatie de bloemakkers, de voorgestelde bestemming van het gerealiseerde resultaat over 2025 en van het jaarverslag kunnen we ook voor kennisgeving aannemen, voorzitter. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de wethouder Financiën, de wethouder Hilgenga.
3: Ja, meneer Stol zei het al. Als je aan het stuur zit, is het toch een stuk ingewikkelder. En dat geldt zeker als je zo'n bult vragen even achter elkaar mag beantwoorden. Dus ik ga mijn best doen om goed mijn plek in te nemen achter het stuur. De auditcommissie, om mee te beginnen. Er zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd door de auditcommissie. En die aandachtspunten nemen wij zeer serieus. En terecht merkt de auditcommissie op dat de organisatie al zelf kritisch is. Dus dat ze zelf ook al heeft gezien dat ze er een aantal dingen moet gaan oppakken. En daar ook aan wil blijven werken. Wij zullen daarbij ook de aanbevelingen die de accountant heeft gedaan erbij betrekken, evenals de adviezen van de auditcommissie. En natuurlijk dank voor uw advies. Dan even naar de jaarstukken. We zijn als college blij dat we in 2025 een positief resultaat hebben. 2025 met een positief resultaat kunnen afsluiten. En tegelijkertijd zijn er zeker ook zorgpunten te benoemen. En uw vragen hierover zullen we de betrokken collegeleden zo gaan beantwoorden. Een grote plaats nemen opnieuw de forse overschrijdingen in die we zien in het sociale domein. Nou, wat doen we daar nu concreet aan? Nog meer inzetten om aan de voorkant te zorgen voor vroegsignalering, voor vragen en zorgen, zodat we de jeugdvragen kunnen oppakken voordat ze complex zijn. Meer in beeld brengen wat is effectief en doelmatig met betrekking tot ons eigen aanbod, maar ook regionaal. En dat doen we dus ook door meer te gaan monitoren en ook meer te gaan vastleggen. En als derde, zorgen dat er bij meer complexe zorgvragen een goede en brede uitvraag is gedaan, zodat de geboden zorg ook goed past bij de vraag. En daarvoor gebruiken we het instrument verklarende analyse. En tegelijkertijd wil ik u een waarschuwing geven. Dit belooft niks dat we daarmee ook fors het verschil gaan maken in het teruglopen van de kosten van de jeugdzorg. Want wij zijn een kleine gemeente en we zijn verplicht om zorg te leveren. En juist omdat we een kleine gemeente zijn, is het effect van één gezin wat we niet in beeld hebben gehad, omdat het pas op latere leeftijd naar ons toe verhuist en waarbij een grote zorgvraag speelt, heel bepalend voor onze uitkomsten wat betreft budget. Als we kijken naar in Drenthe, zitten wij in de middenmoot met een toename van kosten van ongeveer 35%. En dat geeft wel aan dat wij allemaal in Drenthe heel erg worstelen met deze materie. En dan wil ik het wat betreft de pijler sociaal domein even in het algemeen bij laten. En dan wil ik even doorgaan naar de vragen. Gemeentebelangen heeft een aantal vragen over de jaarstukken. Van, joh, kan de informatie niet wat gedetailleerder? Want ik mis daar dingen in. Ja, meneer Heijman, dat is een lastige, want u wilt allen ook niet een boekwerk van 400 pagina's. En ergens daartussenin proberen we steeds uit te komen. En we hebben daarin gepoogd om een goed gemiddelde te doen. En ja, daar blijken dan toch een aantal punten zijn waarvan u zegt, ik had het toch meer op detailniveau willen weten. En misschien is het goed om dat in de raad nog eens een keer of in de auditcommissie aan de orde te stellen. Ja, op welke punten heeft u die detailinformatie nodig en wanneer niet? Want we hebben echt geprobeerd om u hierin juist zorgvuldig mee te nemen. Dan vroeg u nog over de opvang Oekraïners. Ja, waarom heet het een geen voorziening en is het een bestemmingsreserve? Die vraag kan ik u helaas nog niet beantwoorden. Die hoop ik in tweede termijn te kunnen beantwoorden. En dan vroeg u nog naar de debiteurenstand. Nou, volgens mij is daar vrij uitvoerig antwoord op gegeven dat er een categorie is die oninbaar is, maar er is ook een categorie die weliswaar nog open staat, maar waarbij de verwachting is dat op termijn die nog weer inbaar zal zijn. Maar totdat dat zo is, moet dat toch beschouwd worden als een risico. En vandaar ook een stevige risicoreserve op dit punt. Dan naar mevrouw Neesen. Ja, de complimenten. Ja, natuurlijk. Die verdienen ze heel erg hier op de achterbank. Want ambtenaren moesten hard werken weer om de jaarstukken allemaal weer zorgvuldig samen te stellen. En die complimenten gaf ook de VVD en het CDA. En dank daarvoor. De incidentele budgetten, zegt u, ja, daar is niet uit alles uitgegeven. Dat klopt. En gedeelte zijn dan toch ook een aantal dingen die waarvoor de ambtelijke capaciteit op dat moment niet toereikend was. En een gedeelte is soms ook omdat de middelen pas heel laat in het jaar beschikbaar zijn. En dat brengt mij dan ook even bij het punt wat D66 gaf. Van ja, hoe kun je nou beter en zorgvuldiger zorgen dat je aan de eindstreep ongeveer op nul uitkomt? Dat is een hele ingewikkelde. En dat heeft onder andere te maken dat soms ook middelen heel laat in het jaar pas beschikbaar komen. En dan dus er ondertussen wel heel hard gewerkt wordt aan plannen, maar die nog niet hebben geleid tot het uitgeven van de middelen. Ja, en u zegt, ja, kunnen we dat beter doen en kunnen we daar gebruik maken van de suggestie van het maken van stelposten voor onderuitputting? Nou, in de auditcommissie heeft u kaders vastgesteld over waarbij wij als college ook moeten terugrapporteren op het moment dat we ook te weinig hebben besteed binnen een bepaalde pijler. Dus misschien is het goed om daar ook nog contact mee te leggen en te kijken van, hey, doen we dan op dit vlak ook daarin ook de juiste dingen? Heeft u de juiste kaders aan ons meegegeven? Dan ga ik naar de VVD. Nou, fijn dat u de ambtelijk apparaat een compliment wilde geven en de overnemen van de aanbeveling van de auditcommissie, die nemen wij ter kennisgeving aan. Dan nog CDA. Aan het stuur zitten is ingewikkeld. Nou, daar hebben we het net al even gehad over de vraagstukken in het sociale domein. Dan vroeg je nog naar het loket bestaanszekerheid. Dat loket komt steeds dichter bij de eindstreep, meneer Stol. We zijn bezig met echte verfijning van de opdracht om die neer te leggen. Dus ik verwacht dat we vrij vlot in het najaar echt kunnen zeggen, en nu gaan we los. Tot zover, wat mijn onderdeel betreft.
1: Dank u wel. Ik kijk even naar meneer Verder. Hij dingen gehoord heeft vanuit zijn portefeuille.
4: Als ik goed opgelet heb, is er eigenlijk één vraag van mij, voor opmerking eigenlijk van de heer Stol, over de woningbouw. En dat daar nu toch wel lijkt op gang te komen. Nou, dat kan ik alleen maar bevestigen. En als ik kijk wat er in de pijplijn zit, en dat is ook een deel zo wel bij de raad bekend, en anders wordt dat binnenkort of vlak na de zomer wel bekend, dan gaan we daar echt grote stappen maken en een grote vaart zetten. Dus dat kan ik bevestigen. Tot zover.
1: Dank u wel, meneer Flux.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan is het aan mij om ook een poging te doen om de vraag van mevrouw Neesen te beantwoorden. Wat ik op heel kort erover zeggen kan, is dat de grondverwerving natuurlijk altijd een aandachtspunt blijft. Maar ze staan niet stil hier. Bij het fietspad EKH en Landen zijn de meeste grondeigenaren inmiddels in een principeovereenkomst het eens geworden. En met de laatste grondeigenaren voeren gesprekken. En wat ik begrepen heb, gaat dat de goede kant op. De houding is goed. Dus we hopen dat we daar op korte termijn meer over kunnen vertellen. Tussen het stuk Grollo-Papenvoort zijn ook goede gesprekken. Daar hebben we ook goede hoop. En het is ook nog even een zaak dat we daar een overeenstemming krijgen met Staatsbosbeheer. Dit is wat ik op dit moment kan zeggen. Ik hoop dat dat naar tevredenheid is. Anders moet ik ook even beroep doen aan de achterbank. Tot zover.
1: Dank u wel. Nou, dan toch even met de collegepet op hetzelfde punt waar mevrouw Hilgegaan nog even een voorbehoud op maakte. Over de opvang en de reserve. Want die reserve die hebben we niet gevormd omdat er een verplichting achter zit. Maar die hebben we natuurlijk gevormd omdat wij eigenaar zijn van de locatie. Dat we mensen in dienst hebben genomen. En dat we in de toekomst die locatie zullen moeten transformeren. Maar dat weten we pas wanneer de oorlog voorbij is. En wanneer de oorlog voorbij is, dat weet niemand. Maar we hebben wel mensen in vaste dienst genomen. Dus we hebben uiteindelijk gezegd van we moeten wel een spaarpot vormen. dat we die onkosten die we daarmee hebben, dat we die kunnen betalen. En het klopt wat u zegt dat we in 24 gezegd hebben, hij is nu ongeveer vol. En daarna hebben we de vereveningsreserve gevormd eigenlijk van het overschot wat we hebben. En dat zou denk ik, want het is nog weer een extra overschot wat we dit jaar gehad hebben. En als we gelijktijdig wel weten dat we een paar meer mensen gewoon in vaste dienst hebben genomen, waarbij het toch een wat groter risico is ontstaan, ja, dan zouden we het onszelf denk ik tekort doen dat we het geld wat over is, dat we dat nou uitgeven aan andere dingen, terwijl we wel een toegenomen risico zagen. Dat is waarom het een reserve is. En het kan over een aantal jaar, het is ook geen hogere wiskunde. Uiteindelijk is het gewoon een inschatting op dit moment. En dat kan volgend jaar of over twee jaar wat lager zijn. Het kan ook weer wat hoger worden. Maar het zou zonde zijn als we geld wat we nu over hebben, weg laten vloeien naar andere dingen. En straks zelf met de rekeningen achterblijven. Dus daarom is dat op die manier gedaan. En het zou best een keer nog een keer kunnen wisselen. Maar dat is wel de stand hoe het nu staat. Tot zover hebben we de eerste termijn. Dus ik kijk nogmaals de kring rond voor de tweede termijn. Ik ga dezelfde ronde maar eens doen. Meneer Heijman.
6: Dank u wel, voorzitter. Allereerst even de vraag van mevrouw Nijssen. Hoe kijkt de fractie van gemeentebelangen er tegenaan hoe de overschrijding is in het kader van rechtmatigheid? Nou, wij hebben die verklaring, zoals die staat in de jaarrekening, die hebben wij goed gelezen. En er zit met name het grootste verschil zit er met name in de open-einde regeling van het sociaal domein. En daar ligt een oplossing voor het college om te zorgen dat ze tijdig, en dan met name bij de najaarsnota, dat je dan de ramingen bijstelt. En daarmee voorkom je dus dat je niet zo'n groot verschil krijgt. Dus wij kunnen daar prima mee leven. En ten aanzien van de investeringskredieten, waar wat overschrijdingen zijn, nou, dat was maar beperkt. En ook daarin, denk ik, pakt het college de handschoen op om dat ook goed neer te zetten. Dan even, voorzitter, wat u zelf zegt. De reserve, die wordt weer verhoogd in verband met risico's. En juist risico's, daarvoor heb je een voorziening nodig. Geen bestemmingsreserve. Het is nu niet een punt om te zeggen van daar gaan we nu een hele discussie over voeren. Maar misschien is het wel een aardig punt voor de auditcommissie om daar eens over te hebben. En zeker ook met de regels van het BBV en onze eigen nota reserves en voorzieningen. Denk ik moeten we hier toch eens over spreken. Om te zien van of dit wel de juiste weg is. De accountant heeft er zelf niks van gezegd. Maar in elk geval, juist omdat u nu zegt van ja, we hebben weer een 500.000 meer nodig. Omdat we vast personeel hebben genomen. En met dat vast personeel misschien risico's lopen ten aanzien van wachtgelden. En daar is nou juist een voorziening voor nodig. En geen bestemmingsreserve. Dan even op de opmerking van mevrouw Hilgengaard. Ten aanzien van detailinformatie. Dan wordt het boekwerk misschien wel 400 pagina's. Nou, u snapt dat ik dat zeker niet wil. Want dit is al een heel boekwerk om te lezen. En gelukkig lukt het mij om hem vrij snel te lezen en goed te lezen. Maar ik zou juist zeggen, op die onderdelen waar geld voor beschikbaar gesteld is door deze raad, en dan kijk ik even naar het mobiliteitsplan, dat u daar even wat meer en wat meer diepgang inbrengt en zegt van waar hebben we dat geld mee aan besteed of waar hebben we het niet aan besteed. Dat is wat ik daar met name mee bedoel. En ten aanzien van die debiteuren maak ik hem de vergelijking. In de jaarrekening schrijft u wel een stukje heel gedetailleerd over kwijtschelding. Nou, dat gaat over een veel lager bedrag. Maar daarin zou het onderdeel oninbaar dan wel het treffen van een voorziening zou daar goed in passen. Dus dat wil ik u meer meegeven als zijnde van. Dat helpt ons als raad om daar een goed beeld van te krijgen. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel, mevrouw Nijssen.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Eerst complimenten aan de wethouder van Financiën die het zich er toch aardig doorheen slaat. U heeft het over de achterbank. Nou, ik denk dat u gewoon een aantal medereizigers hebt die zeer deskundig zijn. Ik kan ze bijna allemaal in het gezicht kijken, dus complimenten. Alleen, ik had u nog één vraag voorgelegd. En dat ging over inderdaad het sociaal domein, waar we natuurlijk flinke tekorten over hebben. En u geeft ook aan, het is niet alleen aan Hunzen, maar het is meerdere gemeentes. En mijn vraag was, gaat u dat ook oppakken richting Den Haag? Den Haag is een mooie stad, maar er zit ook een landelijke regering die misschien eens even duidelijk gemaakt moet worden dat het zo niet door kan gaan met zeker de kosten voor de jeugdzorg. Meneer Flux, dank voor uw beantwoording. En ik ben heel benieuwd of het dit jaar dan wel gaat lukken om die fietspaden in ieder geval een stukje te gaan realiseren. En dat was het, voorzitter. Dank u wel.
1: Dank u wel. Lewis.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even kort rondjes gedaan. Ik heb het antwoord van meneer Heijerman gehoord. Ik denk dat wij daar als fractie ons wel bij aan kunnen sluiten. Maar wij nemen dit ook even mee terug naar onze fractie, zeg maar. Daar zit expertise. En ik ga ervan uit dat dit onderwerp nog wel eens een keer weer terugkomt dit jaar. Tot zover.
1: Dank u wel. Mevrouw de Groot.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik heb een antwoord op een van mijn vragen gemist. En nu kan het zijn dat ik even afgeleid was door de bijdrage van de heer Stol. Die bestuurt zijn auto gemakkelijker vanaf de achterbank. En ik heb me toch af zitten vragen hoe die dat doet. Maar de vraag ga ik toch herhalen. Ging ook over het sociaal domein en de wens om daar scherper op te sturen, die ik hier toch wel raadsbreed hoor. Mijn vraag daarover was welke mogelijkheden het college ziet om de raad beter te faciliteren als het gaat om het sturen op het sociaal domein, wat natuurlijk heel ingewikkeld is. Tot zover.
1: Dank u wel. Meneer Stol nog, tweede termijn.
2: Ja, ik neem het ook eerst even mee naar mijn fractie, wat mevrouw Neesen vroeg over de overschrijdingen. Dus ja?
9: Het is wel een punt, ik hoor dat, maar het staat in de jaarrekening en de stukken, hè, die stellen we vanavond vast. Dus misschien toekomstgericht kunt u nog eens kijken hoe willen we daarmee omgaan. Maar ja, het staat vandaag in de stukken die u vandaag ook vaststelt. Maar goed, toekomstgericht zou dat natuurlijk prima kunnen. Ik kijk even naar wethouder Hilgegaan voor reactie vanuit het college.
3: Ja, dank u, voorzitter. Ja, er waren nog een paar vragen. De opmerking van gemeentebelangen. Ja, ik kan me voorstellen dat u op de onderwerpen waar u zelf extra geld voor heeft beschikbaar gesteld, dat u daar iets gedetailleerder op zou willen worden geïnformeerd. En nou, die opmerking daarover en de opmerking rondom de debiteuren zal ik meenemen naar het ambtelijk apparaat om te kijken van hoe kunnen we dat vertalen. Pakken wij de zorgen die we hebben over jeugdzorg ook op richting Den Haag? Nou, er is al een voornemen vanuit de landelijke overheid om toch een keer nog opnieuw te kijken naar, kloppen de berekeningen zoals wij ze hebben gemaakt voor de jeugdzorg nog wel? En tegelijkertijd las ik in het VNG-blad ook dat er gewoon niet heel veel middelen extra beschikbaar zijn. Dus stel zelf, er komt uit dat onderzoek, er is meer beschikbaar, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het ook nog eens een keer niet alles wat wij denken dat nodig is en onze kant op komt, omdat er gewoon er landelijke keuzes zijn gemaakt. Dus we doen ons best om daar aandacht voor te vragen. Ook vanuit de VNG wordt daar echt veel op ingezet, omdat heel veel gemeenten in Nederland hiermee worstelen. En desondanks kan ik u niet toezeggen dat het gewenste resultaat gaat opleveren. Maar de aandacht ervoor is er zeker. D66. Ja, scherper sturen. Wat voor mogelijkheden hebben we daarin? Nou, wat we in ieder geval bezig zijn is om te verkennen of we meer kunnen monitoren. Want eigenlijk hebben we eigenlijk nog op een vrij hoog abstractieniveau informatie over wat gebruiken we nu, hoeveel wordt er gebruikt. En dat zou mogelijk meer mogelijkheden geven voor het sturen. En dat doen we niet alleen voor de nieuwe GR, jeugdhulpverlening, want daar gaan we dat expliciet doen. Maar daar zijn we ook in verkenning van intern, van hoe zouden we dat kunnen doen. En volgens mij is het voornemen dat daar ook de raad bij betrokken gaat worden.
10: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten, 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
10: Je luistert naar Radio Anhunze, de lokale omroep van de gemeente Anhunze.
12: Goedenavond allemaal, ik open deze vergadering. Welkom aan de leden van de raad, commissieleden, collegeleden, mensen thuis die meekijken op de tribune. Ook veel collega's van Financiën en andere collega's. Ook logisch vanwege de stukken die op de agenda van vandaag staan. We hebben 2 afmeldingen van mevrouw Oortwijn en mevrouw Reinders. En ja, u zult het al gezien hebben dat de barbecue van morgenavond geannuleerd is. Om toch hier ook maar voor de zekerheid ervoor te zorgen dat u niet morgenavond op visite bent bij mevrouw Reinders zonder dat ze er rekening mee gehouden heeft. We gaan naar de vaststelling van de agenda. Wens iemand daarover het woord op dit moment? Nee, stellen we hem zo vast. En ik hoor al wat geluidjes. Zou ik ook weer mogen vragen om iedereen die geluidjes op de telefoon, iPad of wat dan ook heeft, om ze even uit te doen. Dat voorkomt gênante momenten. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Ook geen vragen voor het vragenhalf uur. En er is nog 1 openstaande vraag van gemeentebelangen over de toegankelijkheid van de pol. En een vraag van Pro over verkeersdrukte in Rolde. En voor de rest zijn alle vragen beantwoord. Dan zijn we bij de vaststelling van de besluitenlijst van de raad van vorige week. Wenst iemand daarover het woord? Ook niet, dan stelt u die vast. En dan zijn we bij het onderdeel jaarrekening 2025 en begroting 2027 van verschillende gemeenschappelijke regelingen. Die hebben we natuurlijk vorige week openierend besproken. En nu ligt het voorstel besluitvormend voor. En het voorstel is om een algemene zienswijze in te dienen bij een aantal van de GR'en. En dus ik kijk de kring maar rond wie hier over het woord wenst. Mevrouw Boelen zie ik, denk alle fracties. Ja, mevrouw Boelen.
13: Ja, voorzitter, dank u wel. Tijdens de opinierende vergadering van vorige week hebben we namens gemeentebelangen onze aandachtspunten en vragen meegegeven over de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Wij danken het college voor de beantwoording. De gegeven antwoorden zijn voor onze fractie voldoende geweest. Gemeentebelangen kan zich vinden in de voorgestelde zienswijze. Terecht wordt daarin aangegeven dat ook gemeenschappelijke regelingen rekening moeten houden met de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren voor staan. We vinden het belangrijk dat daarbij blijvend wordt gestuurd op doelmatigheid, efficiëntie en kostenbeheersing. Tegelijkertijd erkennen wij het belang van regionale samenwerking en de waarde die de gemeenschappelijke regelingen voor onze inwoners hebben. Wij kunnen daarom instemmen met dit voorstel. Tot zover.
12: Dank u wel, meneer Stol.
2: Dank u wel, voorzitter. Dank voor de antwoorden in het eerste termijn. We zien dat de GR's veel inzetten op de opbouw van de organisatie, het opleiden van medewerkers en goede werkplekken. En dat gaat ook gepaard met de begrotingswijzigingen en verhoogde begrotingen. Ook meer werk, het wegwerk van achterstallig voorraad, is aan de orde. En we begrijpen dat de gevraagde financiële steun noodzakelijk is. Het zijn immers ook onze eigen organisaties die het werk voor ons verrichten. Maar toch mogen ze er ook op gewezen worden dat de kosten goed in de hand gehouden moeten worden. En de gemeente geen pot met goud. En heeft staan aan het einde van de regenboog. En we moeten ook uitkijken wat hun uitgaven betreft. Dus we kunnen ook instemmen met de zienswijze. We hebben alleen over de WPDA nog een opmerking. Wij hadden daar gevraagd dat we voor Aan Hunsen zien we toename van de bijstandsuitkeringen. En daar is toen wel op gereageerd. Maar de vraag was ook van of daar een oorzaak voor aan te wijzen was. En voor de rest hebben we over wat WPDA betreft hebben wij ook nog dat we ook aandacht vragen voor de positie van kleine ondernemers in onze gemeente. We hebben nog steeds de indruk dat de focus van de WPDA vooral ligt op de grotere bedrijven en grotere plaatsen. Uit de signalen die wij nog steeds ontvangen blijkt dat veel kleine ondernemers niet bekend zijn met het bestaan van de WPDA en de ondersteuning die het kan bieden. En juist deze kleine ondernemers vormen een belangrijk onderdeel van onze lokale economie. Daarom vinden wij dat er blijvend ingezet moet worden op de zichtbaarheid en vindbaarheid van WPDA. Wacht niet alleen af tot ondernemers zich melden, maar zoek hen actief op. Ga met hen in gesprek en maak duidelijk wat de mogelijkheden zijn. En we geven dit graag mee aan de wethouder en hopen dat dit nadrukkelijk wordt meegenomen in de verdere uitvoering van het beleid. Dank u wel, voorzitter.
12: Dank u wel, mevrouw De Groot.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de vorige vergadering is door het college meerdere malen benadrukt dat de gemeenschappelijke regelingen van ons zijn. En D66 onderschrijft dat en juist daarom vinden wij de voorgestelde zienswijze erg terughoudend. Als wij gezamenlijk eigenaar zijn van deze organisaties, hoort daar ook een actieve inhoudelijke betrokkenheid bij. Tegelijkertijd realiseren we ons dat een zienswijze daarvoor in het proces aan de late kant komt. De invloed is op dit moment beperkt. Juist daarom zijn er in Drenthe afspraken gemaakt om raden eerder bij de voorbereiding van begroting en beleidsontwikkeling te betrekken. En wij hebben de indruk dat die mogelijkheden in de praktijk nog onvoldoende worden benut. D66 wil daar graag samen met de andere Drentse gemeenten verder over in gesprek. De bespreking van de begroting heeft ons ook een andere les geleerd. Bij het werkplein Drenthe A, WPDA, bleek dat er onduidelijkheid over de financiële gevolgen van uitvoering van de kadernota werk en inkomen is ontstaan. Dat blijkt niet zozeer een probleem van de begroting te zijn, maar meer van de besluitvorming die daaraan vooraf is gegaan. Daarom vragen wij van het college om ons toe te zeggen dat toekomstige kaderstellende voorstellen met mogelijke financiële gevolgen voor de gemeente standaard worden voorzien van een financiële onderbouwing en een beschrijving van de financiële risico's. Daarmee kan de Raad de inhoudelijke ambities en de financiële consequenties daarvan tegelijkertijd in samenhang afwegen. Om die reden trekken we wel het amendement wat we de vorige keer aangekondigd hebben op de zienswijze richting de WPA in. We komen nog wel met een amendement op de zienswijze voor Samen Drenthe. Ook de vorige keer al ingebracht, maar nu wel aangepast, ook op basis van wat er in de Raad over gezegd is. Wij hoorden namelijk met name zorgen over de extra verantwoordingsverplichting en dat die ten koste zouden kunnen gaan van de uitvoeringscapaciteit. Dat is natuurlijk niet onze bedoeling. Het gewijzigde amendement vraagt daarom geen nieuwe rapportages, maar een betere benutting van de bestaande PNC-cyclus. Het vraagt om inzicht in hoe belangrijke investeringen bijdragen aan de beleidsdoelen, waarbij we erkennen dat de effecten van preventie niet altijd direct meetbaar zijn. Maar door de samenhang tussen beleidsdoelen, activiteiten en ontwikkelingen van relevante indicatoren inzichtelijk te maken, krijgt de Raad meer grip op de effectiviteit van het beleid zonder de uitvoeringsorganisatie onnodig te belasten. Tot zover.
12: Dank u wel. Ja, meneer Mulder.
14: Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, vanavond de begroting van onze gemeenschappelijke regelingen. En voor het grootste gedeelte kunnen we ons ook aansluiten bij de voorgaande woorden. Een belangrijk moment, want hoewel regionale samenwerking noodzakelijk is, moeten we kritisch blijven op kosten. Zeker met het oog op de grote druk op de gemeentelijke financiën in het komende ravijnjaar. In de conceptzienswijze staat dat we een toekomstige taakstelling niet uitsluiten. De VVD-fractie wil dit concreter maken. Wij stellen voor om alle gemeenschappelijke regelingen nu al de opdracht mee te geven om voor de begrotingsronde 2028 met concrete ombuigingsvoorstellen te komen. Dit geldt wat ons betreft voor de VRD en de Omgevingsdienst. In de vorige opinierende vergadering noemden wij ze gekscherend nog onverzadigbare geldslurpers, ja. Maar laat ik het vanavond met een knipoog wat vriendelijker formuleren. Het begint soms een beetje te lijken op rupsje nooit genoeg. De VED vraagt om extra middelen, terwijl juist taken zijn overgeheveld naar andere organisaties. En bij de ODD zien we de overheid stijgen door herhuisvesting. Minder taken of nieuwe panden zouden juist moeten leiden tot een kritische blik op de eigen organisatie, in plaats van een automatische hogere bijdrage voor de gemeente. Voor het werkplein Drents AWPDA vraagt de VVD om een heldere focus. Begeleiden naar werk moet absolute prioriteit blijven. Daarnaast is het werkplein momenteel te weinig zichtbaar binnen onze gemeentegrenzen. Wij willen dat het WPDA een concreet actieplan opstelt om proactief de verbinding te zoeken met lokale ondernemers en organisaties binnen de ANNZ om juist daar onze mensen te plaatsen. Tot slot de governance. Het borgen van de samenwerking tussen de AANT-gemeenten is cruciaal om grip te houden op deze grote regelingen. Wij pleiten voor een regelmatige, actieve informatievoorziening vanuit de GR'en, zodat onze raadsfocusgroepen de raad tijdig en goed kunnen informeren en adviseren. Helemaal in lijn met de woorden daarnet van mevrouw De Groot. Dank u wel.
12: Dank u wel. Meneer Petsinger.
15: Dank voorzitter. Nou, het meeste is al gezegd en we hebben vorige week al een hele uitgebreide inbreng gehad. En alle onze vragen zijn toen beantwoord. We hebben dan ook geen aanvullende vragen. En we kunnen ons aansluiten bij het indienen van de zienswijze ten opzichte van de amendement van D66. In principe kunnen wij meegaan in dat amendement als het echt niet leidt tot extra administratieve druk. Dat is iets wat wij absoluut niet willen. Tot zover.
12: Dank u. Als u meneer Mulder ook even de microfoon uit doet. Ja, dank. Dan geef ik het woord aan mevrouw Hilgega namens het college.
16: Dank u, voorzitter. Er zijn nog een aantal vragen gesteld, met name over WPDA. Ja, de vragen over in het algemeen kijken naar doelmatigheid, effectiviteit en kostenbeheersing. Dat geldt voor alle GR'en. En laat ik daar als eerste even op ingaan. U allen heeft de gelegenheid om in deel te nemen aan de intergemeentelijke werkgroep. Die wij speciaal voor het afstemmen van de zienswijze van de gemeentes hebben opgesteld. En ik denk dat dat een heel goed medium is als u zegt ik wil hier verder mee, ik wil actiever hiermee zijn om dat ook instrument ook in te zetten. Want voor de meeste GR'en geldt dat wij slechts 1 van de 12 zijn. En dat het dan ook belangrijk is om in gezamenlijkheid daarin op te treden en daar uw mening weer te geven. En ja, anderzijds is het, en dan kijk ik even naar de VVD, die zei ja, eigenlijk zouden we daar nu al duidelijk over moeten zijn en dan zou u vanavond met een amendement daarvoor moeten komen. Dus dat is aan u. De zienswijze zoals die nu voor ligt is de zienswijze die door het college is vastgesteld. Dan eventjes nog richting het CDA. U noemde, heer Stol, dat er een toename was van het aantal bijstandsgerechtigden. Nou, op dat punt moet ik u zeggen dat weliswaar nu opvallend lijkt in vergelijking met andere gemeenten, maar dat nog steeds ook onder het landelijk gemiddelde zit. Dat de cijfers altijd enige vertraging hebben, dus ook niet altijd een heel actueel beeld geven van hoeveel er op dit moment is. Dus een concrete verklaring van dat moment kan ik u niet geven. En dan benoemde u nog de kleine ondernemers, waarvan u vindt dat die onvoldoende bediend worden. Ja, in de verslagleggingen in de jaarstukken wordt slechts heel kort daarover gesproken. Maar we maken ook prestatieafspraken met Werkplein Drentse A. En daar zullen we de aandacht voor de kleine ondernemers zeker meenemen. Dan nog even op D66. Ook over het belang van duidelijke kaderstelling. Ja, neem het vooral ook mee naar de werkgroep en probeer daar ook in gezamenlijkheid dat op te trekken. Lijkt me heel waardevol om dat op die manier te doen. Dan had ik nog een vraag gehoord over de GGD. Nee, dat was niet de vraag. Dat ging over uw amendement. Dat amendement dat is inhoudelijk correct en dat laten we aan het orde van de raad over. Tot zover.
9: Ik had volgens mij nog de vraag van meneer Petsinger gehoord over de administratieve last of dat heel veel meer werk kostte. Als het amendement van D66 zou worden aangenomen, of dat uitvoerbaar is.
16: Het amendement van D66 is wat ons betreft goed uitvoerbaar. Het blijft veel meer als de vorige versie op hoofdlijnen. En daarmee geeft u in ieder geval een heel duidelijk signaal over dat u het belangrijk vindt dat er meer informatie in de jaarverslagstukken staan die met cijfers onderbouwd en concreter. Tot zover.
9: Dank u wel. Ik weet niet of de andere collegeleden nog ergens het woord over willen voeren. Dan nog even met de andere pet over de VRD, de veiligheidsregio. Ik denk dat het ook voor andere gemeenschappelijke regelingen geldt. Want daar hebben we eigenlijk al vorig jaar, het jaar daarvoor, een taakstelling neergelegd. Eigenlijk van ga overal nog eens met een stofkam doorheen. En heel eerlijk moet je gewoon de conclusie trekken dat dat gebeurd is. Maar dat dat uiteindelijk alleen maar geleid heeft tot een uitzetting. Dus we kunnen nu opnieuw vragen van kijk er nog eens goed naar. Maar ik denk echt dat het een hele lastige situatie wordt. Ook gelet op alles wat beschreven staat. Daarom ligt het voorstel er ook op die manier voor. Dan weer door tweede termijn. Heeft iemand nog behoefte om in tweede termijn te reageren? Mevrouw de Groot.
17: Ja, er is nog één vraag waar ik geen antwoord op gehoord heb. En dat gaat om de vraag over de WPDA. De situatie die is ontstaan nadat de kadernota is aangenomen zonder dat de financiële consequenties vooraf inzichtelijk zijn gemaakt. Daar heb ik gevraagd of het college kan toezeggen dat daar in de toekomst anders mee omgegaan wordt. Hè, dat vooraf financiële consequenties en risico's duidelijk worden gemaakt. En verder ben ik ook wel benieuwd hoe de andere raadsfracties tegenover het amendement staan. Ik heb vanuit PRO een reactie ontvangen. Vanuit de VVD hoorde ik wat steunende woorden, maar ook niet helemaal. U vraagt vooral om meteen over te gaan tot ombuigingen. Nou, naar aanleiding van de reactie van de portefeuillehouder denk ik dat het misschien nog wel belangrijker is om eerst eens inzicht te krijgen in de resultaten van wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus ik reken eigenlijk ook een beetje op uw steun. En aan de andere kant richt ik natuurlijk dezelfde vraag. Tot zover.
9: Dank u wel. Tweede termijn, meneer Mulder. Ja.
14: Ja, ik had nog wel graag antwoord gehad op ons voorstel voor het concrete actieplan. Hè, om proactief de verbinding te zoeken met lokale ondernemers en organisaties binnen de ANUS. Om daar onze mensen te plaatsen. Dank u wel.
9: En misschien ook op de motie van D66. Heeft u daar een mening over?
14: Die zullen wij steunen.
9: Prognog voor tweede termijn? Niet? Mevrouw Boelen?
18: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil even reageren op het amendement. Dat gemeentebelang vindt het belangrijk dat de raad tijdig wordt betrokken bij belangrijke ontwikkelingen en de financiële gevolgen ervan. Dus dit amendement sluit daar bij ons, wat ons betreft, goed bij aan. Dus daarom zullen wij het amendement steunen. Tot zover.
9: Meneer Stol?
19: Ja, dat kunnen wij ook beamen. Wij gaan ook mee met het amendement.
9: Dank u wel. Dan is er volgens mij nog één vraag voor Hilge gegaan.
16: Ja, de vraag met betrekking tot WPDA. Het is zo dat de kadernota zoals die wij hem gezamenlijk hebben vastgesteld een vrij hoog ambitieniveau kent. En wij hebben die kadernota ook meerjarig vastgesteld. Dus we hebben ook niet de ambitie om alles in één jaar uit te voeren. En er is een gedeelte van de ambities uit pijler 1 en 2, zoals die in de kadernota staan beschreven, opgenomen. En die is verwerkt in de begroting en andere delen nog niet. En dat betekent dat ook pas op het moment dat uw raad meer middelen daarvoor vaststelt, wij ook daarin vervolgstappen kunnen zetten. En dat is ook de volgorde waarin we werken. Dus het is niet de bedoeling dat los van de financiële budgetten er vanuit WPDA gewerkt wordt aan die kadernota. Behalve als het moment dat het past binnen de middelen zoals wij die hebben beschikbaar gesteld.
9: Ja, mevrouw Groot.
17: Nou, dat was een heel verhelderend antwoord. Het was alleen niet het antwoord op mijn vraag. Want mijn vraag is, en ik moet het misschien even aan de hand van een voorbeeld verduidelijken. Wij hebben volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor die kadernota vastgesteld. Volgens mij doen we dat dan over 2 of 3 jaar weer. En waar het mij om gaat, is dat we dan eigenlijk op het moment dat wij met elkaar het ambitieniveau bepalen, dat we dan ook al inzicht krijgen in wat de financiële consequenties daarvan zijn. En natuurlijk kan dat niet helemaal tot in detail uitgewerkt zijn, maar wel globaal welke investering hoort daarbij. En mijn vraag is of dat een volgende keer bij vergelijkbare voorstellen duidelijker gemaakt kan worden.
1: Vrilga.
16: Ja, ik snap heel goed waarom mevrouw de Groot dat wenselijk vindt. En ik kan me ook voorstellen dat dat een toegevoegde waarde heeft. Ik kan niet zo goed inschatten of het mogelijk is om dat in volledigheid te doen. Maar ik denk wel dat dat beter kan dan dat we het nu hebben gedaan. Dus ik kan me wel voorstellen dat we daarmee aan de slag zouden kunnen gaan.
1: Ja, nog één keer en dan ronden we dit punt af.
17: Nou, ik vraag me nog af of ik dat mag zien als een toezegging om er in ieder geval naar te streven.
1: Is dat heel gegaan?
16: U kunt in ieder geval het beschouwen als een toezegging dat ik het mee zal nemen in de gesprekken met WPDA en daarin verken wat daarin mogelijk is.
1: Dank u wel. En dan was er nog de vraag van mij over het actieplan. Het was het actieplan wat een paar jaar geleden ook al eens naar voren is gekomen, volgens mij. Hè? Of die dat ook mee wilt nemen. Met dat heel gegaan.
16: Ja, meneer Mulder. Wij hebben dus een prestatieovereenkomst met WPDA. Daarin hebben wij ook neergelegd dat we graag willen dat er actief onze ondernemers worden benaderd. Er is de afgelopen jaren ook best het een en ander op gebeurd. Onder andere in de Week van de Ondernemer zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd. Waar ook WPDA informatie heeft gegeven over deze regeling. Ja, dan bereik je een beperkte doelgroep. En het is zeker, denk ik, de ambitie van WPDA om samen met ons te verkennen op welke manier dat verder nog uitgebreid zou kunnen worden.
1: Oké, dank u wel. Dan zou ik het hier denk ik bij willen laten voor de bespreking. Kan ik dan concluderen dat u allemaal voor het amendement van D66 bent? Is dat het geval? Ja, dan is die ook aangenomen. Dan gaan we naar het gewijzigde voorstel daarmee. Kan ik dan ook daarvan concluderen dat u daar voor bent en deze hebt aangenomen? Ja. Dan gaan we naar de jaarstukken 2025, jaarverslag en jaarrekening. En wij hebben de goede gewoonte dat we een auditcommissie hebben die ook alvast voor iedereen, voor de hele raad, even kijkt naar de stukken. En daarvoor ook met een advies komt. En daarvoor zou ik het woord willen geven aan meneer Hof.
20: Dank u wel, voorzitter. Vanmiddag is de adviesbrief verspreid. U leest daarin dat de auditcommissie op 8 juni de jaarstukken heeft besproken met de accountants, het team financiën en de wethouder financiën. En dat op basis van de bespreking, zeg maar, en het accountsverslag geadviseerd wordt om de jaarstukken vast te stellen. Met wel een aantal aandachtspunten. Overigens moet ik misschien nog even noemen dat ook de rechtmatigheid getrouw is opgesteld. Als het gaat om de aandachtspunten, dat wordt hier ook alweer genoemd, die hebben jullie gelezen denk ik dan ook. De Europese aanbestedingen, er worden soms nog te veel geld aan uitgegeven waarbij je eigenlijk zou moeten aanbesteden. Dat is niet meer in alle gevallen zo, in sommige gevallen wordt er al aanbesteed. Maar dat is een aandachtspunt. De onderhoudsvoorzieningen, het wegenbeheerplan is verlopen. Dus daar is een actie voor het college, maar uiteraard dan ook voor de raad. Het sociale domein hebben we al een paar keer besproken. En heeft ook zeker de aandacht. Maar dat moeten we zeker ook de aandacht laten blijven houden. Beveiliging van de data en de digitalisering heeft aandacht. Volgens de richtlijnen. En fraudebeheersing, waar ook al heel veel aan gebeurt, hebben we begrepen in de gesprekken met het team financiën. Blijft een punt van aandacht. Dank u wel, voorzitter. Tot zover.
1: Dank u wel. Ik neem ook dat aan dat alle fracties hier over het woord willen voeren. Zou ik bij gemeenteplan willen beginnen? Meneer Heijerman.
21: Ja, voorzitter. Dank u wel. Even in ter aanvulling op datgene wat door de heer Hof is gezegd vanuit de auditcommissie, waar ik ook onderdeel van ben, heb ik toch nog een paar punten. En dat is met name ook punten die wij hebben die we naar voren willen brengen als gevolg van ook de technische vragen en de antwoorden daarop. Voorzitter, wij horen terecht van het college altijd. Heel veel informatie krijgt u via de planning- en controlcyclus. Ik hoor de voorzitter van wethouder Financiën dat regelmatig zeggen en zeggen van daarbij wordt u goed geïnformeerd. Dat is ook mooi. Voorzitter, maar toch hebben we nu gemerkt dat er toch een aantal zaken in deze jaarrekening stonden waarvan wij zeggen van wat is dat nou precies? En die zijn nu via de technische vragen zijn die goed beantwoord. Maar eigenlijk is dat een beetje jammer dat het op die manier gebeurt. En dat het niet gewoon onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. Ik noem even de informatie over Leader. Nou, Leader is toch iets waarvan je zegt van dat speelt in onze gemeente. Er wordt er gezegd dat er zijn 14 aanvragen zijn goed gehonoreerd. En dan ben je wel nieuwsgierig van wat is dat dan? En vervolgens hebben we dat via de antwoorden keurig gekregen. Zoiets zou gewoon onderdeel moeten zijn van de jaarrekening. Want daarmee informeer je de raad op een goede wijze waar het geld aan besteed wordt. Hetzelfde geldt voor mobiliteit. U weet ook over mobiliteit, is veel gezegd in deze raad. Er is in principe 6 miljoen voor beschikbaar, waarvan 3 miljoen vanuit subsidies. En we lezen daarover dat er gezegd wordt van er is onder andere veel gebeurd aan de Assenstraat in Rolde en overige zaken. En die overige zaken, dan is het naar even van, ja, wat bedoelt u daarmee? En ook gelukkig hebben we daar in die antwoorden een mooi lijstje van gekregen van wat allemaal gaande is. Dus in die zin is dat mooi, maar eigenlijk hadden we dat graag gewoon in deze jaarrekening gelezen. Voorzitter, en dan kom ik even op de opvang van de Oekraïners. Daarin lezen wij dat er een extra bedrag toch moet worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve. En dat gaat een bedrag van bijna €500.000. Dat is een substantieel bedrag. En ik heb de jaarrekening van 2024 gelezen en daar stond in dat de reserve toereikend was en dat er niks meer hoefde te worden aangevuld. In de technische vragen lees ik vervolgens dat er gezegd is, ja, maar we hebben de risico's hebben wij nog eens onder de loep genomen en dat betekent dat dit bedrag moet worden toegevoegd. En dan, voorzitter, dan kom ik op de kwestie van, hebben we het nu over een bestemmingsreserve of moet je dit beschouwen als een voorziening? Wel, een voorziening die tref je ten behoeve van de opvang van risico's. En in mijn ogen is dit nu echt iets waarvan je dan zegt, ja, dat is een risico waar we geld voor achteruit zetten en wat bedoeld is voor de opvang van mogelijke toekomstige risico's. Dus dat dit nu een bestemmingsreserve is, dat bevreemdt ons wat. Voorzitter, dat een volgend punt. En dat gaat over debiteuren. Er staat op de balans staat een fors bedrag op debiteuren. Op zich is het ook niet zo verwonderlijk, want het is dus toestand op 31 december. En dan is de linksrechter wel wat te vorderen. Dan zien we er ook veel belastingdebiteuren. En gelijktijdig zien we er ook een voorziening. Ook met een substantieel bedrag van 1,4 miljoen in 2024 en nu ruim €800.000 in de voorziening. En dat is bedoeld, lees ik ook weer in de technische beantwoording, voor de mogelijke opvang van tegenvallers in de belastingen. En ook daarin, voorzitter, krijgen wij eigenlijk niet een goed beeld hoe het nou precies zit van waar wordt de voorziening uitgevormd, ten laste van welke begrotingspost, hebben we daar een raming voor? En gelijktijdig van welke bedragen zijn nu oninbaar? En in die technische vragen zien we dan ook oninbare bedragen voor toeristenbelasting van voorgaande jaren en ook tot substantiële, met substantiële omvang. Al met al is dat iets waarvan ik zeg van daarmee zou u ons kunnen helpen door dit in de jaarrekening nog wat duidelijker te verwoorden en toe te lichten. En dat helpt ons in onze rol als controlerend orgaan. Dank u wel.
1: Dank u wel.
4: Voorzitter.
1: Mevrouw Neesten.
4: Ja, mag ik heel kort?
1: Mevrouw De Groot.
4: Heel kort een interruptie, want de heer Heijerman begon zijn bijdrage met in aanvulling op de heer Hof en de auditcommissie. Ik kreeg de indruk dat de heer Heijerman ging spreken namens de auditcommissie. Nu heb ik het gehoord, ik heb de indruk dat hij namens de fractie gesproken heeft, maar ik zou dat graag verduidelijkt willen hebben.
21: Meneer Heijerman. Ja, datgene wat meneer Hof heeft gezegd, dat kan ik alleen maar onderschrijven. In aanvulling ben ik begonnen met datgene wat gemeentebelangen nog heeft ontdekt na die tijd.
1: Dank. Meneer Hof, wilt u de microfoon nog even uitdoen? Mevrouw Neesen.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Progressieve aanhunt, we willen in ieder geval haar dank uitspreken richting de organisatie voor het opstellen van deze jaarstukken. Ook dank aan de auditcommissie voor de brief. Het was wel een beetje kort, maar goed, daar hebben wij, dat begrijpen we waarom die zo laat pas binnenkwam. Maar goed, wij kunnen ons wel vinden in de aandachtspunten die u meegegeven heeft. En ook wederom is natuurlijk in het rapport van de accountant te lezen wat de accountant ervan vindt. En daar mag de nieuwe wethouder financiën haar voordeel mee doen. Dan wil ik toch nog even op een aantal punten ingaan. We hebben inderdaad ook wat technische vragen gesteld. Iets bescheidener dan gemeentebelangen. Dat was wel heel veel, geloof ik. Maar goed, dank voor de beantwoording. En, maar ondertussen zien we wel dat er aardig wat geld op de plank is blijven liggen in de initiële budgetten. Wij stellen als raad geld beschikbaar, maar het werk waarvoor het geld zou worden moeten ingezet is niet uitgevoerd om allerlei redenen. Dat is jammer. Voor Pro is het helder dat het budget in pijler 2, ik loop toch even die pijlers langs, absoluut niet toereikend is. De tekorten zeggen genoeg. En onze vraag is dan ook aan het college van: bent u bereid om samen met andere gemeentes een duidelijk signaal af te geven richting Den Haag? Want waar wij ons nog vooral zorgen over maken is over het minima en het armoedebeleid. En wij vinden dan ook dat dit, maar daar kom ik straks bij de bestuursrapportage nog een keer op terug, dat u dat snel...

0: En even, meneer Heijeman had een vraag over liedergelden. Nou, meneer Heijeman, er zat hier voorheen een raadslid, mevrouw Schonewille, die zit in een lieder. Dus ik denk dat u nog wel ergens haar telefoonnummer heeft. Dus ik zou zeggen, bel haar vooral. Tot zover, voorzitter.
1: Heijeman.
2: Nou, voorzitter, dat is heel aardig dat u dat zegt. Maar als ik op die manier allerlei mensen en instanties moet bellen voor nadere informatie, dan lijkt me dat er wel even over dan.
1: Het is wel goed voor de sociale contacten.
2: Ja. Maar die hebben genoeg.
1: Okay. Fractie van de VVD, meneer Lubbers.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons liggen de jaarstukken over 2025. Dank aan het college en de organisatie voor de presentatie van deze stukken. De auditcommissie heeft de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant constructief besproken. De VVD-fractie is content met de goedkeurende verklaring van de accountant en de getrouwe rechtmatigheidsverantwoording. Dit geeft ons het nodige vertrouwen. We zijn verheugd met het positieve resultaat over 2025 van 2,3 miljoen euro. Onze financiële positie is hiermee solide gebleven. Tegelijkertijd zien we een afnemend financieel perspectief en weten we dat er richting de begroting van 2027 een onvermijdelijk ombuigingstraject noodzakelijk is. Als VVD-fractie maken we ons dan ook zorgen over de structureel toenemende kosten binnen het sociaal domein, met name voor de jeugdzorg en de WMO, waarvoor de rijksmiddelen helaas niet toereikend zijn. Zowel de auditcommissie als de accountant hebben een aantal aandachtspunten meegegeven. Wij gaan ervan uit dat het college deze de aankomende periode oppakt en ons hierover via de auditcommissie en de reguliere planning- en controlecyclus periodiek informeert. Met deze kanttekeningen stemt de VVD-fractie in met het voorstel om de jaarrekening 2025 vast te stellen. En dan even richting mevrouw Neesen. Ik heb uw vraag richting de fracties even gemist. Kunt u die nog een keer herhalen?
1: Mevrouw Neesen.
0: Voorzitter, dank u wel. Dat ging over de totale onrechtmatigheid die op 7 miljoen ligt. Terwijl de verantwoordingsgrens op 2 miljoen zit. En de vraag is, het college zegt dat vinden wij acceptabel. Maar mijn vraag was, wat vinden andere fracties daarvan?
1: Tot zo. Meneer Lubbers.
4: Als de voorzitter het rondje even afmaakt, heb ik daar even tijd om daar even over na te denken. En wellicht daar een antwoord op te verzinnen.
1: Helemaal goed, dat gaan we doen. Mevrouw De Groot.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb ondertussen tijd gehad om mijn antwoord te formuleren op de vraag van Pro. Ik kan me aansluiten bij hetgeen mevrouw Neesen zojuist heeft gezegd. Ook wij vinden het niet nodig om de verantwoordingsgrenzen op te zoeken. Verder over de jaarrekening. Ja, die laat opnieuw een positief beeld zien, een positief resultaat. Op zich is dat natuurlijk goed nieuws, maar tegelijkertijd valt op dat we de afgelopen jaren een terugkerend patroon zien. En dat patroon is dat we bij de begroting structurele tekorten zien. We voeren discussies over bezuinigingen, we stellen investeringen uit en vervolgens sluiten we het jaar af met een positief resultaat. En ik denk ook dat dat is waar mevrouw Neesen zojuist aan refereerde. En natuurlijk weten wij ook dat een belangrijk deel daarvan wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en doorgeschoven werkzaamheden. Maar juist dat roept de vraag op of we onze begroting wel het meest realistische beeld geeft van de financiële ruimte die we gedurende het jaar daadwerkelijk hebben. Dat is niet alleen van belang voor ons als raad, ook voor onze inwoners. Als we bij de begroting moeilijke keuzes moeten maken en investeringen moeten uitstellen met een beroep op de financiële situatie van de gemeente, terwijl de jaarrekening vervolgens keer op keer een positief resultaat laat zien, is dat lastig uit te leggen. Zeker nu de coalitie een verhoging van de lasten voor onze inwoners niet langer uitsluit. Het verschil tussen begroting en jaarrekening vraagt daarom om een goede toelichting. En in dat verband viel mij de aanvulling op de begrotingscirculaire van de provincie op. De provincie noemt expliciet de mogelijkheid om stelposten, bijvoorbeeld voor onderuitputting, transparant en gebundeld in de begroting op te nemen om de raad meer inzicht te geven in de financiële positie. Wij vragen het college daarom om te onderzoeken op welke wijze de begroting een realistischer beeld kan geven van de te verwachten financiële ruimte gedurende het begrotingsjaar. Daarbij kan dan ook worden bezien of de suggestie van de provincie voor onze gemeente bruikbaar is. Wij denken dat het ons als raad helpt om betere afwegingen te maken en het maakt onze financiële keuzes sowieso beter uitlegbaar aan onze inwoners. En voor alle duidelijkheid, ook D66 heeft zorgen over

0: de structurele kostenontwikkeling, met name in het sociaal domein. Daar moeten we scherp op sturen. Onze vraag hierover is: welke mogelijkheden ziet het college om de Raad hierin beter te faciliteren? Tot zover.
1: Dank u wel. Meneer Stol.
2: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik namens CDA onze waardering uitspreken voor de organisatie en iedereen die heeft bijgedragen aan het opstellen van deze jaarstukken. Het is een helder en overzichtelijk document waarin zichtbaar wordt wat er in 2025 is bereikt. Bovendien sluiten we het jaar af met een positief resultaat van 2,3 miljoen euro en dat is geen vanzelfsprekendheid en er verdient ook erkenning. Als relatief nieuwe coalitiepartij is het voor ons een bijzondere behandeling. Een deel van wat vandaag voor ligt komt voort uit een periode waarin wij nog van de zijlijn toekeken. Inmiddels zitten wij ook mee aan het stuur. En zoals iedereen weet is het vanaf de achterbank in een auto altijd makkelijker rijden dan wanneer je daadwerkelijk aan het stuur zit. Dat betekent dat we niet alleen mogen genieten van de mooie cijfers, maar ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor de uitdagingen die erin liggen. Gelukkig zien we in deze begroting veel positieve ontwikkelingen. We zien een gemeente die inwoners ondersteunt met isolatiemaatregelen van het nijbegun. En die zich actief inzet op duidelijke communicatie rondom duurzaamheid. We zien een gemeentebestuur die zich hard maakt voor een mildere en menselijke en eenvoudige afhandeling van de mijnbouwschade. En we zien ook dat 80% van de servicenormen wordt gehaald en dat er continu gewerkt wordt aan een verbetering van de dienstverlening. Ook het sociaal domein zien we ook een beweging die het CDA van harte ondersteunt. Meer aandacht voor preventie, zodat zwaardere en complexe zorg waar mogelijk kan worden voorkomen. En met het vastgestelde mobiliteitsplan, er is een lijstje van gekomen, wordt er dus nu ook letterlijk gewerkt aan de weg. Voorzitter, een positieve jaarrekening betekent niet dat we achterover moeten leunen. Wie verder kijkt dan de laatste bladzijde van de financiële verantwoording, ziet ook een aantal vraagstukken die onze aandacht vragen. Zo blijven de kosten, hier ook al eerder genoemd, binnen het sociaal domein, de jeugdzorg en de WMO stijgen. Op dit moment kunnen we de tegenvallers nog incidenteel opvangen. Maar uiteindelijk zullen we dat ook structureel een oplossing moeten vinden. En graag horen wij ook van het college hoe zij hier de komende jaren tegenaan kijken. Ook op het gebied van woningbouw is er werk aan de winkel. De toevoeging van 73 woningen in 2025 is een stap vooruit, maar nog onvoldoende om de ambitie te realiseren. En tegelijkertijd zien we dat er een goede basis is gelegd in de afgelopen jaren. En het CDA hoopt dan ook dat deze inspanningen zich de komende jaren zullen vertalen in een hoger aantal gerealiseerde woningen. Dan verder over de belangrijke verantwoordelijkheid en wat we ook al in het coalitieakkoord gezet hebben over de crisisbeheersing. Als we het nieuws volgen zien we dat de wereld behoorlijk warm aan het worden is. Dat we letterlijk over heel veel plaatsen al in de brand staan. En dat ook de lontjes binnen onze inwoners ook soms wat korter lijken. Juist daarom moeten we ervoor zorgen dat onze organisatie en onze inwoners goed voorbereid zijn op onverwachte situaties. Het liefst natuurlijk voordat de nood aan de man komt. Want een crisis is net als een verzekering. Je hoopt dat je hem nooit nodig hebt, maar als het zover is, dan ben je blij dat het in orde is. Voorzitter, we lezen ook in stukken over de verdere ontwikkeling van de één loket gedachte rond bestaanszekerheid. Het CDA ondersteunt deze richting van harte, maar vraagt zich wel af waar we op dit moment precies staan. Kan de wet al aangeven welke stappen hier in de komende periode voor worden gezet? En dan als laatste dan wil ik aangeven dat we namens het CDA dat we kunnen instemmen met het vaststellen van de jaarstukken, het afsluiten van de grondexploitatie de bloemakkers, de voorgestelde bestemming van het gerealiseerde resultaat over 2025 en van het jaarverslag kunnen we ook voor kennisgeving aannemen, voorzitter. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de wethouder Financiën en de wethouder Hilgenga.
3: Ja, meneer Stol zei het al. Als je aan het stuur zit, is het toch een stuk ingewikkelder. En dat geldt zeker als je zo'n bult vragen even achter elkaar mag beantwoorden. Dus ik ga mijn best doen om goed mijn plek in te nemen achter het stuur. De auditcommissie, om mee te beginnen. Er zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd door de auditcommissie. En die aandachtspunten nemen wij zeer serieus. En terecht merkt de auditcommissie op dat de organisatie al zelf kritisch is. Dus dat ze zelf ook al heeft gezien dat ze er een aantal dingen moet gaan oppakken. En daar ook aan wil blijven werken. En wij zullen daarbij ook de aanbevelingen die de accountant heeft gedaan erbij betrekken, evenals de adviezen van de auditcommissie. En natuurlijk dank voor uw advies. Dan even naar de jaarstukken. We zijn als college blij dat we in 2025 een positief resultaat hebben. 2025 met een positief resultaat kunnen afsluiten. En tegelijkertijd zijn er zeker ook zorgpunten te benoemen. En uw vragen hierover zullen we de betrokken collegeleden zo gaan beantwoorden. Grote plaats nemen opnieuw de forse overschrijdingen in die we zien in het sociale domein. Nou, wat doen we daar nu concreet aan? Nog meer inzetten om aan de voorkant te zorgen voor vroegsignalering, voor vragen en zorgen, zodat we de jeugdvragen kunnen oppakken voordat ze complex zijn. Meer in beeld brengen wat is effectief en doelmatig met betrekking tot ons eigen aanbod, maar ook regionaal. En dat doen we dus ook door meer te gaan monitoren en ook meer te gaan vastleggen. En als derde, zorgen dat er bij meer complexe zorgvragen een goede en brede uitvraag is gedaan, zodat de geboden zorg ook goed past bij de vraag. En daarvoor gebruiken we het instrument verklarende analyse. En tegelijkertijd wil ik u een waarschuwing geven. Dit belooft niks dat we daarmee ook fors het verschil gaan maken in het teruglopen van de kosten van de jeugdzorg. Want wij zijn een kleine gemeente en we zijn verplicht om zorg te leveren. En juist omdat we een kleine gemeente zijn, is het effect van één gezin wat we niet in beeld hebben gehad, omdat het pas op latere leeftijd naar ons toe verhuist en waarbij een grote zorgvraag speelt, heel bepalend voor onze uitkomsten wat betreft budget. Als we kijken naar in Drenthe, zitten wij in de middenmoot met een toename van kosten van ongeveer 35%. En dat geeft wel aan dat wij allemaal in Drenthe heel erg worstelen met deze materie. En dan wil ik het wat betreft de pijler sociaal domein even in het algemeen bij laten. En dan wil ik even doorgaan naar de vragen. Gemeentebelangen heeft een aantal vragen over de jaarstukken. Van, joh, kan de informatie niet wat gedetailleerder? Want ik mis daar dingen in. Ja, meneer Heijman, dat is een lastige, want u wilt allen ook niet een boekwerk van 400 pagina's. En ergens daartussenin proberen we steeds uit te komen. En we hebben daarin gepoogd om een goed gemiddelde te doen. En ja, daar blijken dan toch een aantal punten zijn waarvan u zegt, ik had het toch meer op detailniveau willen weten. En misschien is het goed om dat in de raad nog eens een keer, of in de auditcommissie, aan de orde te stellen. Ja, op welke punten heeft u die detailinformatie nodig en wanneer niet? Want we hebben echt geprobeerd om u hierin juist zorgvuldig mee te nemen. Dan vroeg u nog over de opvang Oekraïners. Ja, waarom heet het een geen voorziening en is het een bestemmingsreserve? Die vraag kan ik u helaas nog niet beantwoorden. Die hoop ik in tweede termijn te kunnen beantwoorden. En dan vroeg u nog naar de debiteurenstand. Nou, volgens mij is daar vrij uitvoerig antwoord op gegeven dat er een categorie is die oninbaar is, maar er is ook een categorie die weliswaar nog open staat, maar waarbij de verwachting is dat op termijn die nog weer inbaar zal zijn. Maar totdat dat zo is, moet dat toch beschouwd worden als een risico. En vandaar ook een stevige risicoreserve op dit punt. Dan naar mevrouw Neesen. Ja, de complimenten. Ja, natuurlijk. Die verdienen ze heel erg hier op de achterbank. Want ambtenaren moesten hard werken weer om de jaarstukken allemaal weer zorgvuldig samen te stellen. En die complimenten gaf ook de VVD en het CDA. En dank daarvoor. De incidentele budgetten, zegt u. Ja, daar is niet uit alles uit uitgegeven, dat klopt. En gedeelte zijn dan toch ook een aantal dingen die waarvoor de ambtelijke capaciteit op dat moment niet toereikend was. En een gedeelte is soms ook omdat de middelen pas heel laat in het jaar beschikbaar zijn. En dat brengt mij dan ook even bij het punt wat D66 gaf. Van ja, hoe kun je nou beter en zorgvuldiger zorgen dat je aan de eindstreep ongeveer op nul uitkomt? Dat is een hele ingewikkelde. En dat heeft onder andere te maken dat soms ook middelen heel laat in het jaar pas beschikbaar komen. En dan dus er ondertussen wel heel hard gewerkt wordt aan plannen, maar die nog niet hebben geleid tot het uitgeven van de middelen. Ja, en u zegt, ja, kunnen we dat beter doen en kunnen we daar gebruik maken van de suggestie van het maken van stelposten voor onderuitputting? Nou, in de auditcommissie heeft u kaders vastgesteld over waarbij wij als college ook moeten terugrapporteren op het moment dat we ook te weinig hebben besteed binnen een bepaalde pijler. Dus misschien is het goed om daar ook nog het contact mee te leggen en te kijken van, hey, doen we dan op dit vlak daarin ook de juiste dingen? Heeft u de juiste kaders aan ons meegegeven? Dan ga ik naar de VVD. Nou, fijn dat u de ambtelijke apparaat een compliment wilde geven en de overnemen van de aanbeveling van de auditcommissie, die nemen wij ter kennisgeving aan. Dan nog CDA. Aan het stuur zitten is ingewikkeld. Nou, daar hebben we het net al even gehad over de vraagstukken in het sociale domein. Dan vroeg u nog naar het loket bestaanszekerheid. Dat loket komt steeds dichter bij de eindstreep, meneer Stol. We zijn bezig met echte verfijning van de opdracht om die neer te leggen. Dus ik verwacht dat we vrij vlot in het najaar echt kunnen zeggen, en nu gaan we los. Tot zover, wat mijn onderdelen betreft.
1: Dank u wel. Ik kijk even naar meneer Verder. Hij dingen gehoord heeft vanuit zijn portefeuille.
4: Als ik goed opgelet heb, is er eigenlijk één vraag van mij, voor opmerking eigenlijk van de heer Stol, over de woningbouw. En dat er nu toch wel lijkt op gang te komen. Nou, dat kan ik alleen maar bevestigen. En als ik kijk wat er in de pijplijn zit, en dat is ook een deel wel bij de raad bekend, en anders wordt dat binnenkort of vlak na de zomer wel bekend, dan gaan we daar echt grote stappen maken en een grote vaart zetten. Dus dat kan ik bevestigen. Tot zo.
1: Dank u wel, meneer Flux.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan is het aan mij om ook een poging te doen om de vraag van mevrouw Nezen te beantwoorden. Wat ik heel kort erover zeggen kan, is dat de grondverwerving natuurlijk altijd een aandachtspunt blijft, maar ze staan niet stil hier. Bij het fietspad Ekenhaan en Landen zijn de meeste grondeigenaren inmiddels in een principeovereenkomst het eens geworden. En met de laatste grondeigenaren voeren gesprekken. En wat ik begrepen heb, gaat dat de goede kant op. De houding is goed. Dus we hopen dat we daar op korte termijn meer over kunnen vertellen. Tussen het stuk Grollo-Papenvoort zijn ook goede gesprekken. Daar hebben we ook goede hoop. En het is ook nog even een zaak dat we daar een overeenstemming krijgen met Staatsbosbeheer. Dit is wat ik op dit moment kan zeggen. Ik hoop dat dat naar tevredenheid is. Anders moet ik ook even beroep doen aan de achterbank. Tot zover.
1: Dank u wel. Nou, dan toch even met de collegepet op hetzelfde punt waar mevrouw Hilgegaan nog even een voorbehoud op maakte. Over de opvang en de reserve. Want die reserve die hebben we niet gevormd omdat er een verplichting achter zit. Maar die hebben we natuurlijk gevormd omdat wij eigenaar zijn van de locatie. Dat we mensen in dienst hebben genomen. En dat we in de toekomst die locatie zullen moeten transformeren. Maar dat weten we pas wanneer de oorlog voorbij is. En wanneer de oorlog voorbij is, dat weet niemand. Maar we hebben wel mensen in vaste dienst genomen. Dus we hebben uiteindelijk gezegd van we moeten wel een spaarpot vormen. Dat we die onkosten die we daarmee hebben, dat we die kunnen betalen. En het klopt wat u zegt dat we in 2024 gezegd hebben, hij is nu ongeveer vol. En daarna hebben we de vereveningsreserve gevormd eigenlijk van het overschot wat we hebben. En het zou denk ik, want het is nog weer een extra overschot wat we dit jaar gehad hebben. En als we gelijktijdig wel weten dat we een paar meer mensen gewoon in vaste dienst hebben genomen, waarbij toch een wat groter risico is ontstaan. Ja, dan zouden we het onszelf denk ik tekort doen dat we het geld wat over is, dat we dat nou uitgeven aan andere dingen, terwijl we wel een toegenomen risico zagen. En dat is waarom het een reserve is. En het kan over een aantal jaar, het is ook geen hogere wiskunde. Uiteindelijk het is gewoon een inschatting op dit moment. En dat kan volgend jaar of over twee jaar wat lager zijn. Het kan ook weer wat hoger worden. Maar het zou zonde zijn als we geld wat we nu over hebben, weg laten vloeien naar andere dingen en straks zelf met de rekeningen achterblijven. Dus daarom is dat op die manier gedaan. En het zou best een keer nog een keer kunnen wisselen, maar dat is wel de stand hoe het nu staat. Tot zover van mij de eerste termijn. Dus ik kijk nogmaals de kring rond voor de tweede termijn. Ik ga hetzelfde ronde maar eens doen, meneer Heijman.
6: Dank u wel, voorzitter. Allereerst even de vraag van mevrouw Nijssen. Hoe kijkt de fractie van gemeentebelangen er tegenaan hoe de overschrijding is in het kader van rechtmatigheid? Nou, wij hebben die verklaring, zoals die staat in de jaarrekening, die hebben wij goed gelezen. En er zit met name het grootste verschil zit er met name in de open einde regeling van het sociaal domein. En daar ligt een oplossing voor het college om te zorgen dat ze tijdig, en dan met name bij de najaarsnota, dat je dan de ramingen bijstelt. En daarmee voorkom je dus dat je niet zo'n groot verschil krijgt. Dus wij kunnen daar prima mee leven. En ten aanzien van de investeringskredieten, waar wat overschrijdingen zijn, nou, dat was maar beperkt. En ook daarin, denk ik, neemt het college, pakt het college de handschoen op om dat ook goed neer te zetten. Dan even, voorzitter, wat u zelf zegt. De reserve, die wordt weer verhoogd in verband met risico's. En juist risico's, daarvoor heb je een voorziening nodig. Geen bestemmingsreserve. En het is nu niet een punt om te zeggen van, daar gaan we nu een hele discussie over voeren. Maar misschien is het wel een aardig punt voor de auditcommissie om daar eens over te hebben. En zeker ook met de regels van het BBV en onze eigen nota reserves en voorzieningen, denk ik, moeten we hier toch eens over spreken om te zien van of dit wel de juiste weg is. De accountant heeft er zelf niks van gezegd. Maar in elk geval, juist omdat u nu zegt van ja, we hebben weer 500.000 meer nodig. Omdat we vast personeel hebben genomen en met dat vast personeel misschien risico's lopen ten aanzien van wachtgelden. En daar is nou juist een voorziening voor nodig en geen bestemmingsreserve. Dan even op de opmerking van mevrouw Hilgenga ten aanzien van detailinformatie. Wordt het boekwerk misschien wel 400 pagina's. Nou, u snapt dat ik dat zeker niet wil. Want dit is al een heel boekwerk om te lezen. En gelukkig lukt het mij om hem vrij snel te lezen en goed te lezen. Maar ik zou juist zeggen, op die onderdelen waar geld voor beschikbaar gesteld is door deze raad, en dan kijk ik even naar het mobiliteitsplan, dat u daar even wat meer en wat meer diepgang inbrengt en zegt van waar hebben we dat geld mee aan besteed of waar hebben we het niet aan besteed. Dat is wat ik daar met name mee bedoel. En ten aanzien van die debiteuren maak ik even de vergelijking. In de jaarrekening schrijft u wel een stukje heel gedetailleerd over kwijtschelding. Nou, dat gaat over een veel lager bedrag. Maar daarin zou het onderdeel oninbaar dan wel het treffen van een voorziening zou daar goed in passen. Dus dat wil ik u meer meegeven als zijnde van, dat helpt ons als raad om daar een goed beeld van te krijgen. Tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel, mevrouw Nijssen.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, eerst complimenten aan wethouder van Financiën die het zich er toch aardig doorheen slaat. U heeft het over de achterbank. Nou, ik denk dat u gewoon een aantal medereizigers hebt die zeer deskundig zijn. Ik kan ze bijna allemaal in het gezicht kijken, dus complimenten. Alleen ik had u nog één vraag voorgelegd en dat ging over inderdaad het sociaal domein waar we natuurlijk flinke tekorten over hebben. U geeft ook aan, het is niet alleen aan Hunzen, maar het is meerdere gemeentes. En mijn vraag was, gaat u dat ook oppakken richting Den Haag? Den Haag is een mooie stad, maar er zit ook een landere regering die misschien eens heeft duidelijk gemaakt moet worden dat het zo niet door kan gaan met zeker de kosten voor de jeugdzorg. En meneer Flux, dank voor uw beantwoording. En ik ben heel benieuwd of het dit jaar dan wel gaat lukken om die fietspaden in ieder geval een stukje te gaan realiseren. En dat was het, voorzitter. Dank u wel.
1: Dank u wel. Meneer Lewis.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even kort het rondje is gedaan. Ik heb het antwoord van meneer Heijerman gehoord. Ik denk dat wij daar als fractie ons wel bij aan kunnen sluiten. Maar wij nemen dit ook even mee terug naar onze fractie, zeg maar. Daar zit expertise. En ik ga ervan uit dat dit onderwerp nog wel eens een keer weer terugkomt dit jaar. Tot zover.
1: Dank u wel. Mevrouw de Groot.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik heb een antwoord op een van mijn vragen gemist. En nu kan het zijn dat ik even afgeleid was door de bijdrage van de heer Stol. Die bestuurt zijn auto gemakkelijker vanaf de achterbank. En ik heb me toch af zitten vragen hoe hij dat doet. Maar de vraag ga ik toch herhalen. ging ook over het sociaal domein en de wens om daar scherper op te sturen, die ik hier toch wel raadsbreed hoor. Mijn vraag daarover was welke mogelijkheden het college ziet om de raad beter te faciliteren als het gaat om het sturen op het sociaal domein, wat natuurlijk heel ingewikkeld is. Tot zover.
1: Dank u wel. Meneer Stol nog, tweede termijn.
2: Ja, ik neem het ook eerst even mee naar mijn fractie, wat mevrouw Nezen vroeg over de overschrijdingen. Dus ja?
1: Het is wel een punt, ik hoor dat, maar het staat in de jaarrekening en de stukken, hè, die stellen we vanavond vast. Dus misschien toekomstgericht kunt u nog eens kijken hoe willen we daarmee omgaan. Maar ja, het staat vandaag in de stukken die u vandaag ook vaststelt. Maar goed, toekomstgericht zou dat natuurlijk prima kunnen. Kijk even naar de wethouder Hilgegaan voor reactie vanuit het college.
3: Ja, dank u voorzitter. Ja, er waren nog een paar vragen. De opmerking van gemeentebelangen. Ja, ik kan me voorstellen dat u op de onderwerpen waar u zelf extra geld voor heeft beschikbaar gesteld, dat u daar iets gedetailleerder op zou willen worden geïnformeerd. En nou, die opmerking daarover en de opmerking rondom de debiteuren zal ik meenemen naar het ambtelijk apparaat om te kijken van wel, hoe kunnen we dat vertalen. Dan... Pro, ja, pakken wij de zorgen die we hebben over jeugdzorg ook op richting Den Haag? Nou, er is al een voornemen vanuit de landelijke overheid om toch een keer nog opnieuw te kijken naar, kloppen de berekeningen zoals wij ze hebben gemaakt voor de jeugdzorg nog wel? En tegelijkertijd las ik in het VNG-blad ook dat er gewoon niet heel veel middelen extra beschikbaar zijn. Dus stel zelf, er komt uit dat onderzoek, er is meer beschikbaar, dan zou het zomaar kunnen zijn dat dat ook nog eens een keer niet alles wat wij denken dat nodig is en onze kant op komt, omdat er gewoon er landelijke keuzes zijn gemaakt. Dus we doen ons best om daar aandacht voor te vragen. Ook vanuit de VNG wordt daar echt veel op ingezet, omdat heel veel gemeenten in Nederland hiermee worstelen. En desondanks kan ik u niet toezeggen dat het gewenste resultaat gaat opleveren. Maar de aandacht ervoor is er zeker. D66. Ja, scherper sturen. Wat voor mogelijkheden hebben we daarin? Nou, wat we in ieder geval bezig zijn is om te verkennen of we meer kunnen monitoren. Want eigenlijk hebben we eigenlijk nog op een vrij hoog abstractieniveau informatie over wat gebruiken we nu, hoeveel wordt er gebruikt. En dat zou mogelijk meer mogelijkheden geven voor het sturen. En dat doen we niet alleen voor de nieuwe GR, jeugdhulpverlening, want daar gaan we dat expliciet doen. Maar daar zijn we ook in verkenning van intern, van hoe zouden we dat kunnen doen. En volgens mij is het voornemen dat daar ook de raad bij betrokken gaat worden.
10: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Kakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Kakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Kakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Dank u wel, meneer Wolters.
6: Dank u wel, voorzitter. We willen toch nog even stilstaan bij het gegeven dat de respons van het onderzoek bij de jeugd dramatisch laag is. Van de 293 vragenlijsten zijn er slechts 40 ingevuld, waarvan 30 door ouders en 10 door jongeren. In de brief aan de Raad lezen we dat de jongerenadviesraad Drenthe betrokken wordt bij de verkenning om de respons en de bruikbaarheid van het onderzoek te vergroten en ook Attenta wordt ingeschakeld. Prima. We denken dat met betrekking tot het onderzoek van de jeugd sprake is van een enorme uitdaging. Een uitdaging om meer respons en dus bruikbaarheid te verkrijgen, namelijk voor het aanbieden van de juiste hulp voor alle mogelijke partijen die bij enige vorm van het aanbieden van jeugdhulp betrokken zijn. Want volgens ons kan een goede en betere respons veel meer feedback opleveren die dan ook zeker van waarde kan zijn voor onze grote gemeenschappelijke doelopdracht om de kosten van de jeugdhulp toch enigszins terug te dringen. Voorzitter, u weet dat onze partij altijd heel graag oplossingsgericht meedenkt met het college. En daarom doen we hierbij een paar suggesties om te proberen die respons te vergroten. Wellicht kan er bijvoorbeeld via de schakel of langs andere kanalen een oproep gedaan worden om toch vooral wel te reageren op de vraag hoe de aangeboden hulp in voorkomende gevallen geregeld is. En daarnaast is het misschien het inrichten van een gemeenschappelijk meldpunt of iets dergelijks het overwegen waard. Want bij dat meldpunt zou dan gewacht gemaakt kunnen worden van de ervaringen met die aangeboden hulp. Zomaar een paar suggesties. En tot zover, voorzitter.
1: Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Hilgengraam om hierop te reageren namens het college.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, het onderzoek laat inderdaad voor betreft het gedeelte jeugd een onbetrouwbaar beeld zien doordat er zo'n lage respons is. En dat is ongelooflijk jammer, want wij zelf vinden het natuurlijk heel belangrijk om te weten hoe de jeugd ervaart wat we aan aanbod hebben. En meneer Wolters zei dat ook al, dat ongelooflijk belangrijk is. En dat kan ik alleen maar bevestigen. En er wordt ook door ons nagedacht over andere vormen. En uw suggesties nemen we daarin mee. En we moeten echt naar vormen op zoek gaan die beter aansluiten bij jongeren en ook misschien dichter zijn bij het moment dat ze hulp hebben gehad. En nou, dat is even een zoektocht hoe we daar vorm aan kunnen geven. En dan de opmerkingen van mevrouw Woedig over de cliëntvertrouwenspersoon. Er loopt op dit moment een pilotproject waarbij Attenta samen aan het kijken is met zorgbelang hoe we de inzet van cliëntondersteuners beter kunnen faciliteren. Dus we hopen ook echt dat we daarmee een beeld krijgen. Welke belemmeringen mensen ervaren. Waarom er weinig gebruik van wordt gemaakt. En wat we precies zouden kunnen doen om dat gebruik hoger te maken. En wij denken zelf dat ook een groot deel schaamte meespeelt. Hè, van ja, ik heb niet iemand erbij nodig, zeker niet een vreemde. Maar ja, helemaal precies weten we het gewoon eigenlijk niet. Dus we hopen daarmee een beter beeld daarvan te krijgen. Tot zover.
1: Dank u wel. En dan heeft u kennis genomen, denk ik, van het ingekomen stuk. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Deze raadsvergadering is ook het einde van deze vergaderperiode. En daarmee zou ik willen eindigen met een aantal complimenten. Complimenten aan u als nieuwe raad. We hebben even teruggedacht. Denk, ja, je hebt start met de campagne. Dat gaat echt lopen van het, in het nieuwe jaar. Dan heb je verkiezingen. Dan heb je een afscheid. Dan heb je een installatie. Word je ineens verkozen in een raad. Voor sommigen geldt dat die het helemaal niet verwacht hadden. Anderen mogen door, maar wel in een andere rol. Je hebt een inwerkprogramma. Hoe heurt het eigenlijk? Je krijgt allemaal nieuwe systemen. Nieuwe vergaderwerkwijzes wat je helemaal niet gewend bent. Complimenten ook aan de nieuwe wethouders. Inderdaad een nieuwe rol. Dat van die voorbank en die achterbank. Nou, daar moeten we het nog maar eens over hebben. Hoe dat allemaal precies zit. Het is in elk geval een hele andere rol. En je zit aan de andere kant van de tafel. Ongeveer letterlijk. Het is ook intensief. Ook voor jullie geweest. Inwerkprogramma ook. Ja, er komt heel veel op iedereen af. En ook complimenten ook voor hoe dat ook vanavond weer, ook de eerdere keren, gewoon ook al gaat. Het loopt toch al best wel heel soepel ook in deze kring. Ook de complimenten aan de organisatie, want die hebben heel veel moeten doen natuurlijk in de voorbereiding voor deze nieuwe raad, maar ook in de voorbereiding voor het nieuwe college, de nieuwe wethouders. En ook de winkel, om dat zo mooi te zeggen, blijft natuurlijk gewoon open. En dat moet allemaal maar wel even gebeuren. Dus ook de complimenten daarvoor. En tegen iedereen hier zou ik zeggen, geniet zo meteen van de welverdiende rust. Ga een beetje inspiratie opdoen, laat een beetje op. En daarmee kunnen we hopelijk na de zomer in augustus weer fris en fruitig aan de slag. En zeker met alle onderwerpen die al aangekondigd zijn, hebben we daar voldoende werk voor, denk ik. En voor nu zou ik willen zeggen, voor iedereen een hele fijne vakantieperiode. En daarmee sluit ik ook deze vergadering.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 1:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van de Radio AN Heuze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: chasing stars.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: You. Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze, altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.